0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op 2 juli vieren we in Theater de la Mar, Amsterdam, Dia di Bandera. Met het concert Stoppa di Corso. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Iselien Kalister, Kev, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Vernon Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zo bij het Radio Nieuws.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
4: Nu wacht u voor het zo gewoon rustig.

0: fire.
1: You see, when the government boys come, as soon as government boys send you da da da. And when the government boys come, hold on to
0: your
1: popo.
0: You see,
1: suma wani ye hori upar por siso.
0: Hold on to your popo.
1: What asana feel?
0: Big up man. Big up Paco, system, why Paco?
2: Hey, and ya, we should take a press fire, okay? Carnaval, I got my boys after party. Iedereen, amor, a shake, a shake.
1: Wow, see, je breken, got my boys vrijdag aanstaande. Ja, Paramaribo live, zaterdag, zondag en maandag, richting Holland. Oké, dan, see.
0: Vertrek.
2: Hey, oké. Okay. Twee.
1: En je begrijpt dat Gabian Boys fire. En dadelijk Assem Tempo, die is Egodoro in Utrecht, dadelijk Oase. Oké, dan.
2: Hey, hey.
1: Ja, ik ben gewoon te lekker, dames. Ja, de man is fire dansen, oké dan. En je begrijpt dat Spanje natuurlijk, Gabian Boys samen met Ondervini. 10 oktober tot en met 19 oktober. Loret de Mar, oké dan. Spanje, check it out. Sana suma ego me. Gabian Boys nana Ronaldinho.
2: Oh, shake.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het hele land geldt code oranje vanwege zware onweersbuien met op veel plaatsen kans op bliksem. Blikseminslagen hebben vannacht hier en daar voor branden gezorgd. In Toornwerd kwamen twee kalveren om bij een brand op een boerderij, terwijl 150 koeien konden worden gered.

In Snelrewaard ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Ook in Boskoop en Amsterdam ontstonden er branden na blikseminslag. In Amsterdam kwamen ook veel meldingen over wateroverlast binnen. De Verenigde Staten hebben voor de tweede dag op rij luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn deze aanvallen een vergelding voor een Iraanse droneaanval op een olietanker in de straat van Hormuz. Iran meldt explosies op meerdere plekken. En de Amerikaanse president Trump waarschuwt voor verdere militaire actie. Door de nieuwe aanvallen staat het recente staakt het vuren van 60 dagen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw onder zware druk. Nederland en het Verenigd Koninkrijk willen samen een nieuwe vloot amfibische transportschepen bouwen. Het Britse kabinet trekt daar ruim 580 miljoen euro voor uit. Met de schepen kunnen militairen en materieel aan land worden gebracht op plaatsen waar geen haven is. De samenwerking past in de versterking van de NAVO en de focus op het hoge noorden. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden, met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer, er trekken nog altijd onweersbuien over het land. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is één persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen twee koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Koeweit en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela

0: is opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Gisteravond werd het land getroffen door een nieuwe beving, terwijl de reddingswerkzaamheden van de vorige twee nog in volle gang zijn. Er zijn al meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland aan het werk, waaronder 64 uit Nederland. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimte blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden, met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer, de laatste onweersbuien trekken in het noordoosten ons land uit en code oranje is ingetrokken. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een

0: droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
1: Radio voor, door en met u.
2: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Goedemorgen, waarde broeders en zusters en alle trouwe luisteraars van Radio Mat. Ik ben Roevezel en ik groet u in de wonderbaarlijke naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is vandaag zondag 28 juni 2026. Vandaag wil ik u voorgaan door te beginnen met het ochtendmeditatie en daarna volg door Sisa Matilda. Vandaag kies ik voor rust, kracht en vertrouwen. Ik ben dankbaar voor deze nieuwe dag en voor alle mogelijkheden die zij brengt. Vandaag laat ik alles los en al mijn zorgen die ik niet kan veranderen en richt mij op wat ik wel kan doen. Ik ben waardevol, sterk en een gezegend mens. Ik vertrouw op mijn intuïtie, wijsheid, mijn ervaring en mijn vermogen om met liefde, geduld en respect te handelen.

Mijn hart is gevuld met vrede. Mijn gedachten zijn positief. Mijn woorden brengen hoop en vriendelijkheid. Ik sta open voor nieuwe kansen, overvloed en mooie ontmoetingen. Alles wat ik vandaag nodig heb, is al in mijn aanwezigheid. Vandaag wandel ik met vertrouwen, dankbaarheid en geloof. Het wordt een goede dag. Ik ben gezegend. Ik ben geliefd. En ik ben genoeg. Amen.

nu gaan luisteren naar Sisa Matilda met Kadewotu Nadeberejwi. Vorige week ben ik opgebeld door bepaalde mensen, sommige mensen, dat het ging storen tijdens de uitzending van Sisa Matilda. Wel, ik heb hem opgenomen. En deze week is het een herhaling van vorige week. Ik hoop dat het nu niet stoort, maar denkt u niet gelijk van, oh, een herhaling. Gaat u ervoor zitten en luister aandachtig wat ze te vertellen heeft. Het is altijd geweldig. U ontdekt altijd iets nieuws. En het is speciaal voor u. Kado, wotu, nadebrede jui. Alsjeblieft.

0: Goedemorgen, broeders en zusters. Het is weer tijd voor uw wekelijkse bemoediging. Ik vraag daarom uw aandacht voor de moeder van het levend woord, Sisa Mathilda, met dat woord van de Bere Jiwi. Goedemorgen, Sisa Mathilda.
1: Goedemorgen, brother Rufus. Een gezegende zondagmorgen. Vol van liefde, vol van kracht, van goede gezondheid, van dikati. Hoe kan jumpen op baka, die vroeg zonder manting. Hoe kan bedien a techniek die weef, hoe kan chis abrede, voor een jeje, een sili en voor een chin. Zoals man janke ba voor as chin kan vind krakti. Want ja, libis madenyan vroeg om manting en libis madenyan modolati. Maar ondanks un edifa me wins alasma na long to special to you brother Rufus, one bless his own day. Ya yeah, and me praise God of Gita me beji me takang God of Giyu for tandia krakti na nga alobi. Want if alobi no de fudu salam ochtend dan wins ibaba krakti mada ino bokong want ino beloben mana di lob a word to fu papa a di loba word to fu a ye ye that make ye kong and ye bedin unu bless you for that master God knows I don't hold you you pie yeah ma alasani we put in santa anu lobi wana loan to fu grontapu because it's a nam chin uno de wa morona in sanang of Nederland, of België, of Frankrijk, of soort konden Amerika, want me verstand dat we los namen daar Miami, Zweden, Marokko, Turkije, Udena, Brazilië, hey, if all of them change this, for ze nam konden kombakken ze nam konden, dat ze nam konden etroan, bidi, jari, kandapsa, Dubai, srefi, managado sabi, fa if no fa because in one uno di kotli ba braga want ta kondre which is konanga sabi hila hila fu libi trafasi change un libi fu make un libi de modo betre lek sabien de na de ifti de of gen ten dip sa lobi one bless his own de manting vol van genade goede tierentheid en barmatigheid. En voor die gado na wat ik vader gado. Voor die apapa, dat maken, dat scheppen, dat intelligentie. Die kan na hen en met den koning na den sabi de koning na grondtapu. E kon. U no vergeet dat alle tenkte me tjara brede vlibi me memorize unu me membro unu taki. A wotu taki na mate a ten e waka gwa fesi. Sabi na nga koning o komoro leka santi du fute trapu. Ano mitaki ak napu ina santa wotu e me briben teme lukutak den koni nanga den sabi di ekon te dem che sormi den sanisaib sata pa telefon nanga tap a iPad dame tak ay papa gado ino yoku den di ben de before di ben di ak koni nanga asabi a enseg futak sambob sa in de toekomende tijd. Me zien. Aben taki ook to kinderen zullen kinderen baren. Ja, maar dat weet ik, ach, die dingen kunnen niet gebeuren. Aben tak sanda doen elkaar krinot san doen sabi. Als het dan horen. Want areti, arecht. Om mek sanda doen konak krin. Alla den gebeurtenissen die ben sa boom fada weer voor wie. Dene kon akrin. Une yere saipsa, des madiben taki, sanye feryat, ala den no to den criminaliteits, et feryat. Une si dak de kombaka en strafe word uitgedeel. Madam, mi wan charu go taki, di den manting. Di fom gomoro fara, wan ten bigin takso. Ay, Da me vis ala siki wan go son tu nan akrakti. Ya. Me begi masa gado komando asanta yeye fukonda pepo ude usichiwa. Meka mer unu Mekuti sa gezondheid baka, mekuti sa krakti baka. Fuka opo du sou mu du. Ya, me bedien junu. Awins po de ato so hospice. Awins dat ataki u avuan yuru nom of liberté. Deson dans me bedi gado junu. Faharu opo baka suma da wani. Fukan taki ay wan gado de di edu wondru. Fudensma di fiyari di awan san fu bawan bigi hi pipu hude. Ne bejen fu afelme de veldag u vreugde u blijdschap juno. So dat u kantan yando, u kantan singi, u kantan dansi. Mek presiri en lofe prijse danse fo de heer. Bika gado den yeye di eknap na enfesi. E singi jeng e dans jeng. Isabi te we singi, gron tap singi. Dame si o min libisma na tak tok dusu. Wan mel jusma e ga wan konsert. Dan apresi pede si pede tri op ef ina arena ef na pe. E seti gron. E seti agron e seti fadesma e singi mei. Minafka ala den sangrnen. In America, hey, if you for the stadion is sicky, mother, what to take me? Taki, then ye fugado, the angler, te de praise master gado, te de loafer gado, a head temple, then post to fu a temple fu papa and Tibritan talibi pe, is sicky too, is sicky, that make a coin. Ina grond tapu sa epsa ina yeye kondre adate kon ook to manifestere ina grond tapu. En dan, me luku fa libisma fa utang, ano ala, mas fa so libisma tang. Te den ga den feest, den dansi, den concert, ala ga den presi, fa de singi me, de stampu, de klop in de handa, de yando, ma dan, te den ga tjeti, of den de wan precipe, des maita ko sini gado ko presen fu den bigi wondu du roko, fu da vichu baka di manten, fu da jua krakti baka, fu da sorgu fu unyang undrini, fu da sorgu fu de go sontu, fu nga roko fu fadin wan brede, wan enkoma, fu kampai u lasta fu ka apresiri. Dan te de desma e bemoedig u singe ko prijs gado. Dan we gismaning kloppen in de handen kerken en dat en zo sa we taki. Maar eigenlijk it in na wat fu masra gado na pu dat te de yeye de engelen e prijs masra. A tempel fu masra in tampe et seki den postu e suku fu broko fa ala den ontelbaren den duizenden tienduizenden te de prijzen masra so ti de manten ti de manten lobi wan yudi awansan fu fi presi ta gado tangi prijzen loven no me kisma tegi taki nom singi tranga no me kisma tegi taki nom klapini anu. It's up then to anu di gado ji, you not club jing. And this abojiwa anu no more. Abojiwa anu no more. Ma di den to anu iden tak naf opa patu alesi purata pa faya naf draya pang. No, den to anu fiu naf kam praise masra. Fuka opo den gualok to te manteng na ngat son yuru te firi. Dai opo yu anu te ye wakata pa dan afesi aliba. Papa pay de na busi ye waka in one pada dai opoy anuga lok tu dai tak papa grand tani fa blessi de disai I make me shimba ka grand tani I make me shimba ka ai grand tani ti dem tap wajadi baka grand tani I fo shimba ka in alami lefons behoefte grand tani dai tak tani dai opoy anu dai club ye sing dai naki anu. Mochado gona trasi hil efo. Mi kweti in wan kulturu. To be kar de yeye dan fu for olders. Mi no sab den nyeng ala mala. Mi sab wan tu nyeng mam no sab ala. Da de be kar mi klapanu. mi bem singi de naka drong tilika yeye manifesteren tap wanf unu. Het was klappen in de handen voor nodig a yeye uit voor kong taki samus taki na bere rutu. Maar tide, teye takwe kloppen di gado, di mekunu di sapfou du kontapen futubani. Da we tak ala sot sani, we di ala sot beina mo we mekis ma belaklek. Maar desma de klappen in de handen. Uno no sabi, uno di ne klappen in de handen. No sab tak de firu ansani. Te ye klappen in de handen di gado. Te ye kap gado. Ja, dit is de dag. Dit is de dag die de Heer mij geeft. Die de Heer mij geeft. Wees daar om blij. Wees daar om blij. En zing verheugd. En zing verheugd. En is met 40 mijn omgeving. Heeft changed. Après pide, wansan yef sa. If you sabi srefi, da yef pita kwansan yef sa in yustin. Yef firi, dantes, dante, prez en so, loof en so. Da if you be a one problem, di no be wado opgelos. En is ye yere one step takangay, ni chin. Tide yo ga wo, you know, ma ino waka pasi da tere, tek wan tra pasi. Ae mi chin, tide yo go na kantoro, no, ya wa aspra kanga datra, no, we yere no tega datra, aksi datra dat, wan yo waka ngay, mo da ngay. Amen, hallelujah. Da blijdschap, e fulfill you ati, vreugde e kun you ati. Tide mantem, lobi wan, wan ye ye, ben teken presi in walibis mastin. Want zo lees over Jitikba en vele jongeren hebben die kennis en het besef niet van engelen. En jeje, engelen zijn jeje, weet dat jeje, maar na engelen in het Nederlands. In Engels is het angels. Duboen, na lasi. Kom tjaren zo, in abredef libi. Dubu na laso kwet kweti. Te dubunte, te dubunte. Sonta jes taki smano e si tak ye dubun. Sonta jes isma ne er fa tak ye dubun. Dino ma er ken, dino wajia grani a er tak ye dubun. Na yuru di ye dubun. Na momenti di ye blessas ma, ye ye pasma. Zo'n thee in abagofu dat als man nog e accepteert en je waardeer je boem. Maar voor ten ten, als je kondre ben zit ik kaba. Lobby wang, no las je srefi, tandu boem. En no tru tak boem na tani. Boem habitani ma die suke nas ma die du boem. Nas ma die du boem, je furu wakti tak am doi boem. Mam wan tegi tak da yo kori krabiazi. Bika gado nero koso, a santa papa fui, a nero koso. So wa man bende, abe du boom, boom, boom. A blessis ma, a sluku siti wang. A skrifere anom, si sa matel da me kato disi, at napina santa buku. A man bende du boom, pe dede bende, altet a bende feni, chaba, den dede wanga de last rostu presi. En luku den familie den. Abe so guden jide alasa den fanoudu ora de doso fubera de de wang. Abe luku pichin, abe luku no to sma. Ma abe takanga papa. Abe takanga schepper en maker, abe beji gada, abe kreji gado. Ma dan wambunde wama wakamiten. Dan... Aman tek presi inne oso. Aman bijiro koda peina oso dangen. Madan a aksa man fama neng. Ma amano taken neng. Da ensef jama waneng. A ensef na ental abijin karama na eneng. Niet wetende. Datina wan yeye. Ben tek presi ine osu wan mo shata tori e tori langap chinso mo teke na kabafen. Dan a yeye a ala sansay du amanda pe yepe yepe o oh. Si ti wang e knesi na osu dati so ala sanye gofo spudag Ano sabi tak na wanyeye tek alibis mas chinsami foteru someleisi tak engle kan transformer den go in libisu mas chin. And that we shall be smart, mauno sab tak na wayeye. That make den taki te was ma kloppy dodo, no golf fruta kos fistikos kosi, of if you want winti wayu in you also, no golf taka wayo kabi tak you por kumbana ngala den fistikos kos duwe taki. Wan bun yeye ook to e kon you also and a collect kogru winti, a kan collect wan warang, a kan konangal wan smeri. A kan konanga ala sort model di wan yeye kan presentere stef na yu sondro yu sabi da ye denk tak nas masen visi konji wan ugronomo nanga a denki dati soso ogri eh dat sen visi kon ma gade sen yeye konfye pou oktu en e manifestere oktu lik wan winti wan daw kan kawa yeye tak we tak yeye ma kan takawa winti tu eh. So, da man da peina also, ey vroko da man, an en gesin, alas an ye gofo spoedag. Madan, a man bem chiswa money na wan presi. Wans ma bem paya man. Da man kara a man dina wan engel, man o sabi want ey wakay na sting wa libisma. Da karen taki, kom te, kom karen na wan sadnan fasi. Daughters, yet no one's man pay me. Mammy, feel that now you got the car money, Jimmy. A man pitching takaboon. Da jaman walo instruksi. Engel go got the car money, jaman na principal man bem chisa money. And I do want to send more jaman. Manaka bafat, jaman do ala sani. Ye amang e yuru kisi wantabe awan bo stem de te papa gado santa papa ala mati gado ben ye wan komando tak if na tinde if na tuyadi abem taina usang amang dus a day di abem fudwen gwe baka that a di amang tak ye de no you do me so men boom panati koy mi also ala sanye gomi so for spudach ye de minanga mi boy. Ukuru deri fu payu. And I can take Saiwani. Mi wanji afufu sami abi. That kono datak yereja. Aladin tendin den you also. U abi kaheima uno makfutak alasani. Wan lekfa da gron tapu asade na yeye kondre. Wan dinari no makfutak noiti. Sa enkounu sabi a dinari no makfufu klapen we si ina koning se stop a dins made a half dam of a half head no makfufu klap sang a konu of a koningen e do inne oso we da engel teka manso taku ab geheim mati de mi wante di taki a geheim di me chananga yu mo ont maskerengi omdat I wan jim afufu yu gudu balloon me my no can balloon me one nano libisma mina wa yeye mina wa engel and papa gado shidem bundidu u ati me ano libisma dide amam ben dubun ano densma da ben beri da ben short good da ben sampayen no one densma di asorgu luku ber dem brother ber family no one no payen. No one no blessing. Mada engel tegen tak yere ina yeye kondre. Gado nanga minanga den trabun yeye ushifai du di libisma. You made amends. Ushifai seti en di den di ben dede en yi breeding. Srefi be tek dede wani oso. Fukan was den kibri den. And then gado taki make me kon fu bless you. Fu ala dem boom di do ji you made amends. Ma tide no open body sumana mi I jim waneng ma nendi jimano mi mina Rafael en mi tis commando fu kong fu payu fu ala dem boom di den do Mami bien muskoy na stil wa libisma. Fu you no bien frede. En fu mi bien kan do sang da ala makti papagado. Komando mi fu do jiyu. Dat neki ip chin be genees. Dat nek dede no be fadong. Dat nek ala san sam ibe do be bloeye en groeye. Want na dat na komando dim chisi fu mi basi. Fu kon bless you. En tide ube poti nyanyang di mata fra mi be nyan dringa ngaunu so genaamd fu no ben verdenk mi tak miano wali bisma dan bes dat afra dan be dulek mi be nyang mam no be nyang wan mi ne nyan sa libisma e nyang a engle fotera mano ay fotera be re du toala des ma di ben dat afra wan ta ben kardien mati fem fu den kon fu ko konyamei want amante gen tak ati der ben de last day abo gwe da engel taki lukuno ala den ten mi danga yu mati dem mo gwe en enough by me ma tanta gado tani en dat mi ben fin so machtig want kontinu aji ye bet tegi den tak umu gigado grani u prese gado u lofo gado klapu sini den Ataki mi inafji noti. Wan mi no makfu tekno wan pai. Ma go en tak tani na gado. Praise gado lofem jen gran. No forgeti yere. A engle banadro ken jen. No forgeti tak gado tani ten ala teida. Afu si tak fa dankbaarheid na God toe. Na de almachtige toe. De alwetende, ziende, horende. De belangrijk. Wili bisma we amuiti so leti tak tani. Ma tani ano wan so mal sani, ano wan so mal wotu. Ma in sab tak in tak tani fos na matra gado, da ye kona libisuma. A engel tege den tak so, dan tide myo gwe. En anyanyan di po gim tide fu nyang a face tafel. Mi no nyamen, wan mi ne nyang, libisuma nyanyang. Me nyan yeye nyanyan di no defushi me nyan onsegbar da alas ma di bende na oso fadon tap den fezi begin praise gado ta gado tani and in one second a man di bende na stin no bende moroshi a for Dwayne a engel free gwe ti de manting no tak buna tani Una tak dubu na tani. En ye make one photo if ye for wakti boom for you made the mens. Te ye dubu, te ye masagado tak masagano minatro bisas ma one tak if sas my ding. If as ma pay mi baka, if I no pay mi baka. Mi papa, ala air, ala glory, ala makti na for you. No fra libis mama for ye de me go tan dubu. Mo go tan dubu. And more time blessed libisma. Because God has been day, has been juru, has been minute and second. The our commando van uit een hoge hemel woonplaats. Our commando wa ye take go in one stief wa made the mens. Wa libisma, fu kan bedien you. Fu kan dia pai. Fu aladem boom. Die do. Atapa futu bani fueng. You de do boom. No mandi tef man no takitani. You de du boom. No ati brong ef de no pay you baka nga boom. Bika masra gado sondro y sabi. Kande no yasok badine tak jaso. Wa yeye de tapanga you. E bless you. May no sabtaka wa yeye. Want ye sitaka abu anfeti lek me. Lek yusre fi. Mati dem wan teri. Tak ano ala smeri na takrusani. Ano ala winti di wai yu. Yu mukosi, yu musmek ala sani. Bigi go teki i tapu. Bigi frif jis chin tapu. Bigi frink dati. Wanti de na dei. Ala den kwek, ala den sandu we poti tak we pot tapu. U konsap tak na heftige stoffe. Ano chin so kwek u we pot tapu. U dodo lok tu. Eh, da web sasani, da uno sabtak na chef we halago inus ching. Wees voorzichtig mee. Usamus refi, masla gado yeye, ane jonko ane sribi, yogo kiss you pie if you do boom. Pie such is a chisel no mono of papa, man of libisma, dou taxo. Tan do boom! Tan ye pay mu yepi, no affront to you man of pa. Self award to taken sok father. If ya want fianti, ab angry, genyang. Genyanya mekanya, gendringi mekadringi. Want, you no sabi. Ma yudi ye di feyanti wanya wambrede of ye gem chiwatra. Adi no sabi. Ye ufud win. Ye ufud win. Ye ufud win. Anoma visi moro. Anoma wish you en o dede, ma you no dede. En o siki, ma you no siki. En o lao, ma you no lao. E o maleni, ma you know maleni, want a yeyef gado. Dibe meki blessing, dibe meki idwen boom. Mi kan tegi, able scared of you, te alertade. Want he is the schaduw aan jou en mij rechterhand. Amen. Een gezegende zondag. Allemaal. Dag brada, die first. Blessie, blessie.

0: zo, broeders en zusters. Ik hoop dat het nou niet gestoord heeft. Dat het duidelijk was. Wat u vorige week niet hebt kunnen ontvangen, kunnen horen, kunnen verstaan. Dat u het vandaag wel hebt verstaan. U weet, de laatste paar dagen is het zo verschrikkelijk heet geweest. En gisteravond en vorige week heeft het hevig geregend. Het is een beetje afgekoeld. U leert het leven op een andere manier te zien, te waarderen. One day at a time. Paso a paso, stap voor stap. Geniet van vandaag. Leef naar morgen toe. Dan ben ik Trobi. Span je niet te veel in. Probeer je lekker te ontspannen. Heb geloof. Elke dag wanneer je opstaat. Eerste, dat dank je de Heer, de Hemelse Vader, de Opperbouwmeester, zoals u wilt noemen, de Heilige Geest, dat u weer bent ontwaakt in een nieuwe dag, nieuwe pagina in uw leven, in uw dagboek. Tangi Masargado, Tangi Santa Yee. Dat me deed, hè. God gebruikt jou dan. Stel je beschikbaar om andere zwakkeren te helpen. Het zij via een gebed, een babbeltje of een bezoekje. Er zijn nog andere mogelijkheden, hoor. Maar dat kunt u zelf verzinnen. U begint alvast met de Heer God te loven en te prijzen. Het is nu 9:50 geweest. Het telefoonnummer van Radio Maart is 471-4291. 471-4291. Bent u Amsterdam, buiten Amsterdam, dan doet u het kerngetal ervoor. 020. U mag bellen. U kunt voor iemand bidden, voor uzelf. U kunt tot God praten. Dankbaar zijn voor alles tot nu toe. U hebt gezien gisteravond waren er heel veel mensen bang. Saber bij elkaar door, onweer, bliksem. Er zijn veel ongelukken geweest. Overstromingen en alles. De aarde wordt verwarmd. De oorlog. Er zijn mensen die denken dat de wereld van hun is. Machthebbers. Ze zijn vergeten dat ze op doorreis zijn. Alles verandert. In 5 jaren, met 5 jaren. Moet je eens kijken, vraag je eigen af. Die mensen die doen als de wereld van hun is. Waar waren ze 5 jaar geleden? En waar zullen ze 5 jaar na datum zijn? Stof tot nadenken, want Biggie Mantaki. Jij kan misschien een storyteller zijn. Dat betekent, je hebt overleefd. Omdat je Gods wegen hebt bewandeld. Je hebt Gods wegen bewandeld, zoals het hoort. Je hebt gedaan wat God van jou verwachtte. En daarom is God jou genadig. Een heel goede morgen, Wies. Welkom in de uitzending.
1: Een heel Lobby Brother Rufus.
0: Een heel goede morgen, Lobby Siso. Hoe gaat het met jou?
1: Nou, ups and downs. Ups and downs, maar ik voel me geroepen.
0: Het feit dat hij deed, hè, zegt al heel veel.
1: Ja, klopt.
0: We luisteren naar jou.
1: Ja, Odi Nalase. Brother Rufus, ik heb een gebed en een lied. Ik hoorde u net zeggen dat den die etja bruse aan de wandati erigeer ik naar de abagrontapu. Libi dalagi masragado. Hij heeft het laatste woord. Lobby Brother Rufus. Una no aan vrede en vrede. Because de mens weet. Maar God beschikt. Is dit zo waar igeer? Don't do me strong. Me wait for God. Don't do me tak doei. Me tak me breed aan. I doei roko. Because she alas aan abe pos. Moon change abe pos. Song abe pos. Alleen abe pos. Don't do ook abe pos. Me knap na feefre. Don't do rigeri fat kaya koti. Me tap me gading. Me gwe go do. Me sriba piste me open me ID kring. Gado bigi. Lobby brother. Una not ifrede. We laten alles in zijn hand. Brother Rufus. Ik neem u mee in mijn gebed met uw gezin. Anga de lobby one for you. De lobby one for you. Ja, me tek me srefi ook to me. I me begi. Nanga mi gesen mi gramchi nanga de bon kompe de lobby want me. Mi famiri. Mi kami ook to. Abi da begi van oudu. Ambra basi. En crew. Neem ik ook mee in mi begi. De brada nga sa. Ina gadam niet te vergeten. Ook to me tek me in mi begi. De siki wang. Dede na oso. Soal ato oso ja soal abrawata wisperede. Me tek de ook to me in mi begi. De signora. Niet te vergeten, wie spelen de Joshua Abrawatra? Denk je dat zo'n lobbywang? Neem ik ook mee in mijn beggy? Ja, sterke allen in de Duru de DC. Make den die gewoon versie. Make them all rest in peace. En niet te vergeten de jarigen. Ja, mijn zusje Marlene is ook jarig geweest. Mijn zusje Astrid is jarig geweest. Mijn broertje Mario. Den en voeren mijn kleinzoon Kenzo. Den en voeren en ik ben zijn naam even kwijt. Hij was gisteren. Ik neem hem ook mee in mijn baggy. Een schatje van mij. Hopen dat jullie allen een fijne dag. Wie dat aan de hemel? Je neemt moeder Santa. Je kondre moe kong. Je wani moe godoro na grotapu. Zo lekker naar hemel. Give it idee. Dan ja nja voor wie. Give it pardon. For we ogri di we do. So leki we to give pardon a den suma di si do we ogri. No meki we kong na initesi. Ma pulu we na da ogri wang. Because ala kondre da for you. And ala tranga na ha glory da for you. Tego. Amen. De oorlogen neem ik ook mee in mi begi. En niet te vergeten, Sisa Matilda.

0: alsjeblieft, Lobby Brada Rufus. En God bless.
1: Dankjewel, mijn waarde zus. En tika de morofara in Gods genade.
0: Ja.
1: Voor degene die willen weten wat voor lied Alobisi Sabesin. Het heet It Is Well With My Soul. Een heel goedemorgen. Wie is welkom in de uitzending en bedankt voor het wachten. Hallo, bent u er nog? Wanneer een ander aan het telefoon is, dan kunt u twee dingen doen. U kunt luisteren wat die te zeggen heeft. Misschien wordt u dan geïnspireerd of u denkt, weet je wat? Dan me anga even naar me. Dan zal bel later leren. Ja? Want als ik u in de wacht zet, dat betekent, als die ander klaar is, komt u gelijk naar binnen. En meestal bent u weg. Dus u kunt even de overweging maken. Ik luister wat die ander zegt. Of ik bel later terug. Dus vandaar. Ik ga een nummer draaien. Afdraaien. Wilt u weer bellen? Dan kunt u bellen.

0: Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen, brother. Met Talita.
0: Een heel goedemorgen, zuster. Talita, wie is welkom in de uitzending?
1: Dank u wel. Groet ook iedereen. Ik wil even doorgeven dat wij allen een hart hebben. Voor alle mensen, kinderen. Als iedereen zijn zwakte erkent, zet verdorvenen, dat ieder mens aankleeft, is het niet zo'n probleem. God weet alles en wil raad geven. Alleen door Gods geest kunt u in levenszaken ontdekken en merken hoe slecht wij in elkaar zitten. We zitten in heel veel problemen soms. Onze zelfkennis is heel oppervlakkig, omdat het confronterend is. Het was heel stil. Weet het was heel stil op het tempelplein. Salomo had nederige houding en hij stond ook daar op het altaar om pas gebouwde tempel aan God te dragen. Hij vraagt om vergeving voor het volk. En zo kunnen we elke keer, elk moment vergeving vragen aan God, aan je medemens, als je iets hebt aangedaan. God vraagt om ook de gebeden te verhoren en vriendelingen die naar de tempel komen, omdat zij van Gods grote werken hebben gehoord. Het volk heeft geluisterd en gebeden. Ik zing een lied. Heb geloof en daarom zing ik van genade, van ontferming en verlossing. Door het bloed van Golgotha, daarom zing ik u die sterven. Alles heb volbracht, Lamsgod dat de zonde wegneemt, Lam van God voor ons geslacht. Ik bid voor alle waar de aardbeving is. Je ziet het, niet de mens dit doet, maar je ziet wat je kan overkomen. Dus laten we stoppen met moorden. Met elkaar te beledigen. Ik wens iedereen een gezegende dag. Zij ook die naar de kerk gaan. Of een geloofsgemeenschap. God bless you. Dank u wel, brother Rufus, voor deze gelegenheid.
0: Dank u. Voor u ook een gezegende dag. Lobby Sisa. Dank je daar. Een heel goede morgen. Wie is welkom in de uitzending?
2: Goedemorgen, brother Rufus.
0: Goedemorgen, brother Pagieho. Nice to hear your voice.
2: Ja, dank je. Ik ben weer blij dat ik weer een nieuwe lepel zie van de Heer. En je ook toe, hè?
0: Dankjewel.
2: Ja, want een is de bedoel, yes, abe je maar ikeri?
0: Abe baden baga, de man san den grond tapun af den, toch? Peden ben de. Die gade be soortak a machtimo, a tja machtimoro den, toch? Den de bezige su drong nanga di sanga dati. Di gado be sortak am mak timoro deng. Say de de nogo stop gado.
2: Ay, ama.
0: Ya.
2: Asu telega stop
0: is. Ya.
2: What?
0: Ta throw fire. Ta throw fire lucht di deng. Eh? Ifa de jumpo in water. Isa po men sunguna in Duitsland.
2: Ya.
0: Eh? Dat de man taki libisma. Libisma. Yungu sondro gado uno den no chongu. Mijn Archie Biggie Brada Godoro.
2: Ik ga zeggen, ben ik boos van mezelf niet. Sama met je, ben ik dat maar ja. Wist ik een andere bank stel? En een flatbus vader, een kort vader.
0: Even aan het teken of niet?
2: Sama, hé, wie spreekt wat je brie? Want, maar wat kan u daar zo toe? Maar, hé, go, tapu. Hé, go, mama, seki. Maar ja, oké, we overleven you too. Alas maar toen ik hadden met mijn schade in mijn wiki. Ik had dat nu. Maar dat mevrouw Mathilda bedankt voor de wijze woorden. Ja, dus dat heb ze echt wel als echt. En voor de hele optie zomaar die binnen. Mijn breedje met je granny. En met dat Odi. Gewoon gezegde weekend voor mevrouw Mathilda. Vrijdag of zondag. En voor Hortens ook hetzelfde. Dus ik heb je gehoord ook Hortens. Mooi man. Je hebt ook voor ideeën zo toch niet toe. Dan ga ik de leren. Oké, goed. En En ook toen naar Venezuela, no? Ja, is jammer, hè?
3: Ja, ja.
2: Is echt jammer. Je staat geen familie in elkaar. Nou, familie wie we daar gaan vakantie hebben in de Zambi. Maar het is maar gewoon mensen maar voor jou. Ik wil het mooi, man. Je hebt op ideeën van toen is toe. Dan gaan we de reden in de Zambi. Oké, goed. En ook toen naar Venezuela, no?

0: money that day. No money must stop it.
1: No, no, no once, man. I got
0: it. I didn't look to, I didn't want to, I didn't go to a man called to see me sorry, and I'm going to, I was my only one to score state, Messi. But I was my only one to sell them there.
1: Thank you.
0: Radio man, good morning. I need a place to visit. Leon Dijkman and the rest. Good morning, my kinder. Hey, okay, good morning. We
1: zeggen
0: mooie zondag en mooie weer.
1: Oké, bedankt. Abon, dank u. Ook een gezegende dag. Bye bye. Is precies wat we zeggen. Garotaki, voorwaar zeg ik u. Heb elkander lief. En probeer te vergeven zoals ik u vergeef. Heb uw broeder, uw naaste, uw zusters lief. Daarom ik Tewe Biggie, onze vader. Het gaat vanzelf, zoals wij onze schuldenaren vergeven. Ga in de Bijbel, er is een verhaal daar. Wang bidden. Ababi schulden. De schuldenaren bij Lone Baga. De beskoeftieren. Abedi gado verschrikkelijk. En toen heeft God hem verhoord. God heeft hem verholpen. Maar dat gado volging door. Ja? Dat was trouwen. Dan trast me bij de een schuldig. Dat man, normaal vergeef dat hij. Is hij toch? En dat ben wel vergeef dat hij dat gado karen en gado tak wel jaren. No. Maar je hebt je mijn, maar je hebt mijn trouwen. Ondanks is werelds loon. Ga lezen in de Bijbel. Wat voor verhalen dat ben. Zij is nakte palibi. Ik ga groeten. Tot het volgende uur. Blijf u luisteren. Ik heb wat mooie nummers voor u. Ja, dank u. Dat was Salma. 107.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte één persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. Bij het WK voetbal is Iran er niet in geslaagd om door te gaan naar de volgende ronde. Algerije voegde zich als laatste land vannacht wel bij de laatste 32 landen. En Lionel Messi van Argentinië, dat zich eveneens heeft geplaatst, verbeterde vannacht zijn eigen record als topscorer alle tijden met zijn 19e doelpunt. De 16e finales worden deze week gespeeld. Dinsdagochtend speelt Nederland tegen Marokko. De winnaar van die wedstrijd speelt later tegen Zuid-Afrika of Canada. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land en een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio.

0: Radio en Televisie Maart.
1: Ontdek je plek en vind je kracht.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Het is inmiddels begonnen, hè? 7, 28, 29, 30 en 1 juli. Kitty Kotti. Tori Nitti. Karen Cabranettino. Surinameplein. De vlag wordt gehezen op de Dam. Zoveel mogelijk deel aan nemen. Bika na Witori. Wisani. Want dan gaan we nooit meer doen. Zo worden tradities geboren, hè? Dus door Fouverenig, Tayano Potamakandra en Doe. We doen een voorbeeld die we losmaken, die de jongen aanvoelen toe. En dat jongen, heeft de man dat man bereiken, oma, dat de jongen, dat moet kan proberen toe. Mijn ook aan, maar want toe, kies excuses toe.

Strijd heeft strijd. Win ons af vrede. United we stand, divided we fall. By the way, welkom bij het programma. U vragen wij draaien. Eerste uurtje ga ik u trakteren. Tweede uur mag u vragen. U kunt vragen hoor, dan draai ik sinds de tweede uur. Dan is iedereen al wakker. Ik groet alle collega's van Radio Mart. De dames, zowel de heren. En alle luisteraars en alle collega's die werken, gebruik maken van Caribbean FM. Mr. Ramon, ik zie dat je ook van de partij bent. Brother Enoch. Mevrouw Riekarg. Marta. Tante Loes. Zuster De Vlucht, ik zie dat jullie allemaal van de partij zijn. Brada Kaikuzi, ik groet jullie allemaal. Miss Joanne, je was jarig. Je bent jarig geweest. Biggie Jari. En mevrouw Cynthia Eind, 70 jaar jong. Ja, maar ja. Biggie Jari. juni. En beterschap voor de zieken. Lobbyista Ingrid, ook beterschap voor jou. En Romana natuurlijk. Vanmorgen ga ik u terugnemen. Ik ga u even terugbrengen in de tijd. Dit is easy like Sunday morning. Ik ga u even terugbrengen in de tijd. Ten bigisma. Op een zondag man te vallen, sweetie, relax. Begrijp je? Aan de fire tomorrow. Ook niet koud hoor. Maar ik ga u een beetje verwennen namens Radio Mart. Alsjeblieft. Meneer Creton, meneer Burleson. Hoe gaat het met jullie? Prada Banansi, how are you? Sister van Engel, don't be a stranger.

Meneer Vrij, ik groet u vanuit de studio samen met mevrouw Vrij en dokter Muriel. Ik groet mevrouw Sinester en zuster Marley Krent. Prada de Leon, alle de bigisma, Sande en Achinono. Ik heb iets leuks voor jullie. Dames Radio Mat, alsjeblieft. Bigisma de Kong.

onze collega's, alle dames van Radio Maart, ook van de administratie. Ik ga jullie verwennen met een heel mooi nummer. Ik hoop natuurlijk dat jullie het mooi vinden. Alsjeblieft.

Tres Bigis Madei vandaag bij Kramat Plansoen 101 1095 LC Amsterdam. Dat is in Amsterdam-Oost, locatie Flevopoort. Bigis Madei is daar. Den Bigis Mafoon Kango. Tide. En voor degene die een beetje meer van het moderne werk houden. Oké, alsjeblieft. Ik heb hier ook iets voor jullie.

Dat zijn, of dat is een van de remixes wat ik in het verleden gemaakt heb. Tegenwoordig zeggen ze AI. Als je foto's remix, als je foto's in elkaar zet of muziek, dan krijg je de benaming, dat doe je met AI. Nou, ik deed het voor dat ze met AI aan de gang gingen. Dat doe ik nog steeds.

Ik doe ook de persoonlijke groeten aan mijn collega Etienne. Ik heb een muziek voor jou. Luister, I'm taking you way back in time.

Ja, ja. Het is bijna 10 uur. We gaan zo meteen naar het nieuws en de Barboscopus. Daarna het volgende uur. Dus blijf lekker afgestemd. En natuurlijk, als je nog geen lid van Radio Maart was, dan heb je nog alle reden. Ik kan u nog een paar weetjes geven, hoor. Ja, om lid te worden van Radio Maart.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. In Venezuela is opnieuw een kind levend teruggevonden onder de puinhopen van de aardbevingen. Het is een 11-jarige jongen in de stad Carabaleda. Eerder werd ook al een baby gered. Er worden nog 50.000 mensen vermist. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland zijn aan het werk, waaronder een team uit Nederland. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte 1 persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koele weer. Tot zover het radionieuws.
2: Bekendmaking 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Voor onze voorouders, voor degenen die hun namen, hun taal en hun dromen meenamen door de generaties heen. Voor degenen die ons leerden om ondanks alles door te gaan. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, staan we stil bij hun verhaal en bij onze gezamenlijke toekomst. Dit jaar op een bijzonder moment voor onze stad. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
2: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondro, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondro, samen in verbinding. Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Katibo, Katibo, zij het dwang aan mij?

Radio Mart, your number one station. Er zijn een heleboel nummers gemaakt van een namen, hè? Weet je? En Norman is een van ze. Sue Thompson zingt hem ook, hè? We zingen hem ook, hè? Norman, Norman, ik heb een heel mooi nummer voor jou. Een Calypso-nummer. Ik stuur hem naar jou toe. Jouw naam komt erin voor. Het is een verhaaltje. Moet je lekker luisteren. Ja? Waar is hij nou? Papa, goede baga. Hier is hij. Ja? Een mooi nummer voor jou. Trouwens, Fosmigo Monofara, de Bigisma. En eigenlijk iedereen, hè? Vaweer Fayaso. Vergeten jullie niet te drinken. Vergeten jullie niet goed te drinken, dat jullie niet uitdrogen, hè? Ja? Water is lekker in afdring, bij wijze van spreken. Een sukrusani, bijvoorbeeld zoet cola of dit. Maar water is heilig. Ja? Drinkt u heel veel water. Niet overmatig natuurlijk, maar goed.

De groetjes aan mevrouw Seedorf Pae, familie Limes, Linda Blue, Annemarie en Graciela Wensel en Nana Ohema, Roy collega. We hebben twee, hè? We hebben Roy Fient en we hebben Mr. Roy Carter en vrouw Alice. Ik ben jullie niet vergeten. Ik heb een nummer voor jullie, alsjeblieft.

ben je moe? Dan gaan we even uitrusten. En gaan we zo meteen weer verder, hè? Alsjeblieft.

waka askopu. Oké. Weet je wat we gaan doen? Dan abebono. Dan gaan we nog even kijken hoor. Als ik maar een poko doen. Even.

Ik heb gehoord, het smaakt naar meer. Dus dit is een toegif. Weet je, bij dit concert zeggen ze encore, encore. Dat is een toegif, hè? Alsjeblieft.

Ik groet iedereen. Mijn collega's hier. Hij is een beetje bescheiden hoor. U gaat hem zo meteen horen. De groet Miss Aretha. Misschien Aretha Franklin, no? Oké. Ze zegt, ik ben naar haar vernoemd. Oké, Miss Aretha. Je zal zo meteen horen wie.

Dames en heren, ik ga, maar er is nog meer. Bij Mart zeggen we, lekker is. Ze zeggen lekker is maar één vinger lang, hè? Maar bij Mart is lekker vijf vingers lang. Dus bakami, kopen het te koop voor toch? Dan moet ik ook goed met cheese moeten varen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band op met hun ouders, kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit Engels onderzoek. De VN Gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Zo bericht nieuwssite nu.nl. De nieuwe president van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, neemt deze week deel aan de jaarlijkse vergadering van de Europese Centrale Bank, ECB, in Sintra in Portugal. Hij gaat daar in discussie met ECB-president Lagarde over de stijgende inflatie ten gevolge van de spanningen in het Midden-Oosten. Het is de eerste keer dat Warsh in het openbaar optreedt nadat hij in mei het voorzitterschap van de bank overnam van zijn voorganger Powell. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
2: Bekendmaking 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Voor onze voorouders, voor degenen die hun namen, hun taal en hun dromen meenamen door de generaties heen. Voor degenen die ons leerden om ondanks alles door te gaan. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, staan we stil bij hun verhaal en bij onze gezamenlijke toekomst. Dit jaar op een bijzonder moment voor onze stad. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort.

0: Maart. Radio voor, door en met u.
1: De maand juni staat in teken van Kitty Kottie in het Pleintheater. Onze Kitty Kottie maand. Op 6 juni beginnen we met een diner dansant met Francis Free. Een Nigeriaanse zanger die normaal gesproken hier niet woont, maar in de Côte d'Azur. Geweldig.
2: Terwijl je langzaam in- en uitademt, voel je dat je lichaam zwaarder wordt.

0: Langzaam voel je hoe je verder wegzakt in een comfortabele bank.
1: Op 12 juni laten we een film zien van Mirella Muroni met een nagesprek met Ashar Medina.
2: Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt.
1: Op 21 juni hebben we een gesprek met Arwin Ralf, onderzoeker op het gebied van genetica, en Sylvana Simons over wat er nou precies terecht is gekomen van achter die komma. En op 28 juni gaan we praten over de treasures van het Surinaamse oerwoud. Wat voor medicinale krachten daar zijn. Iemand komt vertellen hoe hij genezen is met wat er daar groeit. En Talita Taunaar komt vertellen over haar vaders legacy.
3: Jullie hebben gevochten tegen onderdrukking.
1: Op 1 juli, na de herdenking in het Oosterpark, mogen we de eerste 150 mensen die naar het Pleintheater komen een kopje koffie en een broodje aanbieden. Dus be there or be square.
4: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondru, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondru, samen in verbinding.
5: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
6: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykotiamersfoort.nl. Bondroe, samen in verbinding. Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Goedemorgen, goedemorgen. Ja mensen, die reactie is dat we tak jude neen aan momenti voor prazozo momenti. Prazozo momenti na een programma pe we tak abra aten fu fosi pe mi fen serefi dat harmonie belai, respecti belai, anga discipline belai. Tide mochara programma wakawan hertra fasi. Wo de wo te kwan fo loop tap ketikoti en ketikoti dat na woensdag kabano in juli. Dat on tak afas fa wo chare wakati de dat on tak in a programma disi fu tide u wo tak soso sananantongo. Dus me bie oefen, want zo is al moeilijk, maar a programma dis futi de mi wantak soso sananantongo. En zijnde mi wantak soso sananantongo, omdat mi fin fosi pchinteng, mi kis fonfon, ef mi bentak atongo disi, sananantongo. En dan sowieso mi ap wantu vragen san de bigis masan de, if we arki kande u kan yep mik mopo uit den pis disi ma solis te mi gwe alwel mo karenti de sranantongo ti fons rood wit blauw want meere no mag tak wit mamoro dus wo tak rood wit blauw na a talfu a kondre disi. Dus usra puyesi u dume angami fu yep mi fenu antu antwortu. En isap sowieso disna mi begin tjoen. Nanga dat me konfosi. En ante mi kangami begin tjoen. Dan me kangwan kotak dan we begin respect. We respecti nou de a fraga funu.

Ja, dus na een moment is u respect afraga. En dan nu sowieso we respecten den gelovigen.

Ja, dan leek voor jullie dan hoe respect de gelovigen. Dan ook natuurlijk, de wansabe vier is de en vier tide. Natuurlijk, die ook. If you ben vier is de en you vier tide en je vier tamara, dis na you sang Radio Mart Egino. En sowieso, once ma corrigeer me net kabayera, asana me aksi no picking one picky tap you aksi. Okay. Want tide na so sarana tongo.

En natuurlijk, Mekis Etewanja, Asana, Anodin gelovige, Nadim Bribiwang. Thank you. Tiden aan voorloop tap in juli, Ketikoti.

Ya asana ding bribiwang. En natuurlijk meere ja ook to minaf kaarde man rood wit blauw mim kaarde lek van den bigisma fube kaarde tata. Dus tata man angap tata vrouw.

Oké, mim gebruik de woord toe, lek tatawang anga blanda. En sowieso fos mi start map want to aksi sami wan aksi efu man piki tap dati. Wo tek wan a few of dati want bakalat asan na poku. En natuurlijk mi knap opo ji moch mek ade dat efu atak wasali sa minosabi.

Yeah. Dan mon compte pas taki. Wan sana taki tu falo. Mangwa man u jatori disi. Pe misora man tak dat eigenlijk mi fin attaki funu. Minasap ef mim kare wan tal. Pe aman fin dat no asan na wan tal mi fini gimi karen eigenlijk serenantong. Want zijn de den korsoman kan tak abraduf den en de karen papiamen. Want if we karen wan serenantal, fa kan dat soso in a foto in serenant u kan gebruiken. Want if u gua bernas dorop, de inji de pe etakwaer tarasani. If u go abrabroki de yampani isi de pe etak fuden. Winspeak of Saranang, de Hundistan, etak fuden, de Sneezy, etak fuden. If you go Chinsomoro dipi, natapsi, dan de Smadape, etak dufden. Unu wang, ekare wan tal, ma soso in a foto, u kan taken. En, te gitori nangasma, da, so je leer sapsani, want, want dames ref etai gimi dat mi ef wan mansma probeer sukumi ina saranantongo dan aman knap 5-0 achter keba dan me denk ma da fa ef mi tak mi egi tongo nangai da fa mi kan knap achter bijvoorbeeld sami feni mi fen wan dame leu ef mo waka mi ta dame mo taiga dame mi gogi. Mi gogi you, mi wandanga you. Kande dapek ba, asma ubigen sor mi go, wan prespe mi no wan go. En dan, seinde, wan nam mi tongo mi taki. En if idein wan dansi, itaigi wan frau kugo dansi. Afrau ubigen luki wan fasi. En eigenlijk mi fin, wan moro nette vorm, fu den tu taki dis, musmande. Mi gogi you, mi wandanga you. Wa moro nette vorm musman de toch kogo dansi. Wa moro nette vorm musman de. If we begrijp sa met takier, hè? En yap wan tu taki tu. Alas mei taki yon no. Amanam takat atongo dat nami. Wan atongo grofu. Fa atongo grofu. U alam alasap fa atongo dis du onsta. Wa no mi feni. Un crioro, foto crioro, era meta pure foto crioro. No han pres un man di un tori moro. Want if you dey na metro, you no man tak constant saranantong want to drisma de if na wan mokro, wan yan panisi of suma, do begreip sa ye taki. Terwijl atongo dis onsta, in a srafting, uno be wan mek dem tata sap sawe taki dus u kreer wan taki en bun furu funu u mek a foto disi dat uno tak atongo nanga dep chin funu mina wanf den tuera mino tak atongo nanga dep chin fmi dus eigenlijk a beheer sa dep che beheer atongo no na a strati tongo sa dep chin leri. Wa mosori wan pis grofu baka fu atongo disi. If mi wan bel wan dame dat hey, da mo belle mo taige ida oso mo konai. Wa la man sapsa wan taka a pis grofu fu asandati. Wan efim taiga asma ida oso mo konai. Asma sref obige senigo pino wan go eigenlijk. Dus wan moro netjes persi musman de fu asandisi. Seinde uno wantake. Seinde tu den seranang. Ala de man mantak moro tal. Uno wang mantak soso seranantongo. Want if wansneisi wantak ensani. Un krioro no forstamen. Ma uno no mantak no untongo. En uyep minang apis dat. If na wan tal. Zijn er in soso paramaribo u kan gebruiken. Terwijl zijn er ook een karen saranantongo. Even de korsoma, een kardoefding,
papiaments.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, meneer Coupé.
0: Goedemorgen.
1: Meegeluisterd.
0: Ja.
1: Meegeluisterd.
0: Natuurlijk.
1: Ja.
0: Even, want zelf na dat min voorzichtig toch, foto ningere.
1: Oké, foto man.
0: Ja, foto man. Oké. Ja.
1: Ik kon ook afjaarsleden van mij hebben. Over dat saasem zijn dat hoeft ook bij. Maar je zegt maar, nu bedenk ik dat ik van, hé, vaak kan ik alle de bevolkingsgroep, ik dat toetongo.
0: Klopt.
1: Maar uno wantongo no more.
0: True.
1: Als er een antongo zou ik dat kina foto.
0: Aye.
1: Zou ik begrijp, of zou ik actueel, maar dat ik ja. Dus maar mijn poko naar Atal naar Afrika. Zo.
0: Aye.
1: De jobo, dus de wit, de ngana...
0: De ptata, no zo blanda, u kan karden.
1: Ja, de ptata. De maal, en leg de maal op, verbied de maal voor tak atongo. Eigenlijk zou de maal betekenen kom mee.
0: Aye.
1: En vervolgens, dat de maal kom ik want trataal, bij de maal kan verstaan, de schreefie.
0: Ja.
1: Dus dat, bij de jobo, dus daaruit als een atongo kan ontstaan.
0: Ja.
1: Want dan maak je een traversie, abe gomoro, omdat die... Die Arkansas-tongo dat je hier hebt, tussen Frans en Engels in die. Dus de manier die je te maken met de kondres en de kolonie. Dus wat is dat op de toening?
0: True.
1: Maar de man voor, zeg maar, de Maron Brada, de man die zijn bekop vluchtig weer, de man die naar een taal in het binnenland, want als je volgt, als je een film dat die, ooit, Wan Brada ben op naar Ghana. Toch, en meneer Sichem, Nanga Salaf en Aman Briefel.
0: Ja.
1: Toch, als je een beetje aan mango naar het binnenland, dan mag je niet tappen naar een wang van Basifa Adorpo.
0: Nee.
1: En de man verstaan, dat is een film. Een film dit op YouTube.
0: Oh, dus dat want dat atongo dat mopo vanuit Afrika kom.
1: Ja,
0: Afrika. Na de Marons.
1: Ja, aboy mopo naar Ghana, de man aan mango naar Sranang. En amang go amang gakel odi ina gana tungo amang pikamang amang pusaran pikamang baka abo yung pertama abo amang amang komunisir po mina mina sa panga na so tuwante tungo de man kapuan tungo de man kibar de man before study sa refiko ili sa the first self fan
0: isi mara toki si agenslet suso ina apis para maribo we tak asaran tungo toh
1: kung
0: if the maron ab de igi tungo of
1: yeah.
0: Den dialect of fader maden ab de igisani de yampane isi kumopona nga duf de ko
1: ya mateke man kobles de uno bekangi oktu ba de tatama remu af uno be mastaking
0: man oh dus di ukon nanga atong of Afrika uit toch
1: ya remi tapa plata ino mastakat atongo. En daarom ik de mango leer de Nederlandse.
0: Ja, want...
1: De Nederlandse taal.
0: Misref, kies van vong. Oma tongo disi, want... Ino be mag taka tongo disi.
1: Nee.
0: Ibe moest tak... Blanda of taka tongo. Want noso ibuba be bromi. Bigisma be fomi.
1: Ja, ibe kies van mooi brongo.
0: Ja, dus...
1: Ja, maar... Omdat het probleem ook toe... De marki... De man... Leg uno a, zeg maar... Uno serana man. Zeg maar, of a blaka buba tuera.
0: Ja.
1: Ik heb een tongo in het Nederlands, de markie, je laat je dingen opleggen. De markie, de mij leggen ze aan op.
0: Klopt. En even, samen de eens toe, look hoe alle volk nu de, pe win spiego, man tak un tongo. Want if de nu de, no wa Marokkan, net tak wan hier pisi sondro attack, wan saran an tongo. Maar het te wan bellen. Goedemorgen bellen, u bent ook in de uitzending. We maken die heer even af.
1: Je ziet dat wij ons dingen laten opleggen, de Marokkanen in het Nederland.
0: Okay.
1: Je kunt naar bepaalde president, oké, we gaan naar een winkel, aan mijn stelsel naar brede, alles. Ik kan naar Marokkanen, maar brede naar Agometi. Ik moet eigenlijk naar Amanecer, Agometi. Omdat allemaal gehoord, ik kan in een gemeenschap dat die, zei ik kon naar mijn winkel, ik kan bij ons aan niet. Ik kan bij ons aan niet. na bepaalde zorg naar een nieuw winkel. Hij moet eigenlijk goed de kamer neerzetten.
0: Oké, kom.
1: No, ik ga de bepaalde walkcentrum no. De meeste zijn tegen de normen neerzetten. Walk op de man in je argumentjes niet. Hij moet eigenlijk goed de argumentjes naar de moro.
0: Oké.
1: De mannen laat, de wij met de man leg de man staan op, de man moslim.
0: Kom,
1: zo'n gemeenschap.
0: Kom, Arka Herdis even. Want anders, hij wacht niet om ze langer.
1: Ja, zo'n gemeenschap die zie.
0: Thanks, Fabel.
1: Ik kies zo'n Fara, maar ik blijf luisteren.
0: Mooi, Abu, thanks. Goedemorgen, iedereen na uitzending.
2: Hai, goedemorgen.
0: Ja.
2: Abrada hun vriend.
0: Boem, brada hun vriend.
2: Hai, mijn Arki, maar oké, soms staan niet meer bij de instangers bij Taki.
0: Tuurlijk, mij loopt mij corrigeer me.
2: Oké, ik ga naar de taxi, dat ben je met de contrataal, ik ga naar de.
0: Ja?
2: Ons fa dat doe konto
0: en
2: ik ben taki als een aantong naar nationaal. Want wins tot Japanese dorp ego of bus country of ingi, de mij verstaan nu, de mij verstaan taal, de mij takataal. Alleen te remaan de onderling, de mij tak den tongo.
0: Ja, maar dat me bedoel.
2: De mij verstaan.
0: Maar ego om ze zo unu in een foto, man tak wang tongo nomo. Pe Aladdin is maar buiten een foto, maar verstaan we nu?
2: Ja.
0: Zo, so, dan.
2: Na nationaal, omdat we nu nog horen, Afrikaan tongo, Aladdin trama horen tongo. Dus we moeten takken van precies, lekker, de trama kisakan horen tongo.
0: Ja.
2: Als er een tongo naar dat, naar tongo. Ik heb naar lichte, ik wil takken en de familie takken takken via Fisuka dama in Altrena tongo.
0: Hai.
2: Een beetje ombudsvrouw. Ik ben
0: het niet,
2: voor de
0: standaard. Zuiver, dat ben ik aan de nou, toch? Want als ik nou de, ik wil chant, moet ik een chant vastigen, de biggest massa erg. Als ik een chant van vrouw nou de, moment, ik wil chanten in Nasseran Nantongo, en ik begin leg me uit, joek naar 5-0 achter.
2: Ja, omdat dat ombudsvrouw ligt van mij tegen.
0: Ja, maar, look nou, wa moro netjes versie, moest man dit toch? Mi o wakago mit wan dame da mo taige, mi goji, mi wan danga yu. Hier mi?
2: No, a netjes versie de,
0: ana
2: fatwa ye charin kotak, fa waka mi goji.
0: Ai.
2: Kone, tak so, asa na fa waka mi schat, mese ni wa moi fro yung o fa, wa forbels me de.
0: Ai, ja.
2: Uno kalir sabu sref moro puno wan.
0: Ok.
2: Dus,
0: Okay.
2: Ja, wel een manier die je kan zijn kon netjes praten.
0: Oké, en hoe kan tak abrawan taal if na soso in een foto weten of hoe tak abrawan tongo?
2: No, ano soso in een foto meteen na nationaal in een hier kondre atale taki timga if niet ik gewoon een mata de inzicht op een serena tongo de tak doen.
0: Ja, maar dan toch atang in serena wang hoe kan tak atongo?
2: Mami gado dat pe wan takie
0: mo. No, mi fen if zijn de ingris. Tak Ingris, ik kan go win sot kondere.
2: U
0: kan kare wan taal toch, want we goin ala kondere.
2: Papa nou aan hier, trasani in u kondere na nationaal. Nederland, pa men kondere etak Nederland.
0: Afrikaan, want u Afrikaan? In Afrikaan berji?
2: Dat na apispe de Nederlander betek abraso et Afrika, maar normaal aan etak, moro da peso ebi.
0: Oké.
2: Ja, Corso, Suriname, na de presentatie etak aan Nederland. Hoe ligt volgens mij Engels, Frans is weer een taal. Dus we hebben een vergelijking dat je niet vindt.
0: Oké, nee, dan we volgen. Ja? Ja,
2: bon, pa.
0: Dus, thanks voor taki.
2: Maar ik moet vinden dat ik ben actief bij een nummer. Ik ben bel, want ik heb een jaar gepakt. Want ik heb van nodig, jonge brada.
0: Koosje, papa, ik ga door, jara. Dan, look nou, daar ook sowieso. Bel me, dan met ik je buiten de uitzending.
2: Oké.
0: Ja?
2: Okay.
0: Thanks.
2: Ja.
0: Thanks, Fabel.
2: Ja. Ah, bon,
0: Fabel. Okay. Ciao. Ja mensen, na de soort takken die ze zoeken, smaken, zakken, jeep me. En zijn de ukis van fossi, zo omdat uno bemachtak utongo.

0: Natuurlijk, maar wie kan a djengen fuja? A djengen fuja na noti to noti 4CB14291. Uskriven ete walisi noti to noti 4CB14291.
1: Squeeze.
0: Zo lees misref abif denk even, want is dat ook congruent en zo dusdanig dat voetak abelanda taal dat mi hoop mi horen vol.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen.
0: Sorry.
1: Brada. Mening over.
0: Natuurlijk.
1: Alles aan u op te maken naar een sisa amba. Alles aan u op te maken naar bewustwording.
0: True.
1: Want alle de woorden zijn weer gebruikt. Om ons goed terug.
0: Aye.
1: Na een wangboto naar alle de bigis mafuko na Suriname. Als neemtie, ayam panesi, samoro, Hindustani, wie soort onderdeel de tambohouden in. Umbigis mag moto uit Sadetak Afrika, lotseling alle soort ling uabi, Maron, Juka, Kriol, noem maar op. Mi etak altijd minawang Afrikaanse Surinaamse. Wie is mi ab dubbel bloed? Hindustani na nga sneezy, maar teni luku misref in a spiegel, misi wa mooi baka Afrikaan vrouw. Dus umusuk ba na nga de woordu dat je, en me herhaling baka tis met de bewustwording te maken, en dape umus begin, want wang krioro, sabileri.
0: Faye taka pis dat in Suriname tongo, a bewustwording, lek se tak net. Wana dat na de pis dat we suku no de want
1: de me look mu word to buku de na grom
0: aku
1: bu de rok man ma dat me taki o na bus warning de ita
0: ai
1: de uma fu corrigir ma kan dar sami tabi ku miere wan san ida me pa ke mami ami word to buku en mi denk dat alles ma mus hafa san dat aan ook tak desa ulati ban ana umas ma wang mi lob mi seranan tongo wan semeter di dem kies mi ali stek sami abi mi lob mi seranan tongo en sei de mi skrif o men strafregels furu fu u sabi san geboren ik mag si neger Engels praten
0: ne ja
1: dus in ook to en daarom ik mi lob mi seranan tongo mi do mi best mi penanga ons ma mi seranan tongo em sami de wan sati ana Minusab isi sabab buku fu Veli Lin. Iya reku Veli Lin.
0: Nee.
1: No. Nawa wet mang sang bestudeer a blaka mang. En da akrijer wan sistem fu potu tega elkaar op. En decennia omen jari ei broko ete. Afas padetat li fan une fo trauma sambra. Krabo mentaliteit. Dez dat une hunma sambra. Allah kan de ilabusi.
0: Oké, okay, mi wan kontap de PC Eva sa mi bekar net to. Ef mi otaigi wan umas ma mokonai da motaigi ida oso mokonai. Wamoro netjes fasidef kan takasanda tiha a umas ma?
1: Net mi kon liskota radio aan, dus mi no yere alasan. Ma mi denki, tenminste mi no a probleem nang asandati.
0: Dus if wa mans ma otaka, if wa mans ma otaka tongo nangay, ino a problem nang alati.
1: Helemaal niet.
0: Okay.
1: Ma dat mi taki mi bigi nang mi lop mi franan tongo, en mi emeke mei dat son umas ma etaki van, nou aus in de man, Surinamse man franan tongo met me praat nou, het klopt. Want mij maken mij dat met tegen de ook toe in de nange bewustwording bezig.
0: Oké,
1: want... Maar dat bevolkingsgroepen naar ons Suriname wang, een blakke man, Suriname man, Afrikaan Suriname man, een probleem dat is.
0: Oké, want volgens mij kon... Volgens mij kon mij nange wang matief mij, u gaat door, ripe, amasor mij, die mij als een moeilijk voel, probeer voorzien ons maar in een Suriname tongo, want hij kon groeien voor Abra. Dan met akabundang we luku even if one netjes versie de fin. Dus, dan we geven een bella rakans.
1: Ik doe huiswerk, maar mij no a problemen nga, want mij loopt niet van aan toe.
0: Nee, dan mij loopt niet zo.
1: Ja.
0: Abu.
1: Met me gebruik dat woord krioro toe, en ik zou gebruik Afrikaan, wie na Afrikaan pitje, of een, ja, Afrikaan pitje.
0: Oké.
1: Afrikaan smaak.
0: Abu. Da u te capis da tu, ya? Okay.
1: And making sure
0: that you all right. Ja mensen, mi wan go graag na Adama, ma ef mi taiga Adama ida oso mokonai. Adama kis wan hertra denki.

En natuurlijk, want dames en me ook toen een mailtje kon voor dat mijn man of een man of lukumi dat man of taigi me if it I. Of no so you a harmi. Eigenlijk heeft me deke moe ja toe fasifu atongo ja ba strati tongo nanga anormale tongo maar wang netjes versief den takidis musman de toch.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, met Esme.
0: Goedemorgen, u bent ook in de uitzending. Maar we arki Esme even voor zien.
1: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
0: Ja.
1: Ja? Ik wat ik ga doen. Ja. Na vast ik een groef over.
0: Oké.
1: Wat dan af kon groef over. Na vast vijf takken. Kadino tegas van mokona. Ik maak het dat mokona is mokona you.
0: Oké. Ja. Oké, maar zo lees je wat shata taki toch? Dus dat is shata en dat je kies dit. Dus dit is een astra taki eigenlijk.
1: Hallo?
0: Hallo?
2: Marino.
0: Goedendag, Marino.
2: Goeiedag, goeiedag.
0: Ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog.
0: Ja, Marino.
2: Hey, om in te gaan op dat topic van jou, hè?
0: Ai?
2: Kijk, we zijn naar Suriname gebracht tijdens de koloniale tijd, tijdens de slavernij. En we hebben een taal ontwikkeld.
0: Ai.
2: Om in te gaan op dat topic van jou, hè?
0: Ai?
2: Kijk, we zijn naar Suriname gebracht tijdens de koloniale tijd, tijdens de slavernij. En

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de derde dag op rij is in De Bilt een officiële tropennacht gemeten. Afgelopen nacht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden en kwam uiteindelijk uit op een minimum van 20,3 graden. Weer Online laat weten dat niet eerder 3 aaneengesloten tropennachten werden gemeten. Het record voor warmste nacht is nog niet gebroken en staat nog altijd op naam van 27 juli 2018. In het Gelderse Delen was het die nacht 24,4 graden. Bij Gouda kunnen geen wissels en seinen worden bediend. Dit heeft met een blikseminslag te maken. Er is daarom geen treinverkeer tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag mogelijk. Naast deze storing waren er elders door het noodweer van gisteravond laat en vannacht ook kleinere en grotere storingen. De landelijke treindienst startte daarom verstoord op. Gevolg is dat op verschillende plekken in het land minder treinen rijden. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Een gigantisch containerschip van een Franse rederij is vanmorgen door de straat van Hormuz gevaren. De rederij CMA CGM noemt dat een belangrijke mijlpaal. Het onder de Franse vlag varende schip heeft een lengte van 366 meter en was afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het schip voer door de zeestraat op het moment dat het geweld in de regio weer is opgeleid. Iran viel eerder schepen in de straat van Hormuz aan, waarop de VS opnieuw Iran aanviel. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band met hun ouders op. Kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit een Engels onderzoek. De VN-gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Dit was Radio Nieuws.
2: Bekendmaking 30 juli 1 juli comité Amersfoort. Voor onze voorouders. Voor degenen die hun namen, hun taal en hun dromen meenamen door de generaties heen. Voor degenen die ons leerden om ondanks alles door te gaan. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, staan we stil bij hun verhaal en bij onze gezamenlijke toekomst. Dit jaar op een bijzonder moment voor onze stad. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort.

0: bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondroep, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt.

0: Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittikotiamersfoort.nl. Bondro, samen in verbinding.
1: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
0: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondro, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittikotiamersfoort.nl. Bondro, samen in verbinding.
2: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: goede. Je die me goed toch ina ab blanda tongo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, meneer Barry, man. Boedi, meneer Vrij.
0: Abu, meneer Vrij.
1: Aksu Srefi. A koning doe am no no, hè?
0: Ai.
1: Ik ben denang hem in 1998 naar Japan, hè?
0: Ai.
1: Ik ben mag voor, ik ben mag takwan tutori. Ik ben tak dapetaki. Of je nog sabi je eigen tongo. En je eigen geschiedenis. I no kan libi makandra, i no kan du bepaalde san na makandra. Zijn er met me etak dis na fesi, un aksi un srefi taki, fadu kon dat aprati de fu ek fade karen foto nengre na nga Benelans. Terwijl, u alamala kon ek of den manfuno ek srafu na senangdos, in feite, u betak. Alles maar bij Takawans Hotel, aan het roep. Die affetief den sma, den barambon en zo, den man guanga want to sma na buskondre, na den inji begeleiden, ben fena passief kondape. Maar fadu kondati, den ikis foto sma, na bus nengres ma, foto etakwan tratal, en de tak van u contact dape alas ma konan wan Afrikaans taal dape to te den poten kon in Senantongo. Maar niet alleen dat, maar taki ufra Senantongo ino kantaki alanes ma di dape na Senang nog mopo uit wan Afrikaan kondre den mopo uit diferente kondre en diferente soort kultuur den abinom denk tak ala Afrika dan na Afrika dat no deso. Want we are a anthropologist that this man, the sabi go, nang alibi, fu ala libis ma na, e grong tapu. Then, atori fu senande, so sende make this ma kon, te, wan senantongo. Asan deso taki, asan den kriere, maar a problem de, door dat a verskelende kulturu, en Afrikaans ma ben dape di a kulture verskel, no wans ma no ben sabi, in een forum waar een uit wat dat betreft. A Sandy Memufsa na Senang en a begin voor a Tori na dem edeman di ben dape dem bem kademan di sabatori fu libisma en de egi kulturo. En Senang on dat na verskelende Afrikaans ma ben dape fu verskelende presi kon dape dai bem luku de ibe bestudeer alamala. De bawa raflak de karen dos i bawa idei taki a pis disum ori fu a grupo di si di e verskel so fu kulturu na grond tapu.
0: Ma besta man, ika horem timo roshatu no so dan vetis problem na nga ten. Efi ma horem tim shatu.
1: Ok, den rustan bai fo bezuku na nikeri santa foto made amde nikeri en saramaka. Hoot manikau et hierbij is a idei me voor Arki Faren Sande.
0: Oké. Dan, maar... tap. Oh, man, bang aan mij. Hij heeft bang aan mij snel, als je het direct zo kort aan de baf toe bij jou.
2: That's what you doing.

0: Wambum bakanna.
1: Washuit bakanna.
0: Washuit bakanna.
1: Amor moy ek vier boro suite ya.
0: Ya dat boro suite true.
1: Di sina be vier bo da ye vier tak ay abakanna suite.
0: Awaka.
1: Reageer ook to maar. Af voor u eigen ben de voor atrana tongo.
0: Ay.
1: Is ben ik mi lase even. Maar ineens so bis don denk ik dat abowes worden. Kan da je sak im da ay.
0: Oké, okay, dat kan toe.
1: Dat is niet zo, denk ik. Dat is dat in dat ei, bewust worden in dat ei.
0: Oké, okay, mooi toch.
1: We hebben nu over een strand van Sammy denk over hem.
0: Hey.
1: Look at me, vanaf mijn jongen, dat weet ik een meisje voor 9 jaar, dat ik een vier misreef in strand van Afrikaan, dat nou wang. Hey. Maar dat als strand ik denk over een kebab. Vooral die bij dat score, dat is reken, reken. Dat moet gewoon naar Hollands even, je baba redactie sommen. Dat zou me niet begrijpen. Appels, Jan had zoveel, appels, zoveel kilometer. En dat is dan niet defusant, dan ook dat pas aan het andere dag, jongen. We hebben moeite in de hand. Echt def, maar bij poten naar Sranatongo, begrijp je, moro, boom. Dat is wang. Ik kon naar het was aan. Als Sranatongo, me go looking. Je ziet voertal tegen een school naar Google de talen, hè.
0: Aye.
1: Maar Sranatongo nog dat bij de. En het was aan de over Sranatongo. Oh no, na Sranang, wat toesma etagi, in tak nengere.
0: Aye.
1: En neger Engels. En nu, de utak omtak nengere neger Engels.
0: Ja.
1: Dat hun die staan nanga ayampanesi, ondanks de verstaan en de takataal, want zo was de schrijf never net tak Sranatongo toe, want zo het ik wat boerdiep dorpo.
0: Aye.
1: Dat asma dat in noma viering tak na en tongo toe. Begrijp je, man?
0: True.
1: Dus dat me want ik ook toe, omdat die tak me zo is meer in tak nengere. Dat want ik je claim a taal die a blakaman a Afrikaan routes ma wan, hè.
0: Yeah.
1: En over sa you aben tak if once ma begin tak sernan tongo na nga you.
0: Yeah.
1: Ondanks a san sa mi teg you, tak vanaf mi jongo, mi aba firik ba over yeah. A sernan tongo, tak a tongo dat en dat mi jeje. Dus mi jeje en dat tongo dat ei communiceert. Er is ook iets, er is in welke taal, volgens mij, droom je nog? Of droom je, ja, of zoiets, in welke taal je droomt. A taal dat je takke moro vlot. En mi altijd Sranatongo, mi bewa daf is betein wat dorpo na dem tjiv mi. So Sranatongo betakang en dat de wetboy die beka denk. Wat zegt u, verstaan ze u, weet je? Dus dat mi buurvrouw schreef, wan weet vrouw bij bege bar. Tapadoro, want het dorp en hoe vaat het tak tapadoro bij bar die denk. Dus dat soort dingen. Maar ik was aan mi bewa tak, ik ben even kwijt. Ik ben dat niet even kwijt hoor. Ja, dus dat na Sammy want tegi even. Dus me denk, bewust worden daai.
0: Daai.
1: Denk je,
0: oké.
1: Okay. En zo.
0: Dan moet schrijf je even, dus dan saben.
1: Ondanks me, dus zo denk je, bewust voor Sranatongo, daai van Sranatongo. Toch me bemerk op je de pastel naar Holland. Dat altijd me bij over Sranatongo, Sranatongo, no moet dat je. Maar dat me met een blakke man aan straat is, dat man begint tak in Sranatongo mee. Ik werd even een beetje naar van. Ga ik even met je eerlijk?
0: Yeah.
1: Maar ik kies misschien even snel bakken. Tak, no. Altijd je tak aan tongen, die zijn tongen. Dus in elkaar tak ik goed doorgaan. Maar dat je wordt verlegen, in je man pika man bakken naar Sranatongo.
0: Ik
1: zie dat ze aan tongen doen, hè. Maar dat is je om eens maar je takken. Maar de takken is groot voor mijn breedte altijd. Dat is mijn takken, want die takken is fijn fassie.
0: Oké, dat. Dus bewust worden, want tak daar ai.
1: Dat me denk ik.
0: Oké, okay. Mooi Tori.
1: Omdat hij, yeah? Abo.
0: Abo.
1: Doei.
0: One sweet bakanna.
2: Kurodak kupe nangahari.
0: Fa wakahari.
2: Mide saf savri, misde arku vanaf wamba, vanaf ik kome arki.
0: Ai, hari.
2: Dat is asanatal grofu.
0: True.
2: Asanatal no grofu.
0: Ai.
2: Na fasfa yu etakamang.
0: Ai, maar Arke, even kom je leg even uit. Mitak a grove versie. Alleen omdat mi hoop once maar de bakami in a uitzending sa e Arke. Sa ma fine konjimi. Sa kan pote moro netjes. Want dis na grove wang. Ano so we taki ma mi ga grove versie eigenlijk.
2: Arke.
0: Ai.
2: Palaf mi kobore.
0: True.
2: Met tak so so natal. Ga mi mami, pa, mi grandma, alas mami, tata, belde de accident.
0: Oh, en de no befene wan probleem?
2: Nee.
0: Oh, oké.
2: Okay. Dan mi de tenuwete na so so natal met tak na ga mi famiri.
0: Ai.
2: Uno ne tak ni de las molergi morof palak uit. Ube tal let abrase iguan kerki no, itu ega kerki.
0: True.
2: Ema sa betan na bintif mi ka accident. Mene tagi, mene legi you.
0: No, me privi.
2: akerki le let abrase mi unune ga kerki petabe la ki asenanta luku evi arki max neiman arki den poku faman le lo kan temi das asenanta na wan grof sta
0: no isap
2: na fast forward takaman
0: hari isap sot wana wan forward game 2 apoku fu freligi
2: Oh,
0: apoku dati. If mi arka poku dat dami fen ama etak, alasan sama etak ina falak netjes.
2: Iya. Iya.
0: Ok.
2: Tak uwe mekis macha wede gwe dat tal grofu nang ade sosial nati. Ok tu las ma wa anot wa tenche terug wa frobe taki ya ama etaki ya puri buruku. Asma taki ya ama grofu dame akse dama da fawa wet ma osay griyu. Sase pari ma ma otake ni holasa. Yo buruku ek.
0: Ay, true, true, true.
2: You broke
0: Oh, no, no, dati, itake ina tongo dati, das, ma fel, dat, da, broke nek, mopo, wan, itake ina tongo dati.
2: Iya, mat, im broke bo, dat, serego de danga de wet boy, dat de sansa de wet boy etak teke de tatap ching, de wet boy de tak de sara teke de, dat de wet boy etak grofu nanga deng, wat de wet boy enkelek, amano mak aksi tak lato wakan, ana, is sex of dude, ama, abo, de ma wan, tra wot eko broek fama, lato wakan freya, Mo lo sa nas mano sabi de boy tag de ko de sa sa sa bes de lekin no no over and tak ya de lu de boy de goya but te you tag in of and that get tak grow funa mi be su kwap ti lu ko mo gi wan tori
0: ai
2: te ko tak ke kar mare
0: ah
2: what na ki I don't want for what you want for what abi chimba
0: ai
2: ala le ste mi ko as my da mi ge dri ko lu Hari gibri kolu hari bahasa nak gimana tak tu kolu hari gibri kolu kita semai tak kami senar talu taki di mana suka semua asma kau hendak minum mustak senar tal nangin minta kolang kita kau hendak minta kolang sama you minta luka marokas nap nangin produk petaki minta dia pernah sama itaki minta alat itu dengan ada suasana dati udah tiwan mereka hari uai musir hendak minum suku ini minta kita minum suku ini murah mereka buat mangga suku ini buat mana suku deng
0: ma fabe aksi amoni ina tongokun
2: Iya pagi senar telak ni hari gitu kalau hari gitu kalau hari nak bahasa nak gini hari bahasa nak gini nak tu kalau hari gitu no di mesu kau yu fendi tak kalau tak ni kau ni bahasa ni ada tak ni bahasa kalau hari ni tak ni senar tal no mesu kau yu senar tal yu fendi migrofu ada yang fasa ni tak kalau tak ni tak ni saya ni gua mesti ada nak mentat mesu kau yu ada ni tak kau ni bahasa ni
0: aku vibrasi nanti belari thank you
2: bye you didn't know that
0: I saw this woman with this young man in the broad Yeah, that made the bass Harry sa a haratori like fatori Harry like sama haratori.
2: She said, son or son, you're dipping in my business. But if you want to know why I fool with this young man, I'll tell you. She said,

0: One sweet bacana.
1: One sweet bacana, brother, for you.
0: For me say I go.
1: For you say I go. Tabe kru de dison over asran antongo.
0: Na sa uan sabito.
1: Na sa uan sabi ve mo tai you want sunny. Arki boom in asran antongo. En itak srafi langsam lek van me itak langsam da wa los ma obegrijping. Itak zei de. Asran antongo no besta echt. Sraman tongo na wan mengel moes voor wan lo tongo, voor wan los masambe dek bana sranang. Is mi tak mi, lobby, you. Ome woord mi tak drape?
0: Lobby, mi kan, na e wan pis Nederlands de ini, an wan pis Engels.
1: Nee, is mi tak you. Soort woord to ik moet uit a woord to soort na voor soort tong voor soort konde a woord to you
0: na Engels tong
1: precies en me
0: na me
1: na Engels tong to dus me
0: me
1: lobby you da om ik zoeken nou soort konde a tong dis abi lobby is een mengel moet weet je is af zeiden omdat je dus mag van kon als na den we mag tak de egi tongo.
0: True. Maar dat da, het we komt op een punt want dat lek fa itaken dat fa we schrijven dan.
1: Want dat je takke lek fa we takke dat na wat sans dat is mag voor uno. Sambe de nasrana den dat we ne uit ook toe. Look you in Engels je schrijft Griekse E O U toch?
0: Ja.
1: En me. Fa je schrijft me dan.
0: M-I E. M-E-E.
1: Dat is een antongo.
0: Yeah.
1: Maar je schrijft in het Engels.
0: Dan. M-E.
1: Precies. Maar dat weet takking. Me, lobby, you. If je tak zo lang aan een Engelsman.
0: Overstaan.
1: Maar op kan je ook als een jongen afro is of een man is loopt me toe. In het begrijp. Dus uno moet jugo jugo on hadu ede nasana tonga na wan falak moi tonga isa po mi sma ep luku mi bifra na wan tata vrouw. Of hier van vrouw le tak srana tonga mi nisa pale su malering. Da vrida be singi wan singi jimi ook tu wan srana singi mi fos mi na max na iman be singa singi dat ook tu. Eba ser yongo meisha ano spoto srep de marokkan etak uno tonga.
0: True.
1: Yes. Kono hatu tonga tonga tonga na wan falak mooi tongo. Goedemiddag iedereen, sorry hoor, nagami onbeliefdheid. Goedemiddag iedereen die luistert naar Maat Radio.
0: Soso Saranatongo. Soso Saranatongo in Taki.
1: Maar anyhow, dat me bewan tegen je brada.
0: Aboom. Koepé.
1: Oké, okay. En hatu ede jere.
0: Nee, dat daar ai.
1: Met tak masat baka jere.
0: Aboom.
1: Na potu gees, jere.
0: Dat daar ai.
1: Aboom.
0: Doei. One sweetie bakanna.
2: One sweet break ten.
0: Oh, break ten. No,
2: no, no, na break ten.
0: Aye.
2: Bakanna na bakat 3 euro. Ma one sweet break ten.
0: Okay.
2: I me arki chuso.
0: There's no. Eifo, eifo, kom konta papisi. Tena bakat 3 euro na bakanna.
2: Ya. Yeah.
0: En dan no na break thing.
2: Maar ten abe abra amoto bewust worden dat in Asran Antongo na kong verstaan. De yo kong verstaan suma na yo. Dus ini tatato na te ye kisa inzicht suma na yo. Dat in Asran Antongo a bewust worden ma kong verstaan. Is abito en ik heb een programma dat ik sari, omdat ik u deed naar mijn spasie moet. En dan zit ik om een jaar u de beter te kunnen verstaan de San Fukuno. Dat je zit ik op een lange passie gete. Want die teo luku, grond op een loon toe. Dat moet ik dat ik onder de wetang.
0: Dat je
2: zit ik om een trafoon koe. Ik knap na fessi, ik olera tongo fu uno. En a tongo fu uno, te we hare go na grong, dan na un srefi. Omdat die ini asranantongo, asranantongo na lingua franca, dat betekent wat omgangstaal, dat die apisteng, de bigisma fu unu, de moto na differenti kondre in Afrika, nanga ala den dialect, ala den tongo fu unu, de koi sranang, dat wan fasi de mosude, fu de verstaan, makandra, da asranantongo, a lingua franca, sang bestaat differenti soorten tongo, om te want in differenti kondre, de gotek den bigisma fu unu, dan den kong meki asranantongo, pe alatra grupus refi, sang kong in sranang, kon teka tongo abra, e taka tongo. Want a tongo eigenlijk in sranang, sabe taki na Nederlands, maar tapu strati, ala soto uithoeken in Isranang, Asranang tongo etaki. Dan tapa fasi dati de bemankong verstang makandra.
0: Even tapapis differenti. Sana dat differenti.
2: Verschillende.
0: Verschillende, oké.
2: Okay. Ja, dan je ziet dati tapa fasi dati de bemankong verstang makandra. Maar dan tenge luku taki udena man spasi mu da yesari taki sisa no so brada e taki taki atongo grofu. You know, yere noit wan traswa o taki taki el tongo grofu.
0: True.
2: Mana asranan sma e tak dati. En natuurlijk, ya ba tongo sa de tak tapu strati.
0: Right.
2: If me arki bepaalde programmas na Radio 1, dan de man e fire Fidel Srevi Sobung tede tak bepaalde woord toe voor uno. Luku bijvoorbeeld Mokro, Marokkaan. Ik is agrani, tak na denchara straattaal. Maar ano troeg, before de Marokkaan bejaso. Na den Suranam brada tapu strati, tja somen woord toe kom, tak is koutu, no be musumang verstanding. Maar tide de. Dat je jere tak na Marokkaan kon na nga award mokro.
0: Oh, maar dat mino jere nooit era, want agrani dat mino giden.
2: Nee, maar tebe taki mine tak wans an somar. Ik kan trekken na, dat je si taki mokro mafia, ala den soort sandati. Maar dat den serana mang fu unu tebe de tapastrati edu den sani skoutu no ben kan verstanden dat den kong na nga wang tu wortu Tenshitaki PDD in een bepaalde nieuwsitem. Je jere taki gewoon fiti bende onder disi nanga dati. Dan mi taki taki ai mitongo e libi. En dape in een jere taki de taki taki atongo grofu. Mana unusranan sma mus gona usrefi fugo luku taki fawo cha chenchi kong in different sani, because unus refi e haru tongo gonagrong. Na dat mi bewantak brada kupei.
0: Oké, dan anomi uwayere ala de luisteraars yere en de kisaboskopu.
2: Abu.
0: Abu. Dus dames en heren van Sanego, if one man benaderi nono in Asranantongo, no geen 5-0 achterstand, want atongo de fanodu.

want mijn jan fon fon faton dat idee dat ik hem nog mag gebruiken.

0: let me tell you something. It's a true story. I got one sister. Lord, and eight of us boys. I was 13 years old, yeah. Oh, yeah.
1: One sweet bacana.
2: One sweet bacana na nga SMA baka.
1: Yeah?
2: Yeah. No, may agritum si nga missing sa ataki over atongo.
1: Ay?
2: Because in the dad, atongo ano po moksin po alasot kondre.
1: True.
2: Bude na paris may takakolonisya na kondre.
1: Ay?
2: What before but in astronauto mo, Yeshua word. So let's in a spreka word out. Ah? Bude si tak may kong. Ah? Tuwal na mi e kong. In France, the word Eshuari, it is France as Korosomi Kosari. And that to the smart the Africans ma the Chad Castle now. This man and I the prati desma but still the stamma de metconaster now. So that this man that the moxi des the back of stamacandra. That so do the as the tactami samileri that Asernan tabe de one handle style, but handle bedrave that atal ko moxi. Nanga den English word to nanga France word to nanga Spanyolo nanga Portuguese when the Sarah Makaners Bosland Bogoners then if the archivary attacki da yere Portuguese nanga Spanyolo Moksika Wakandra want me claim Dr. Nafko show and I tell him that I verstand the Sarah Makaners want a papiamento against Sarah Makaners style. That's so atal ko moksi na inis ranang make a strong digital and be the trust atapata and me no fin atal na wa na wa grupo tal nas mamne na paye taking paye etan and me make me up to nga wane kumi nature if a maka sukumi inis ranato ana me ana tera mi and it was so verbaasd that yeah. Sang yeah dan bedek tak ofara yude dai idin onderwijs dan je bek zo'n opmerking.
1: Maar daarom ik me konta papis disi. Want zodra iwan forsier wan sranamtjing in a tonfi, dan a vrouwe bige leg je uit dat je 5-0 achter staat. Maar ja, map ete wan beller.
2: Ja.
1: En dan wou ik gebruik van beller dat die. Maar sowieso nanga alla de beller. Alla de beller mi breti. En dan me leri. Wan sweet bakanna.
3: Was sweet day mane kupe faigo de seider
1: mane er seider
3: faigo gratangi alfa dati sana berespon gini de si alkimi
1: ai
3: eme bar alas de lesuras to sweet sweet bakana
1: ai
3: mi follow katori mino tak langa
1: true
3: mino de is nanga bapa de balance bisa bito wat alo alat sana umat deso bisa bito. So why you definitely sweet it they want to go in and ask them to is a bit of the tackle what it have been about the wrong era is a bit of this mean that there is an ala de bellers is a bit of for all one big match with me one bassonet is a bit of this as a matter of now file it to
1: okay if a matifi some bell net attack was an assay no be the ins.
3: Ja, toch.
1: Oké, en als zij nog bij de eens, want dan we corrigeren gelijk toch?
3: Nee, en als je een van dat deel, zo ko asma en als een dat toch?
1: Hai?
3: Hai? Dan ik zei u dat je toch dat je om dat asma je wel 5-0 dat je zo aan de zo, als aan de alama dat zo.
1: Oké, oké. Abu.
3: Ano ala ano ala sana uma sama de zo, is dat niet
1: toch?
3: En dan gaat tot sana uma Yesuku. Die sana uma in soort, hè? Nee, me kan.
1: Sowieso toch? Maar aan het naptap de VCD heeft ding de eens toch niet, maar heeft jouw machine.
3: Ik heb het toch. Dus ik ben bereken, ik heb ook een kootakje smafjaas om aan elkaar aan het Turco, Nederlanders, Karko. Is maar wat sabotaal, de Walderoetaal, maar nog een paar moeitaal. Ik heb het toch.
1: Oké, maar.
3: Dus ik heb het gratis toch.
1: Maar Peter Wan Beller, ja. Goede. Ja, wat sweet konijn niet? Nou, dan beller nog een mooi moro. Beller? Oké, okay, meneer Seder, dan moet je architori godoro.
3: Ja, godoro, ja, ja, ja. Is er niet ook een man die een man die een man die een man die een man die een man die een man die een man die een man die een man die een man die een man die een man die een man die een man die een man die een man die een man die een man die
1: een man die een man die een man die een man die een man die een man die een man die een man die een man die een man die een man Oké, dat me bewan sabi mi ma. Abu, thank you.
3: Oké. Abu,
1: one sweet bakayna. Hallo.

0: Wansuit Bakanna.
1: Goedemiddag, meneer Coupé.
0: Wansuit Bakanna, mitaki.
1: Wansuit Bakanna, meneer Coupé.
0: Dat kan.
1: Wansuit. Wansuit Pasen Chatakasani.
0: Abede Bakanna, nanga Brekteno.
1: Brekteno. Atak kwastuwa san sardinen.
0: Oké, mako jatori.
1: Ja, maar minder de na-uitzending, hè?
0: Iedereen na uitzending. Nou, in uitzending.
1: Oh, dan een vertraging op Caribbean FMD.
0: Oh, dan.
1: Kom begin, saka mijn radio.
0: Ah, want dat is je Arca radio.
1: Ja, dat, ja, sorry voor dat, hè. Dat moet ik eigenlijk moeten weten.
0: Nou,
1: wat ik ook wilde aangeven.
0: Serenantongo.
1: Ja, ik kan zeggen Serenantongo.
0: Maar dan dat na uitzending, Fide. Serenantongo.
1: Ja, ja, me grabi. Ruko tak ye tak grofu
0: ai
1: na fayu etak wanta
0: true
1: if ruko a bella sonet of the is the bella amate ka telefon amate hallo hallo man ni fute kon telefon
0: no ta pa peur dat ou lob godo lo de go so ta aton no lo de
1: ya
0: wan hallo amate ka telefon ti grofu ok mar
1: ya mar avaka beka te ke ho. Maar ja, sinds je bent ook breakting.
0: Ai, breakting, ai. Oh, breakting, ai.
1: We gaan samen, want ik wil ook deze rama even een boontrang aan taal.
0: Ai.
1: Want alle taal leest al, ik moet het al Latijns. Ook Nederlands, ook Frans, het Spaans, noem maar op. En je ziet dat de man in begin schreef de Santrafas toe. Bijvoorbeeld, als je schreef pokong, dan schreef pokong aan OE, toch?
0: Nou, ja, schreef, o, u, klopt.
1: Nou, je schreef pokong na u.
0: Ja.
1: K-U-N-G, pokong.
0: Zo, dat eigenlijk nou want a punt dat die, sowieso mi aba punt dat die voor toe. Mi want, pak even, fa je schreef a poku.
1: Ook toen hadden we u dook. Dus K-U, dus, de U is veranderd in een U.
0: Dus de U wordt een U.
1: U, ja.
0: Oké, okay, abon.
1: En dan maar ik het lang aan hen, maar dan spreek ik hier man, hoe kan door een boentaal, want de mij vergelijken tussen naar een Latijn toe, dat ik in grond op hoe kan begrijpen, ze schreef dat. Hier hebben. En toen was hij weg.
0: Nou, mijn Arkie.
1: Ja, maar dat was het.
0: Oh, dat was het. Want even.
1: Mijn dit een heel mooi onderwerp,
0: ja.
1: Lang niet gehoord op de radio, maar we moeten vaker van dit soort dingen doen. Dat, hoe kan ik begrijpen, maar kan er een boer boem. En dat kan er een trafassie. Want wat dit eifassie.
0: Oké, maar even met mijn WhatsApp. Want ik heb even met graven dat ik graven. Hè. Want nu is het een poeku, familier, schrijf aan PU, maar nu aan Outro U toch?
1: Dat ja, as, controle u.
0: Oké, okay, pe asan dat bepaal dat a u etro u.
1: Grammaticaal, de man go worop van asan. Okay. De man ziet dat, hé, alleen ting, hoe beskrijf asan, moro voor vanuit het Nederlands. Okay. Maar want taal neem ik kies vanuit het Nederlands natuurlijk.
0: Okay.
1: Want de meeste taal neem ik vanuit het Latijn.
0: Oké. Okay. Nee, daarmee ja. Graag ben. Daarmee
1: dat
0: volgen.
1: Dat was mijn bijdrage.
0: Ja?
1: We wensen je een sweet weekend. Minus een vrijdag weekend.
0: Als er is
1: niet.
0: We gaan op minus een vrouw. Misschien een poestak weekend. Maar het was mijn arke. Kan je de café leren aan. Dan een vrijdag weekend.
1: In accident vrijdag plotseling in het Surinaams.
0: Oké. Nou dat je accident bent. Dus dat is een pikkie dadelijk. Maar ja, hoe dat voert hem hoor. Maar thanks Fabel.
1: Oké.
0: Abou.
1: Graag gedaan. Graag gedaan. Thank you.

0: Wan sweet konaini.
1: Ai, nanga brada en fri e fami wan takwa last and baka e fa.
0: Ai en fri.
1: On dat me yere fak na som fi sire kan tela wan fara taki abon dat nani de la fire kare in isa.
0: Ai.
1: In strana tongo. Duko no brada. Asrana tongo ap alasana ini ap Nederlands ap Engels ap Spans ap DC ap Afrika. Dat nasrana tongo. Do so wafting. Zo hangt het in Nederland gewoon aan moxie kon dat naar
0: Afrika naartoe gaan. Oké, Arkino en Fri, dat me bij ons hebben. Dus, want toen zijn de, toch, sa in een mandraai go in atong.
1: Klopt.
0: Oké, look plotseling. Faya tak plotseling, na in manga yutong.
1: Ik misref nog aan tegen ono de.
0: Oké, omdat na de sa dat me wans hebben. Omdat me wans formuleer de zin kon. Omdat, if me wans... Tak na nga wang fra ona strati, mi wan tak graag mitong en anomus kon grofu over.
1: Nee, maar atong afu no moksi parada. A moksi okay. Een stukje Nederlands da ini, een stukje Engels da ini.
0: Alasan no mang de.
1: Alasan da ini dat nasranan tongo. Dus dat unom dutum si moeilijk.
0: Oké.
1: Okay. Want tak payo tak dati. Na lek fau leren altijd. Na dat na tongok ba.
0: Oké. Okay. Abu mi man.
1: Je begrijp me?
0: Ja, helemaal. Ja?
1: En we hebben de laatste zand samen tak toe. Maar we hebben de man bij taki Afrikaan koon of dan zomaar bij Konja.
0: Aye.
1: En mij dan de man bij de landen mij begrepen. Binnen de eens dan samen taki misref luk aan programma toe jaren terug. Dus je stak door dat die een stukje Afrikaans de in atongo koon.
0: Ja.
1: Dat akel begrijp wan kan de wan sani. Maar mis de lukoboom, mis je tak uiteindelijk. Amma nee, verstaan.
0: Oké, maar ik kan zeggen dat je de goede keer verstaan.
1: Dus ik kan een woord comfort bij akel grabo, Isabi.
0: Oké.
1: Dan ik ga het aan mijn grabo, maar nou dat je wat man begrijpt. Voor de rest aan mijn grabo, laat je tongo brada, Afrika tongo.
0: True, true.
1: Dat is wel een takkie.
0: Aboom, thank you, my man, vriend.
1: Ja.
0: Was u het konijni?
2: Hai, nanga mi sencha baka ado, tak mi da sabi so.
0: Hai, sencha.
2: Hala. Aki brada na sisa sabita ki mina wanfude sa altijd opo mitongo en op mitongo en e dede gwe na nga mitongo de tak abra plotselen da wantron so de tak abra
0: wakti Eva faya tak plotselen
2: wantron so
0: yantron so
2: W-A-N K-R-O N wantron S.
0: Neem schrijven even, het is wel lees.
2: W-A-N.
0: W-A-N.
2: P-R-O-N.
0: P.
2: P-R.
0: P-R.
2: O.
0: O.
2: N.
0: N. Oké. Okay. Jan Tronso.
2: So. S-O. Dus Juan Tronso.
0: Oh, Juan Tronso. Oh, Juan Tronso. Oké.
2: En we hebben het over weekend, dat we tap wiki.
0: Tap wiki.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Dus weekend na tap wiki. Ai, dank je.
2: Ja.

eigenlijk a mevrouw fu misakare wantoronso wana wortu saai mi do forget boro wantoronso sowieso even ma belko dadelijk even bakai da studio want mi denk wa interview na nga yu bo de herbung want so de sankang de takikan takip tumoro netjes want mi shidan de takibung de dipi

0: One sweet konijne.
1: Ja, maar dan ben je Seja.
0: Ja, Seja. Want ik denk, baka uitzending, misawana a JJV. Omdat dan me wan jatori na ngaiwis na life in a uitzending. In wan ting, ya ranaf de tamara no sotra tamara.
1: Dat
0: wokot mofo. Wokot. Wokot mofo. Dus dat dadelijk baka uitzending. Want amasa moest doen een programma voor een uur. Baka na poko ma uur. Amanda dekba. Dus dan te amang.
1: Ik ga akshemi jenje nomro.
0: Oh, Amanda abide jenje?
1: Ja.
0: Abung.

Jawel mensen, if we look at you, dan we see that a jure go. Dat want tak adi Johnson de ma bif tak odi. Adi Johnson de ma bif tak odi. En natuurlijk me wies alas maar wan sweet day, wan sweet Sunday. En dat want tak efi arkibong da eind van moon of a laatste Sunday. Fu amundisi da mi debaka nanga prasoso momenti ma before dati da mi ap mart 5 bij jou thuis dat nagi des masang ne fi des ref bun sakosiki sano mango uit moro en dat de woensdag dan automatisch da mi ap lobitori te iwan tak wan tori sang ego abra lobby liefde en relatie. En ik zie dat waman ik knap en lukumidia lekwas rudatika ba want amamus godoro nang een programma en dat was van mij lukumime bie vrede dus mi denk mogen we fos amandoro.

Ja, mensen, me begin je odi dat want ik bye bye, swai swai te einde van mijn baka, damidoro baka, nanga prasoso momenti. Before dat die, dat me op maart 5 bij jou thuis, me draai poku gide en sikisma, sa no mango uit moro, sa ane luk de moro. Dus dat me schwide, jij blijft thuis, me gia sfeer vanuit a studio. En lek voor sabi, woensdag na lobitori. Liefde en relatie. Bye bye, swai swai. Stay.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen einde oefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. Verschillende sportcollega's van shorttrackers Sven Roes zeggen dat de 26-jarige sportman vermist is. Op sociale media wordt opgeroepen naar hem uit te kijken. Er is bij de politie melding van de vermissing gedaan en die wordt onderzocht. Sven Roes zou gistermiddag voor het laatst bij een Shell-station in Muiden gezien zijn. Hij was om 3:15 in een witte bestikkerde Team NL Mitsubishi ASX uit het Friese Oosterzee vertrokken. Gisteravond om 7:05 was er voor het laatst contact met Roes. Afgelopen nacht is in Middelburg een automobilist op meerdere mensen ingereden. Vlak daarvoor had er een steekpartij plaatsgevonden waarbij 2 gewonden vielen. Na het steekincident werd melding gedaan van een automobilist die op een gevel was gebotst. Het pand is daarbij behoorlijk beschadigd geraakt. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de automobilist daarvoor op een groep mensen te zijn ingereden. Blikseminslag bij Gouda en takken op het spoor in meerdere delen van het land veroorzaken problemen voor het treinverkeer. De NS laat weten nu nog niet te kunnen overzien wat de gevolgen voor de dienstregeling van morgen en dinsdag zijn. Afgelopen vrijdag werd al aangekondigd dat er vanwege de hitte niet alleen in het weekend, maar ook op maandag en dinsdag sprake zou zijn van een aangepaste dienstregeling, want bij warm weer kunnen treinonderdelen oververhit raken. Het noodweer van afgelopen nacht heeft tot extra problemen geleid. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Dit is Radio Nieuws.
2: Bekendmaking 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Voor onze voorouders. Voor degenen die hun namen, hun taal en hun dromen meenamen door de generaties heen. Voor degenen die ons leerden om ondanks alles door te gaan. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, staan we stil bij hun verhaal en bij onze gezamenlijke toekomst. Dit jaar op een bijzonder moment voor onze stad. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort.

Ontdek je plek. En vind je kracht. Op zaterdag 4 juli 2026 presenteert...

iedereen. Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten 21 plus party. Imperial Venue is the place. Floraweg 198 Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten.

Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Draver,

0: 0641-0-529-529-4 zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondo, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykortyamersfoort.nl. Bondo, samen in verbinding.
4: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreeke. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
5: Amsterdam, Amsterdam!

0: Dat de hele zing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ja, luisteraars, mijn barrio, want ik moet uit de studio voor Martradio, Jerry Wandel, Namineng, en door Rono rechtstreeks in Pokuma Juru. We weten ook Pokuma Tori, en ja, we nodig de Pokuma ook de Poku vrouw, ja, we nodig uit Ko in na Tori, of Koja Tori na Unu, want als er een Poku na Un Tori, dat we en ook to Atongo is heel mooi, stedeman, een plein aan een, in de zin, Sran Atongo. Nou, een gevaarlijk mooi tong op alle ingrediënten in eng voor prenangen, vooral den Pokuman samadwen en of den Pokuman dat die bij de favoriet voor mij bij de Emrolo wanyi dat je papa touwtje bij de of de matuara. Dus als er een tong een mooi mek Poku in alle soort chares. Maar die doet het op een tratori en dat tori zou de ook toe als er een poko en mijn naam is een tori Geifer zou sabi ama een band nu Geifer live band en zijn Geifer doe Geifer zien want of poko naar een ouro legend dus een normaliter in Athene die zou libino in alle dansen zei go meer alle de ouro poko voor fossi en de poko steeds ik kom terug in den dansie. Maar Geifer recent nou Gua Studio kot een poko naar een tof de legend en maar Geifer ano een uniek sans aan Geifer doe era want Caro ben doing nang ma ina a trend voor me abe de Caribbean combo of Master Blaster hou me dat ten goede. En mijn guy verdwijnt nu naar een legend, een uniek sting. En dat die meer rapoko dan tegen guy voor dat keer moet draaien poko en moet belly. Dat zijn dat twee maken. Dus ik kan zingen de ouro poko, maar soms de maar daar liberté. Dat ik ook dat poko naar de man inattendisi. Dus een poko uit afvosting kon inattendisi naar een zanger van attendisi, naar een muzikant van attendisi. Dus nou een uniek concept van Trangaruki ben doen toera in a kaseko float thing of na of bigisma float van Abekaring. Maar een beetje den poku voor de legend, voor de ouro legend. MacGyver, te konf den, ontoef den, sing samen naar ding. En dat is ook uniek. Want den poko voor nou, de poko ma voor nou, de dansie voor nou. Maar dat we kon dat pe tapatori dat later. Dat je ziet dat je wel of den poko zou je play nou. De band heeft na sabaku, heeft na consensi. Kaar den band kon jong kosje. Kaar den band kon na poko uit fossi de mij play. En je vaten die ze dansen vrij. Maar een poko aan geschiedenis. Dus zo begint ik wel aan eerste poko voor sa Geifer zingen. Dan we gaan dat nou bel Geifer. Tak hey sanatori dis Geifer pek motanga denki disi sei de mek event taki im duasan disi ku arka begin disi.

0: Diver.
1: Hello.
0: Fawaka.
1: Ja. Ah, Fawaka.
0: Cool.
1: Ja, cool. Ik ben rustig hier.
0: Mooi. Met ik kon je naar uitzending. Die live nog bijna uitzending.
1: Oké.
0: Mieren, ik moet wel rokojaso. Samen met Franciscus Abori, Errol Burger, Paul van Dalen, ik zing alle de legend. Sanatori van Sandis, Sanadenki, ik moet aan Adenki, Sanafiri, zei ik.
1: Ja, volgens mij komen we voor hem, maar alle de Sranas Mawins voor de Pewetang, Sranan Holland, Amerika, alle de Sranan Braaf met mijn baru, een suite groet. Ja, namens de Guy for Life Bank natuurlijk ook. Ja, sana afiri, sana adenki. Nou, kijk, family moest begin. Want ik stond er ook verrast van dat. Mi besing a pokudis vaker, bala den pokudis mi belo besing mi vaker na een band. En dan mi besing een soort repertoire. En op een gegeven moment, ja, je zing de man poku, want na de man poku, hè. En uiteindelijk, mi. Ik ben een draaier voor een band, een man die met een diver. En wat los, maar bij actie met een diver. Zijn er in een nek een mooi funny thing voor oké, draai also of af en toe kan je draaien als je een ander wil dat hij. En dan is dat denk ik, Tori, met een werkelijk even met zijn repertoire, die zijn heel race, die zijn abo mooi vallig voor mij poten, voor mij gewoon studio naar een apoku. Oké, zo gezegd, zo gedaan. Maar die me meek apokoe keba, dan me loko tak yon. Me no kapsa de man, san mi sabi ete, de man dalibi, en de man, natuurlijk, na de man pokoe, me moest di de man agrani natuurlijk, ook toen nga eer. Dan me bel na Frans Abori. First of all, me bel Frans Abori, die me bel aan man, tegen man tak luister, ik ben met zoiets bezig. Ja, en ik van man vind het erg dat me e singa pokoe, pot in een nieuw jasje, maar tegen mij dat diver helemaal niet. Toen is dat pikama met hem, maar dat jong, maar het zou mooier zijn als je bent dit jaar zo, want hij woont namelijk in Suriname. Maar morgen mooi als je bent dit jaar zo dat ik kan potten een moffo toe. Toen nam tegen mij dat luister, ik kom binnenkort naar Nederland, dus Jerry alami ati opo. Met dat serieus, maar tegen mij dat jong, dus als je wil wachten, kan ik kunnen we kijken wat we kunnen doen met hem, maar dat luister, ik zet het even in de vrieskas. Eidoro, dan gaan we verder. Dus die aman kon, die met alles aan voorbereiden, die aman kon, die met allemaal potentieel nog. En dan laat ik natuurlijk ook Errol Burger, Errol Burger, die bel ook toe. Die takang aman, isabi, die spikki fasi, aman te mitaki. Natuurlijk, isabi, natuurlijk, if je benader me zo, dan gaan alle spikki, dan natuurlijk, nu aan doen mee. En min om lee, dan de man sami feni, de traman. Ja, na man zijn de moral die ook te missen, de man pakken ook te man, big up de man. Dus nou een legend eigenlijk. Je jerek basa apoket taki ode aan onze legends. Dus aan op of me, na poko die bedekba, me wan hoorde, poko na hee, me wan hoorde, maar ook te samen de poko. Dat was een voetstuk, je sabi. Vandaar, a idee.
0: Mooi tori. En na ik zei dat die guy voor want je dat die bijna je nou een legend toe want je doet dat niet toe als er dan kom je ja zo zo'n band te meere de man maar soms de man ik haar in en met dat maar in en vergeet guy voor want band lijkt op tijd samen met furore mis heb dat je bent in een basis voor op tijd dus teme je na dynamic star man na vertrouwen en super. Je bent super of je bent in dynamic?
1: Nee, super dynamic. Super dynamic. Dat is mijn omo.
0: Die ben wie omo. Super dus, wie daar wat een guy voor een young boy man af. Volgens mij sinds baby bij mij play poko. Maar de basic, de band als er aan. Maar ik vind het ook vallig idee, jongen. Dat je wil jaren den poko in den dansie.
1: Ja, maar ik vond de poko. Dit is mij de in kajus, abba poko.
0: Ja.
1: Isabi, omdat zo'n voorus man ons hebben bepaalde poko, isabi, maar tegen je poten in een bepaalde systeem kom je des, maar des mij heb gewend van me, en des mij lobby.
0: Ja, ja,
1: en
0: ja.
1: Daarom ik me drinken dat nee, ik ga me nog eens strijken naar de eer voor de video aan die mix aan doen, want look, apoko na kunst, en zolang een poko kon, na doro wat man met een poko, apoko aan of aan man wang, aan man met apoko ja, heer volk. Dus eigenlijk na volk, aba poko. Is dat weet ook. Ja. Dus, maar soms man is sabi moro eigenlijk sawa sani. Dus aan de hand daarvan ik betak nee, weet je, deze mannen moet ik de eer geven en want naar de man die zit chara hier kase kosan kong voor een is dat weet ook chaka lochtu en zo. Wie soort stijl neemt maakt niet uit. Is dat maar deze mannen hebben een strepe is dat weet ook de man nak de strepe poti. Is dat een boom voor ons mannen sabi. Zo je ziet een poko solis dat man zat niet. Is dat naar boogie bijvoorbeeld zalig boogie is niet. Want misschien ook de poko ook te voor boogie. Is dat zo maar is niet poko. En daarom ik mekaar alle de mannen stuk voor stuk mekaar de mannen. Ja man. Dus maar kan sabi dat doko. Misschien een poko wel, maar ik zat tak naar man die sabah poko.
0: Mooi Tori, zei je Idu Ja, voetje de man kong in beeld baka, want de poko een play. En soms deze man is sabi taki, suma singa poko. En zei je ook toe, ik had de man kong in beeld. Dus je si, dus je jerasting, maar nu je si suma na man, sabi singen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja,
1: dus klopt.
0: Dus ja. Maar misschien dat ik me nog maar hoor, toen ze lang gaan voor want je hebt een pleita, die president.
1: Ja, ik moest naar Tilburg, dadelijk, is dat weet ook. En verband met Kitty Kotti, ik moest naar Tilburg.
0: Ja,
1: dat. Dus dan ben ik met me klaar eigenlijk.
0: Dat heb ik nog hoor, toen ze lang.
1: Oh ja, maar ja, leuk dat hij bel. En ik stel het zeer op prijs, Jerry. En ik hoop dat hij desmassa vraagt, ook vaak aandrap in de maatradio. Is dat weet ook.
0: De Kaluka clip
1: toch? De Kaluka clip. Zal het wel veel gedraaid worden? Huh?
0: De Kaluka clip toch? Want die mekwa clip met ding, smashy, ding, singing man.
1: Ja, dus ik kan gewoon YouTube op Diver Live ben. Maar meestal, dus meeschrijf aan een fout, hè? Dus meeschrijf GA. Maar als dan naar GYVER, Diver Live ben, dan drap je op een kanaal, dan je vindt een poko.
0: Oké. Okay. Succes, dan ga je play dat. Gratang if die bij een potauro kodisi, Diver.
1: Dankjewel. Jij ook bedankt, Jerry.
0: Okay.
1: Ja, want je naam de man zei kraka ook toe akaseko isabi asana poko vooral je soko voor een hei. En dat waarderen wij als muzikanten, waarderen we dat zeer. En ta hora san dat die ta horen, Jerry, isabi. Want je doet goede zaken.
0: Krak,
1: en dan mijn bar alle dingen, sanamang zei Arkimat Radio, alasei. Een hele mooie zondag verder, geniet van je dag. Weer mooi, zo mijn barbecue. Maar met dank u, grantangi voor de boompotjes, Arki. En tot een volgende keer.
0: Oké, okay. Grantangi, Guyver.
1: Oké. Jerry. Ja. Ciao.
0: Ai. Ja, luisteraars, dit is bij de Guyver. Sang Putua Oroko, Tap Taf Rajaso. En Likvei Sabi. Mi dat die loba kaseko poko. Mi lop a kawina. Mi loba winti poka strana poko in zijn totaliteit. Maar luku strana poko na een breed begrip. Maar no ala strana poko. Mi e Arki. Dus MacGyver potwa mooi roko ja en je jere akaseko ama kenki want of the word maar dat nou wel ibino trating alsama taki ama me kon variasi ne tapu maar makara origineel man kon zien en tide eenmaal ube de tapa atori disi na MacGyver mo draai een volledige maxi single een iconische maxi single fusranang pe tenanga nou je jere den poku en tenanga nou de invloeden fu a maxi single dat die was ongekend en is ongekend tapa kaseko poku fu sranang wa a maxi single en you abo want to mansa no demoro Guyver kardemaneng en no vergiti luisteraars taki soms son band inesap ome invloed de band dat die abi te in a generatie zou je libino. Bijvoorbeeld een band like Kaseko Masters. Kaseko Masters onder leiding van Mighty Phillips. Maar een ongekende tenanga Dave Dide invloed tapsa ipsata in a Kaseko woyo te jude in de danse danse. Bijvoorbeeld of de top singing manono de Mayan rechtstreeks uit a scoro voor Kaseko Masters. Daarvoor abe dekbara, abe de sens jong boy, abe pleegba. Maar Kaseko Master, dape, abreken echt door in Kaseko Masters. En tenanga nou, je jere de invloed dape. If na montuno, if na a systeem, je jere tak me jere a Kaseko Master. takamana wa kaseko master achtergrond en dan no maya no wire tus fu Cosmostars Kenneth Vrede of Cosmostars dapate ken scoro Franciscus Abori be dapetu en soms mina wa mai gitori da madak e wa mai playa gitara ja yo mi tema taki sabso mai playa gitara mi taki saba ma mai no sab tak na mai e solo ja tema no sabi a solo ma be de Kenneth vers Babel amangsang de nono in theologisch winditori zei gilei zei kennis vers Babel bij de Solomon Kaseko Master aboy fe marfen vers zei playing vers wie combi am I playing all of them band na boy fu kennis vers Babel Solomon Kaseko Master Tusserf playing Kaseko Master Kenneth Vrede playing Waloma playing Kase Franciscus Abori Johan Miller bika kar Waloma gisang a pokuf dema ab invloed tenanga Dave Tide Kaseko Master de Matek de Scoro. Ik praat niet over die jongens voor Mighty Phillips Reffy, Jerry Nanga de Aladdin Trabrada. Zang, ik blijf naar Bakoman, even naar Trompetman, Saxoman, Aladdin Man. Dus je ziet dat hij invloed voor de iconisch poko voor Fossi, de poko sabe meki, je jere de tenoe de dansie en je jere je ziet a invloed zang. En ja, me o draai wat iconisch maxi single, moet ik een maxi single dat die, volgens mij moet ik een maxi single dat die, ik ben arki wat man zang, unom vergeti, tak, ama be ab invloed ook tot tapa kaseko, ama gaifer sing wat pis pokufu, abrara dat die, moet draai wat pisifa pokufa man.

Ja, luisteraars, dit is naar Johan Miller, naar Akaseko Masters. En Johan Miller speelt een big rol in Akaseko toe. En die hebben over Franciscus Abori, en we hebben de Chimang, die Amamek Apokodisi. En later die we bij Arka Apokodisi, dat is Arki de partij. De partij is zingen naar Poko, Frans Abori zingen, maar je Arki van Emro Lowanyi een hora partij en van Johan Miller een hora partij. Dus je jere in een piste dat hij duidelijk je jere in een muziek. En dat maakt muziek mooi. De je jere de partij zat er maar in hori. En trama ne singing trama partij. Kom draaien poko. Dat is nou of de eerste poko voor Franciscus Abori. Bij hem arki a partij. Moro furu me arki sa. Emro Lowanyi e hori. Naga Johan Miller.

ya lo estará haciendo drive poco helemaal Johan Miller nanga Eurolowani en Kaseko Master ja dus nanga bandsa ap boom voor invloed en if je jere te maaien is in dan je jere a Kaseko Master invloed sang de inamang ete en one of the belangrijk sani sang eigenlijk mi emissie ook toe in a Kaseko tak fosi in Sranang. De Yuna Wan Kaseko Band, if na Real Sranang, if na Casino, if na Dynamic Stars, if na Cosmo Stars, Mixmo Star, wins kar kon Kaseko Master, X-Master, kar ala den band kon, if Yuna Play Soul, Yuna Wan Ekte Band as Sranang, toen der tijd. You must play soul poko tegenwoordig na weinig band, na two band samishi tegen in de dans, ik kan de man kan na kon soul, na kon montu no puru, na sabaku, na nga no meshi consensi, serefi, e seten kon. Ma, ok, mine go fura dansi mo roya ra, ma for the rest, ine yere de band. Ma stranan ting, if you ne play soul poko, da eigenlijk, yo, de manete ki serieus, lek band, toen der tijd, Latinos, kar kon ala de band, de ma besing den poko. Maar, mo abrago wan mi wadraya, ikonis poko, maxi single, een volledige maxi single moet draaien, zang op ongekend invloed ten aan nou. Maar volgens dat hij, de goede poko bij op verhaal toe, de Johan Miller bij de Orango Maera, de mijn takja Jerry, maar je promoot Rango, dat zei Johan Bidou, mina Frango, getogen dappe, mij libim libi dappe. Dus, en, dit is nou een verhaal voor Rabula weg. Menig één Saba verhaal, die kan de Yunus hebben, maar Arka poko.

Ja, luister, als we nog draaien, heb ik dus ook toe, helemaal. En heb ik ook een boven verhaal in Bakka. En toen ook Kardensmanning, toen de tijd, heb ik ook een diepgang toe. Ik heb een beetje temmeren, ik heb een beetje misseren. Maar ik heb tegen dat hij heeft niks te maken met een bouwwerkzaamheden. Ik heb een beetje de zwaar geschapen, ik heb een beetje minder. Ik heb een beetje een dat in één. Eén zwaar geschapen, één minder. Dus dat is een verhaal, ik hoor. Over dat verhaal ik go. Maar we horen dat we abra gewoon een iconisch maxi single zang zijn ab invloed tenano en orango mas doja zo dus we zijn mijn lavatory orango mas doja zo tide mas doja mijn lavatory voor afro dat maar ja wat ik een iconisch maxi single.

ja luisteraars, dit is naar Cosmo Stars. Invloed, Tenangano, Boogie, Onkel, Errol, Rizzo, Bayrei, Karkong. Als a Konga zei je de tramme karin timbal, a Konga, na daddy, je play dat. Dus, luisteraars, tja invloed. Adisje hierin ala dansie. Ala dansie hierin tangano. Madisna, kitchen abeng.

kan de tangen no was aan dat tipsa, kan de logo een vrouw. Maar u hebben wel horen voor de gek, maar een gedrag vindt ze revie. Om ik dat ik hoor als potoe, nou dat aan mij zien. Heb ik even gegaan.

Ja, luister, als nou een iconisch maxi single, ja. En if je bedenkt dat saxofoon zei jere, Artus King, Sierra Sundapfing, hoe kan bij een saxofoon?

Ja, luisteraars, hij geldt tegen nowhere. Smasana no yusani. De sorgo taki abdivio. We zijn bij Sony Naisoni. En die is naar Oede in een programma voor de Ouro Legend. Naar aanleiding voor een gesprek zijn bij Amnanga Guyver Band. Bij Amabesing Nanga de Legend. Dan. Ik wil ook dat zo iconisch pokoe. Ano disi waara, dis nou een Cosmos Stars iconisch maxi single. Maar je hebt er band toe. Sang je jere de pokoe ten hangen nou. En je jere invloed voor de muzikanten. Bijvoorbeeld naar onkel zingen ja. Oké, amano de moro. Maar amek furoro ja ook in Holland nanga Cosmos Stars. Cosmos Stars na seranang. Dus zijn iconische maxi singles bij invloed de tenanga nou.

Ja luister als op die vier en continu. Sabako lobe plein, wat lobe te plein, lang aan de kafatalie. Dit arangapsa. Vos mi telje a meisje benen. Sang, wat trouwen soeten kiri. Eerste steek rangula weg. Cosmo stars dansie. Vos mi telje bede wan safu jukalautje.

luisteraars minanga warango ma de jama we sukuf konta pa neng fu a dans tenti. Abe de eerste zij strak voor Ambula weg. Fossi mit Hendriette steek a dans tenti bij de links dape. No meshi de ma e hoor de doso aleke danse dape. Baka winkri fu winkri pinas. A dans tenti bij de lid dape. Dape a san disipsa.

Ja, luisteraars, dit is bij jou een iconisch maxi-single voor Cosmostars. Volgens mij, als ik het goed heb, volgens mij, na eerste PDMA de tapa botto, een soort zeilboot, à la de man, young boy, de man de dappe. En die iconen die ze, uno vergeet ding, nooit, want de rocosa de podjaso is een oratorie voor vergeti. En poco majuru, we komen steeds terug naar ding poco disi. En vooral temide, soms in zo'n feestjes me go of zo'n dansie. En me jere de mij play de poco. En dan je zie de herinneringen, ik kom de tori sayusa bifa poco do ontsta. Sanaf achtergrond voor a poco. En daarom we taktaki if jere sa de man is singi. En daarom asrana tongo is ideaal voor sing poco. Dus nou af de moro mooi tongo zijn een mix in alle soort tratong en moksanga alle soort tongo. Maar hangt er vanaf fire attacking en suma attacking. Want soms je acties er even nasrana tonga mij tak tape. En eenmaal we draaien naar Guyver Band, story. Want Guyver bedien naar uitzending. En we draaien apoko voor Guyver. Mijn zoon heeft een heer poko mee kan draaien, maar dit is na een heer poko. Odi, dit is bij de poko Majuru Kruderi. Glenn Cothrit nanga mi no de tide, want tide, mi denk taki, mogo luku de maf yon kosho, tide de ma bon bo toch. Maar daar hoor ik later meer van, want yon kosho, ano nou misab denk, vanaf a begin bede, dus mogo luku, if moko, tapa botofuden, tide.

0: Wet in de uitzending.
1: Jerry, goedemiddag met Wilma. Ik weet het niet zeker. Ano Novaria of Novar apresi binnen, Adans presi.
0: No, Rovaria's Garden, bij de Morofara. Dat bij de Nakokostraat, Bakasi in de Lashmanstraat.
1: Oh, omdat toevallig zal ik meneer Pina staan bij Abba Winkri, toch? Dus daarom.
0: Dat tapa uku, dus Pinto bij de tapa uku schuint, Abra Seifu Labi Boys Bar. Maar Anna Seifu Labi Boys. Atrasei, dus let ne baka wat dan steent die bij de.
1: Want dat heb ik inderdaad een keer een dame, ja.
0: Tel je.
1: Ja, de beetje broeder, maar ja, ik weet het niet zeker.
0: Ja. Na je kaloutje, Safons.
1: Oh nee, dat moet Arki door, maar die breed, hè. De tegen je. Vicky, alle de, je prekkel me dan, alle de pokoen aan de zijn. Ik was jong meisje, maar ja.
0: Ja.
1: Oké, ik blijf luisteren, hoor.
0: Ja, luisteren, dat is naast.

Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.

0: werd afgesproken dat de zeestraat heropend moest worden, maar de afgelopen dagen kwamen er weer berichten over aanvallen op schepen binnen. De VS voerde daarna vergeldingsacties op Iran uit, maar Iran liet het er niet bij zitten en viel Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aan. Volgens Arachi gaat geen enkele andere partij over het heropenen van de straat van Hormuz. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen einde oefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. En de 5 boerenorganisaties roepen boeren op om woensdag massaal naar Den Haag te komen om tijdens het Kamerdebat tegen de landbouwplannen te demonstreren. Agractievoorzitter Erik Luiten laat weten dat of de boeren met trekkers komen, dat aan de boeren zelf is. Maar het is belangrijk dat er druk wordt op de publieke tribune. De gepresenteerde stikstofplannen zullen volgens de organisaties leiden tot ongekende juridische chaos en onteigening en hebben de organisaties op scherp gezet. Volgens Israël heeft het leger verschillende Hezbollah-strijders in het zuiden van Libanon gedood. In gevechten met Hezbollah zou ook een Israëlische militair om het leven zijn gekomen. Een andere militair raakte gewond. Er zou door het leger een verdacht pand betreden zijn en daar ontstond een gevecht met Hezbollah. Volgens het Libanese staatspersbureau heeft Israël ook een luchtaanval uitgevoerd in de omgeving van Taipei. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit is het Radio Nieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Markt.
2: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

Paul Crioro met Kleibert Hoepel, Sankofa, Drangarugi and the Music Lovers, Big Time, Ipa Kadomo, DJ Peck en MC Sidley. En een verrassing.

0: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is de kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting tapu korting bij juwelier Wiering.

0: Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boei voet aan het uitje niet ook. We jere, if you want sharing, we ringe bayeng, me if you want ni, ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga, iya! Jullie Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: De maand juni staat in teken van Kitty Kotti in het Pleintheater. Onze Kitty Kotti maand. Op 6 juni beginnen we met een dinerdansant met Francis Free. Een Nigeriaanse zanger die normaal gesproken hier niet woont, maar in de Côte d'Azur. Geweldig.
2: Terwijl je langzaam in- en uitademt, voel je dat je lichaam zwaarder wordt. En langzaam voel je hoe je verder wegzakt in een comfortabele bank.
1: Op 12 juni laten we een film zien van Mirella Muroni met een nagesprek met Ashar Medina.
3: Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt.
1: Op 21 juni hebben we een gesprek met Arwin Ralf, onderzoeker op het gebied van genetica, en Sylvana Simons over wat er nou precies terecht is gekomen van achter die komma. En op 28 juni gaan we praten over de treasures van het Surinaamse oerwoud. Wat voor medicinale krachten daar zijn. Iemand komt vertellen hoe hij genezen is met wat er daar groeit. En Talita Taunaar komt vertellen over haar vaders legacy.
4: Jullie hebben gevochten tegen onderdrukking.
1: Op 1 juli, na de herdenking in het Oosterpark, mogen we de eerste 150 mensen die naar het Pleintheater komen een kopje koffie en een broodje aanbieden. Dus be there or be square.
5: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreeke. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
6: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: Dat die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Een hele goede middag, fijn dat u luistert. U bent weer aanbeland bij Crudeli. Ik wilde bijna zeggen Ladies Table Talk. Dat is namelijk een programma dat ik ook verzorg. Ik zit hier in de studio met Roger. En ja, we hebben het dik voor elkaar, hè, Roger?
1: Zeker.
0: Het is lekker weer en de knoppen zijn helemaal weer goed op orde gesteld. En ja, we hebben aan de andere kant van de lijn. En trouwens de groetjes thuis aan alle mensen die jarig zijn. En beterschap voor degenen die ziek zijn. En gecondoleerd voor degenen die iets verdrietigs meemaken op dit moment. Maar goed, we gaan tot de orde van de dag. Onder de knoppen heb ik Iwan Brave uit Suriname. En hij gaat ons een update geven. En om eerst maar even te beginnen. Goedemiddag, Iwan.
2: Ja, goedemorgen vanuit hier. 9:15.
0: Ja, 9:15. Lekkere tijd. Het is waarschijnlijk nog niet al te warm. Of zeg ik iets verkeerd?
2: Nee, er komt zich een regenachtige dag aan. Het regent overigens nu. Maar we zullen zien of het overvloedig wordt.
0: Ja, het is regentijd nog steeds in Suriname. En voel je het weet, ben je er vanaf.
2: Tussendoor, ik hoorde jou net zeggen, het is lekker weer daar in Nederland. Maar als ik de sites lees, dan lees ik alleen mijn ellende.
0: Nee hoor, de mensen overdrijven een beetje. Als het gewoon tropisch weer is, en dat is natuurlijk wel een beetje ongekend hier hè, voor het Westen. En met name Nederland. Het is meestal niet warmer dan, ja, als het op zijn warmste is, rond de 30 graden. Maar ja, nu was het een paar graadjes meer en het voelde eigenlijk alsnog meer. Rond de 40, okay, hoorde ik.
2: En, als jij het zegt, ben ik gerustgesteld.
0: Ja, precies. Code rood en al die codes, joh. Je moet het ook altijd maar bezien van het gebied waar je zit. Zit je in het zuiden, ja, dan heb je echt met code rood te maken. Want het is daar gewoon nu eenmaal warmer. Maar zit je in het hoge noorden, dan is het ook weer een andere code. Dus, maar goed, men geeft het wel aan. Het is belangrijk. Er zijn heel wat festivals afgelast, dat wel. Maar dat heeft niet alleen te maken met dat het zo warm is, maar met het gedrag van mensen. Want op festivals hier vloeit er rijkelijk drank en is het drugsgebruik hoog. En als het dan de combinatie met warmte is, ja, dat gaat niet echt goed. Dus vandaar dat dat soort maatregelen wel getroffen worden. En voor de mensen, de senioren, burgers, ja, die hebben nu eenmaal ook wat voorzorg nodig. En ook de hele jonge kinderen, dus vandaar. En dat is niet anders dan in Suriname, want dan moet je ook veel drinken. En ga je ook niet op het heetst van de dag rondlopen. Dus vandaar. Maar ik vind het zelf wel meevallen. Alleen ja, ik ben geen festivalganger. Dus een kaartje aan mij is ook niet besteed. Dus wat dat betreft ja, heb ik er niet zoveel last van. En alles gaat gewoon door.
2: Ja.
0: Ja. Hey Iwan, de WK-koorts. Ben je ook besmet door dat? Hoe ver zit het bij jou?
2: Als je mij daarvan zou laten toelichten, heb je mij een slechte. Want zelf zit ik niet zo in die WK-koorts. Maar dat heeft te maken met mijn WK-verleden. Opgegroeid in Nederland. Twee verloren finales. Een hoop verloren kwart- en halve finales. Dus ja, ik laat me niet meer pakken door de WK-koorts.
0: Oké, dus, nou, ik was net van plan om jou te vragen om even goal te roepen. En zo lang mogelijk.
2: Natuurlijk ben ik heel blij. Vooral bijvoorbeeld, natuurlijk, het Surinaams aandeel in het Nederlands elftal is groot. En ik ben eerlijk gezegd heel erg verrast wat Bobby aan het doen is, hè? Brian Bobby. Mm-hmm. En natuurlijk, oranje succes is gedeeld succes. Maar aan de andere kant, Kaapverdië. Ik heb wel wat wedstrijden gezien hoor. En vooral die wedstrijd tegen Uruguay, dacht ik, wow, dit is gewoon passie voetbal wat die jongens daar hebben getoond.
0: Ja, zeker.
2: En dat zijn van die zeldzame, mooie, gelijke spelen, hè?
0: Ja.
2: Ja, zeker. En ongeslagen, al heb je alles gelijk gespeeld, dan kan ik ook zeggen, hey, we hebben de voorrondes ongeslagen doorgebracht, dus pet je af. En daarmee toch, en Curaçao, gelukkig is het bij schade perk gebleven bij de bij die monsternederlaag tegen Duitsland. Ja, dus ja, Jammer dat hij Nacho dat niet heeft kunnen demonstreren, ook zoiets dergelijks, maar volgende keer.
0: Ja, precies. En het was misschien een off day die dag, want 7-0 vond ik wel een pak slaag hoor. Maar goed, zij zelf
2: 7-1.
0: Ja, 7-1. Ja, precies. Ja, nou ja. Ik vond het toch best wel een heel groot contrast. Maar daarna hebben ze het toch wel vrij aardig gedaan. En ja, het is gewoon een prestatie om op de WK deel te mogen nemen. Dus wat dat betreft denk ik wel dat ze inderdaad...
2: Tegelijk moet je afvragen, is het zo erg? Want als je ziet hoe andere uitslagen... Ik bedoel, ja, Nederland-Zweden is ook 5-1. Er vallen heel veel uitslagen. Ik zag 5-0. Dus ik denk niet dat Curaçao het nou zo slecht gedaan heeft. Want ja, ik zie dat andere landen die tot de semi-top horen... toch een behoorlijke pas slaag krijgen. Voetbal kan wat dat betreft heel verrassend zijn.
0: Ja, de bal is rond. Het kan echt alle kanten op uiteindelijk.
2: Ja. Ja. En de VAR is doorgesloten. De bal is rood en de VAR is doorgesloten.
0: Vind je dat?
2: Ja, ik vind het onzin. Ik heb zoiets, voetbal is ook een beetje... Het moet ook een beetje van het menselijk oog afhangen. Ja, dan ga je dan zo'n streek trekken. En dan zie je dat iemand zijn elleboog over die lijn is. Terwijl zijn lichaam erachter staat. Ja, ik heb er niks mee. Maar goed, tegelijkertijd... evolutie is nou eenmaal inherent aan de mensheid.
0: Ja, precies. Nou ja, wat mij opviel, ik was laatst in Suriname en ik merkte wel dat het heel erg leeft. En ik heb ook een dagje nog bijgewoond in het VAT, waarin dus Oranje speelde en het was echt volle bak.
2: Ik kan dus niet veel zeggen omdat ik dus niet de horeca aangeleden bezoek. Maar de programma's, het is niveau televisie, radioprogramma's, ochtendshows, heel interessant allemaal. Dus ja, en daar neem ik allemaal mee, want ik ben vooral een journalist die veel luistert en leest. Ja, en komt van alle kanten. SCVS heeft volgens mij voor het eerst echt op een goede manier, allemaal gezegd hebben voor het eerst, maar dit keer je rechten behaald. En meestal is er veel piraterij in het land.
0: Ja.
2: Maar echt niemand anders dan SCVS en hun dochtermaatschappij of dochter Evenknie, ATV, die zenden het uit. En het wordt goed commercieel uitgebuit, zie ik.
0: Ja.
2: En dat vind ik op zich positief, want het land moet een beetje volwassen worden. We moeten onszelf ook wat serieus nemen.
0: Mm-hmm.
2: En dat vind ik op zich een positief iets. En dan geen reclame maken en sinds kort... Heeft Telesier ook een soort streamingsdienst à la Netflix. Dat heet Telesier Plus. En die hebben ook natuurlijk dan wat rechten opgekocht. En dan kan je voor 300 SLD van je wel te goed laten afhalen. En dan kan je alle WK-wedstrijden streamen. En dat is heel belangrijk, voornamelijk voor het achterland. En gebieden waar de tv-zenders niet zo ver komen. Dus in principe kunnen alle Surinamers die een internetverbinding hebben... voor een redelijk bedragje toch het WK volgen. En dat zijn leuke ontwikkelingen, dat toch niet alles stilstaat in het land.
0: Zeker, dat is een hele leuke ontwikkeling. Had je ook nog andere ontwikkelingen die je graag met ons zou willen delen, Iwan?
2: Ja.
0: Je gaf net al aan het regent pijpenstelen van zo nu en dan. En het klinkt misschien een herhaling van voor veel mensen dat ze het wel weten. Maar de situatie lijkt wel te verergeren qua wateroverlast.
2: Ja, ik weet het. Ik zit hier maandags bij jou, toch? Want de tijd vliegt zo. Hier spreken wij maandags, toch? Dus dat betekent...
0: Ja.
2: Dus ik weet niet zo goed meer of dat toen al behandeld is. Maar wat ik zo'n grappige opmerking vond van de minister van Openbare Werken en Ruimtebeordening, heet het tegenwoordig, Aldo, dus Zang. Die zei op een gegeven moment, de regentijd is 5 weken te vroeg gekomen. Toen dacht ik wel, oh my god, wat dacht je van 30 jaar te laat onderhoud? Maar goed, ja, dus ik weet niet of het erger wordt. Ik denk dat het gewoon wat er aan de hand is dat ja, het achtstallig onderhoud gaat je natuurlijk steeds met parten spelen. En dus het zijn allemaal verstoppingen en op een gegeven moment raakt die bodem verzadigd en er is maar een kleine regenbui nodig om dan weer wateroverlast te zorgen. Ja, dus we hebben ik denk dat het eerder een groot infrastructureel probleem is dan een beheerprobleem.
0: Inderdaad. Maar als we kijken naar de infrastructuur, hè, er is op dit moment ook een heel gedoe gaande. Met onder andere de situatie op het Van Hogerhuisstraat. En eigenlijk kan je zeggen alle hoofdaders in Suriname. Die aan onderhoud onderhevig zijn. Maar tussen twee partijen, Kuldepsing en Baitali. Wat is jouw visie daarop?
2: Kijk, het is een heel bijzonder geval, hè. De IDB financiert dat hele aanpak van de infrastructuur rondom de Van Hogerhuisstraat en ook die brug die vernieuwd is over de Salamanca doorsteek, die vierbaanshoor is echt heel prachtig. Ik wil zeggen, bijna heel westers, hè. Drie banen aan de andere kant, drie banen aan de andere kant. Maar door het conflict, van de Hogerhuisstraat komt, ga je letterlijk door een flessenhals van één smalle strook. En dat is een beetje bizar. Maar wat ik wil zeggen is, als een internationale organisatie zo'n project financiert, dan stelt die eigen eisen. En daarin speelt Baitali, denk ik, het niet helemaal eerlijk. Het is niet zo dat de Surinaamse overheid die gunning heeft gedaan. En dus Baitali heeft gegeven. We zijn op verkeerde manieren gedisqualificeerd. Daar gaat het om. Die zeggen, niet omdat wij het niet hebben gekregen. Maar ze hebben in principe gezegd dat wij onkundig zijn en we willen die smet van ons af hebben. En dat daar ging het Baitali om te doen. En althans, dat zeggen ze. En ze hebben op een gegeven moment een korting aangespannen en daarin zeker zin gelijk gekregen, waardoor de boel dus maanden, misschien al een klein jaar opgehouden wordt. Ik weet niet hoe het precies zit, maar in Suriname kan je op een gegeven moment weer gaan shoppen bij een andere rechter om weer een andere executierecht te krijgen. En deze rechter heeft gezegd dat Baitali misbruik maakt van zijn executierecht. Alles afgewezen. En nu is meer de weg vrij voor de overheid om door te gaan. En ik lees vandaag op dat ze vandaag al beginnen ermee, heb ik begrepen.
0: Met nou, het herstel.
2: In ieder geval met de noodaanpak. Maar wat ik ook nu lees, het gaat nu ook meteen doorgeschakeld worden. En Baitali legt zich bij neer, maar zegt wel, ze gaan wel kijken op een andere manier hoe ze toch apart kunnen zeggen, maar die kwalificatie, de manier waarop we gedisqualificeerd zijn, dat willen we echt wel van ons af hebben, want dat neem je mee in je track record. Want stel je voor, je krijgt weer een internationale aanbesteding en dan gaat kijken naar je track record en dan staat er bijvoorbeeld, ja, Baitali had een onvoldoende destijds. Dus ik kan me ook wel daar wat bij voorstellen, hoor. Maar goed, uiteindelijk
0: het is toch wel raar dat Suriname of dat de overheid wel een compensatie heeft betaald aan Baitali.
2: Natuurlijk, nu komt die uitspraak, hè, die is verrassend, maar tot die tijd had men natuurlijk het idee van wij staan in het ongelijk. Ja, dus dan beginnen we handelingen te verrichten. Ik weet niks van een schadevergoeding. Maar ik weet wel dat Baitali op een gegeven moment wel een aantal dwangsomvorderingen had gepleegd. En die wilde op een gegeven moment toch een bepaalde dwangsom echt extreem verhogen van 20.000, zoiets dergelijks. Kan ook 80.000 zijn. Maar ik weet elk van 100.000 naar 1 miljoen per dag. En dat ze daar een beetje zichzelf in de schoen hebben geschoten. En waardoor de rechter zei, er is misbruik van je executie.
0: Ja, precies. Ja,
2: Maar ik ben voorzichtig. Eerlijkheidshalve zeggen, ook naar de luisteraars. Ik ben hoofdredacteur van het Jeugdjournaal. Dus je volgt toch het nieuws op een iets andere manier. Dus ik kan niet echt exact geven hoe het in de finesse zit. Maar in elk geval, we gaan nu asfalteren. Wat er ook aan de hand is, wij als samenleving hebben er allemaal niks aan. Uiteindelijk moeten wij over al die kapotte kraters heen rijden. En daar komt dus nu een einde aan deze leidersweg.
0: Ja, nou ja, het valt me wel op dat in de omgeving van het paleis, zeg maar, dat de wegen daar beduidend beter zijn dan rondom bijvoorbeeld zo'n Van Hogerhuisstraat of Slangenhoutstraat. Ja. Hoe kan dat? Is dat omdat men het idee heeft dat daar internationale mensen vaker komen? Of wat kan de reden daartoe zijn? Of is het gewoon beter onderhouden, die omgeving?
2: Nou, ik zal maar een vergelijking trekken dat je een woning hebt en dat je allemaal kamers hebt die allemaal een beetje er slecht bij zijn. En dat je toch voor je gasten toch misschien alvast de ontvangstkamer in orde brengen. Dus ik kan me voorstellen, toevallig, ik vind het leuk dat je erover begint, want ik reed laatst langs, dus weer langs het paleis. En toen dacht ik van, wauw, was heel Suriname, maar zo prachtig geasfalteerd, goede beleiding. En dan kan je ook, heb je ook wat, tenminste wat aan je eigen auto lichten, weet je. En dan, dit zou het moeten zijn. We hoeven niet van die prachtige
0: wegen met flyovers.
2: Maar wat je hebt, moet je gewoon heel niet houden. Dus ja, nee, je moet ergens beginnen. En ik ben toch wel blij. Het maakt me wel blij als ik dan door de binnenstad rijd. Dat ik zie, oké, in elk geval, hier houden ze bij. En dan tegelijkertijd is de vraag, ja, ze doen het toch allemaal weer uit middelen van buitenlandse fondsen. We moeten een keertje ons eigen broek zelf omhoog houden. Dat zou belangrijk zijn, hè? Maar inderdaad, er is rondom het paleis ziet het allemaal beter uit. Maar aan de kant zeg ik terecht.
0: Ja. Nou ja, goed, om er naartoe te kunnen komen, moeten de andere, de toeleidingswegen ook natuurlijk wel goed zijn.
2: Ja, maar we hebben het erover nu, het niet alles heel slecht hoor, want of toch, ja, er zijn ook heel veel wegen die echt goed erbij liggen. De Pengelstraat ligt er goed bij, de Henk Arnstraat, het gaat goed, weet je, Kwartaweg. Dus het is niet zo slecht. En ik moest vaak denken aan woorden van een diplomaat die ik ongeveer 20 jaar geleden sprak. En toen kwam ik ook zo'n beetje van, ja, over de Surinaamse wegen. En die diplomaat had de hele wereld gezien. En die zei, ja, Surinamers klagen wel een beetje. Maar in Suriname kan ik tenminste onafgebroken 200 kilometer over asfalt rijden. Maar er zijn heel veel andere landen, Afrikaanse landen, Aziatische landen, dan was dat niet het geval. En dat heeft mij sindsdien ook wel een beetje anders doen kijken naar Suriname. We kunnen ons steeds vergelijken natuurlijk met het allerbeste. Maar je kan ook kijken van, hey, het is nog veel beroerder elders. Dat wil niet zeggen dat je daarmee beroerd moet hebben. Maar als ik inderdaad van Paramaribo rijd naar Acioni en ik wil eens een keer naar Binland gaan, dan besef ik me van, oh ja, ik rijd wel verhard. Helemaal vanuit Paramaribo tot aan het Stuwmeer, hè. Om dan vervolgens weer voor verder te gaan. Dus dat moet je ook op die manier bekijken. Maar het aansukkelen is onnodig voor een land dat zoveel natuurlijke rijkdom heeft. Laat dat duidelijk zijn.
0: Ja, precies. Nou, goed dat je dat ook wel duidelijk maakt. Want anders krijgen de mensen een vertekend beeld dat het eigenlijk allemaal wel zo meevalt. Maar natuurlijk, we snappen dat we niet de A10 hoeven te verwachten daar. Maar een begaanbare weg, dat is eigenlijk toch wel het minste wat je moet doen. En helemaal gelet op de ontwikkelingen die eraan zitten te komen in Suriname. Dan heb je gewoon
2: Waar ik me vooral zorgen om maak. Maar kijk, op een gegeven moment moet je weg gaan verbreden. Je moet je ontwateringsinfrastructuur ook gaan verbeteren. En ik kan me voorstellen, het moet allemaal aangelegd worden. Wat ik wel heel vreemd vind, is dat je ziet dat er overal bij bermen vergunningen worden gegeven. Dat mensen kunnen gaan verkopen. Je ziet nog steeds dat huizen worden gebouwd langs belangrijke verkeersaders. Denk ik van, hé, op een dag ga je dat allemaal toch een keer moeten onteigenen. En daar hou ik mijn hart vast dat element nog eens het land behoorlijk zal gaan ophouden. Dat je wel geld hebt om te gaan verbeteren. Maar je gaat, je gaat toch al die bermbusiness en bebouwing moeten aanpakken. Mm. En als je weet hoe lang rechtszaken in het land duurt, want die gaan ervan uit dat mensen dan, ik denk daarover na, hè? Ja, die zullen natuurlijk naar de rechter stappen. Dus ik zie daar toch wel een groot probleem in de toekomst. Je hebt dan wel geld, maar je kan niet uitbreiden of verbreden omdat je nu naar allerlei particulieren nog laat bouwen langs wegen waarvan je zegt, hey, deze wegen zou je die toch juist moeten zeggen. Begin die alvast vrij te houden, want dat zijn juist de wegen
0: die een ontsluiting moeten brengen of wat dan ook.
2: Precies, precies. Maar ik vermoed ook corruptie hoor. Ja, want we leven wel in Suriname. Ik denk dat er ook, soms denk ik, hey, zelfs het voorkennis zijn, je weet hoe het gaat in het land. Hey, Mattie, weet je wat, koop alvast daar een stuk grond, want over 15 jaar gaan ze daar natuurlijk de wegen verbreden. Ja, en dan kan je heel goed en duur uitgekocht worden. Maar dat woon ik nu lang genoeg in Suriname om al te zien van al die vergunningen zullen misschien ook wel een groot deel van berekenend zijn van hey, koop het nu Want straks kan het je veel geld opleveren.
0: Ja. Ik heb meteen een bellen voor je, Johan. Ja. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Ja, dag mevrouw Held en meneer Braaf met Jan Ramkissoen.
0: Hallo,
2: bekende stem.
1: Onderwerp Suriname en Paramaribo en omstreken. Meneer Braaf, als je Paramaribo ziet, niet alleen dat de drainage niet goed is, maar men heeft in de loop der 40 jaar, afgelopen 40, 50 jaar, in het wilde de stad uitgebreid zonder kennis van een planoloog. Al die, kijk maar, vanaf Malitrette, vroeger had je daar bedrijven, landbouwbedrijven, Quattaweg, Benny's project, Munder project. Dat waren allemaal landbouwgronden. Men heeft zonder nagedacht te hebben in het Wilde West daar verkaveld en verkocht. En dat is een van de oorzaken. Die planologen die het bestudeerd hebben, hebben gezegd. Daardoor is Paramaribo altijd, als het regent, overstroomt het. Men heeft de afgelopen 50 jaar niet aangedacht om de stad verder te trekken, maar in die randgebieden waar je in de regentijd die gebieden nodig had om het water, reservewater te behouden.
0: Mm-hmm.
1: Dat is mijn mening.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Dankjewel voor je mening, ja. Jan.
2: Ik hoor geen vraag, maar ik kan hierop ingaan. Eén ding is zeker, als er iets verwaarloosd is in dit land, dan zijn het de letters RO. Dat staat voor ruimte beordening. Suriname of en zeker Paramaribo, je ziet toch, ja. Het is een bekende uitdrukking hier. Alles gaat hier bij default en niet by design. En dat is inderdaad een probleem. En er wordt niet nagedacht. En je ziet ook mensen die dingen bouwen. Iedereen doet zijn eigen ding. De een houdt zich beter aan de regels. Sommigen gaan zelfs denken, hey, weet je wat, ik moet nog beter aan de regels. Bij mij hier verderop aan de Vlendige Nederlandsweg ontstaat een hele grote supermarkt van Tulip. Heel westers, heel mooi gedaan. En dan zie je toch ook hoe Tulip dan toch wel op een heel hoog niveau dat aanlegt, naar achteren gebouwd, parkeerterreinen helemaal naar achteren. Met mooie in- en uitgangen. Ze hebben zelfs daar het gedeelte hebben ze beleiding aangelegd. Maar dan denk ik van ja, dan laat je het over aan toch weer de goodwill of de maatschappelijke verantwoordelijkheid van zo'n particulier ondernemer. Ja. Maar dat zou een algemeen plan moeten zijn. En dan, en gelukkig voor ons in de buurt, dankzij de aanleg, zie je van hé, onze ontwatering is dan is uitstekend. Want natuurlijk kan ze niet veroorloven dat het boel daaronder loopt. Maar ja, 200 meter verder dan wordt het probleem verschoven. Want Gravenbergstraat, ik noem het als het regen, de Gravenbergrivier. En dan zie je toch wel van, ja, dat die kom steeds voller wordt. En dat is dan wel niet goed. Dat heeft u goed gezien.
0: Ja, nou ja, en inderdaad, zo zijn er nog een paar straten eromheen ook te noemen. Zoals Van Itzingastraat enzovoort. Je kan gewoon echt met een bootje. Het is vreselijk. En ik vraag me ook wel af, van realiseert de overheid zich wel dat burgers wonen die dus ook hiermee steeds geconfronteerd worden met de schade die voor hun niet mals is. Want als al het water in je muren trekt, dan heb je toch ook wel een groot probleem.
2: Ja.
0: En je apparatuur enzovoort. Weet je, het is niet fijn in ieder geval.
2: Nee. Nou, ze realiseren zich wel. Maar ja, want elke keer is natuurlijk een maatschappelijke rumoer natuurlijk als we onderstromen. Dus ze weten het. Maar de aanpak blijft uit. En nu verkeer je dan in een financiële crisis. Ja, en dan wordt het lastiger.
0: Ja, nou ja, wat me ook opviel is dat men heel graag de gemeenschap in de schoenen schuift, de schuld. Natuurlijk, het is een wisselwerking, maar het gaat er in grote lijnen om als het beleid er niet is en de infrastructuur, wat echt wel bij de verantwoordelijkheid behoort van zo'n overheid. Dat moet je het niet even hebben over petflessen en dat soort zaken. Tuurlijk, maar dat is ook iets wat in beleid tot uiting kan komen. Want als jij niet voldoende prullenbakken in het straatbeeld ook neerzet... ja, mensen zijn nu eenmaal zo, als ze ergens vuil zien liggen... wordt er nog meer bijgepleurd. Weet je, dus het is constant eigenlijk een wisselwerking van dingen die er gebeuren. En ik denk wel dat governance een groot ding is. En als je daarmee veel kunt regelen, dan kom je wel tot iets. Er is een nieuw wetboek, maar de implementatie ervan, dat is heel erg onduidelijk. De stand van zaken en hoe men er verder mee wil. Men geeft aan van, ja, god, de inflatie is niet verder is stabiel gebleven. Maar ik vraag me af. Het hangt de hele tijd rond de 1 op 40, 1 op 42. Ja. En als je dat een geweldig vindt, ja... Het is voor ook mensen uit Nederland zelf ook een dure grap, Suriname aan het worden. Want alles wordt toegerekend.
2: Ja.
0: Maar,
2: nee, klopt. Vroeger was het zo dat je nog een groot koersverschil had, maar dat je toch omgerekend zegt, hé, maar Suriname is nog altijd goedkoper als je het terugberekent. En we horen het ook, want ik krijg veel te maken met buitenlandse stagiairs en ook natuurlijk experts. En al die mensen zeggen van, hey, Paramaribo, om het zo te zeggen, is gewoon absoluut duurder dan Amsterdam. Of welke stad dan ook, als het gaat om basislevensmiddelen.
0: Ja, het gaat nergens over als je voor een pot koffie €14 moet betalen omgerekend. Hier hebben we vaker aanbiedingen ook nog, maar oké. Okay. Wat wilde je zeggen?
2: Maar het begint natuurlijk met koersstabiliteit, laten we daar eerlijk in zijn. Ja. Wat vooral voor de lokale bewoners. Als dat al natuurlijk begint te dalen, dan wordt alles elke dag opstaan van hé, wat is het vandaag, wat is het vandaag. Dus die haast, dat rennen, de oververhitting is dan wel een beetje achter de rug. Maar ja, er zijn heel wat kinderen die nog zonder eten naar school gaan, hoor, door de huidige situatie.
0: Ja, dat is wel een heftige, nog steeds, inderdaad. Ja. Tegelijkertijd, als ik dan kijk, neem nou zo'n voetbalwedstrijd. Daar worden hele jonge... jongvolwassenen zijn het nog ineens. Het zijn eigenlijk jongeren. Die worden dan ingezet voor allerlei soorten klusjes in de horeca. En eromheen, kinderarbeid is ook steeds meer zichtbaarder, zeg maar, in het straatbeeld. Jongens die rondlopen en meiden met zelfgemaakte producten. Dan denk ik toch wel van... Goh, dat van die mensen die altijd zitten met de knipa's te verkopen. Dat is een, dat is een gegeven. Maar ik zie steeds meer van dat soort initiatieven.
2: Nou, wanneer u het over hebt... Ik heb laatst een van onze dochters moest ik brengen naar de goede verwachting. Toch wel een bepaalde, zeg maar, een volksbuurt of een buurt met veel sociale... druk om het netjes uit te drukken. Mm-hmm. En was alsof ik door de onderwereld reed. We hebben geen idee wat er in bepaalde wijken diep aan de hand is. En het is wel verontrustend. Het is erg. En die mensen worden ook compleet in de steek gelaten. Want als je ziet, al die binnenwegen zijn allemaal van zand. En kuilen waarvan je u tegen zegt. En ja, die mensen die... ik ga niet eens kijken bij wijze van spreken hoe het daaruit ziet. Mm-hmm. Want de kans dat je auto verzet is heel groot. Ja, dat is zorgelijk. Maar nu we het toch hierover hebben, spontaan, over...
0: Ik heb ook trouwens nog een beller, maar ga je gang. Bellen vraag ik even om te wachten.
2: Ik ga het heel kort houden. Misschien moet ik die bellen eerst helpen, want ik weet niet of het kosten aan verbonden zijn voor die bellen.
0: Als je WhatsApp belt niet. Maar goed, we halen hem even naar binnen. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie hebben we genoegen?
1: Ja, met Jan even, mevrouw Held en meneer Brave. Meneer Brave, Suriname is duur om twee redenen. de import van buitenlandse goederen, daar nekt men de Surinaamse maatschappij. Suriname heeft in de jaren 50 tot en met 75 een aantal landbouwproductiebedrijven gehad. Wageningen, Waterloo, Shankar, daar, Marienburg, noem maar al die plantages. Allemaal zijn door het wanbeleid van, zeg maar, vanaf 75 zijn al die bedrijven kapot gegaan. Dus de zelfproductie om te concurreren met het buitenlandse import is weggevallen. En de banken in Suriname hebben het idee, als je wil importeren, krijg je makkelijker een dekking bij hun dan dat ze landbouw of binnenlandse bedrijven geld lenen. Vooral als je een huurgrond herhuurpacht, landbouwgrond leent, men jou geen geld om productie te verhogen. Daar moeten we naar kijken. Dat was het, meneer Brave.
2: Ja.
0: Dankjewel, Jan.
2: Nee, duidelijk, we zijn een importeconomie, dat is wel duidelijk, ja. En waarschijnlijk zullen we het ook blijven, maar door de verwachte oliegelden zal het dan wel meevallen. Maar wat doe je na al het oliegeld? Dan praat je over 30 jaar. Weet je, als je dan niet je economie hebt gedifferentieerd, dan. Dus daarom zeggen we ook: de olie is de laatste kans om toch duurzaam de toekomst in te gaan.
0: In hoeverre geloof jij daadwerkelijk in dat de olie iets zal opleveren voor de Surinamers zelf, en dan bedoel ik alle Surinamers, dus gewoon de samenleving. Want wat ik heb gezien in het straatbeeld is dat het dat er heel wat Cubanen, Venezolanen, Haitianen, noem maar op, als de nieuwkomers en ook de Brazilianen er zijn. Sommigen hebben dus ook daadwerkelijk wel al de skills en de ervaring. Want het gaat ook over mensen die gecertificeerd zijn in hetgeen wat ze kunnen leveren. En de vraag is maar zeer, als we voldoende toegerust zijn om het zogenaamde local content een kans te bieden. Want dat zegt men wel, maar ik heb niet gemerkt dat dat daadwerkelijk prioriteit heeft bij de overheid.
2: Dat heb ik de presentatiebeurt voor het ABC Radio-programma wel ingelicht te kringen. En het hoofdonderwerp is ook local content. Want het is een soort toverwoord geworden. Hè? Je overal local content. Ik doe ook de einde.
0: Ja, simpel gezegd, gewoon de mensen die.
2: Ja, maar je hebt natuurlijk local content wil zeggen, in hoeverre laat je zoveel mogelijk lokale mensen mee profiteren met de ontwikkeling. En dat je dan voor elke iets of deskundigheid buitenlanders laat binnenkomen. Maar je lokale bevolking moet dan wel geskilled zijn. Hè? Tot aan technische dingen kan je misschien nog een beetje lappen. Maar naarmate het meer richting ingenieurschap gaat, dan wordt het al lastig.
0: Ja. Nou ja, je, ook als het om lassers gaat, hoor.
2: Ja, dus men is wel heel hard bezig nu ook. Dat moet ik wel zeggen, dat is niet alleen maar mensen praten, want ik krijg al die persberichten te zien. Niet dat de persberichten wat zeggen, maar je ziet ook echt wel dat het wel staatsolie samen met het, Natuur- en Technisch Instituut NATIN. Je ziet heel veel opleidingen, cursussen om zoveel mogelijk toch wel de technische mensen klaar te stomen. Dat is natuurlijk iets wat gaande is. Maar dat is niet voldoende. Het gaat ook om van je onderwijs in het geheel. Dat moet natuurlijk ook voor de lange termijn aangepakt worden. We weten het niet. Het gaat om eerlijke verdeling. Het is een beetje cliché. Hier zijn er steeds twee vergelijkingen. Gauw voor het Noors model, dat je heel veel opspaart in een stabilisatie- en spaarfonds. Of wordt het Guinea-Equatoriaal, waarbij dat land in haar ogen veel geld verdient. Maar 80% van de mensen in armoede leeft. En heeft allemaal te maken met hoe corrupt blijven je je leiders, je politieke leiders.
0: Precies.
2: En partijen.
0: Ondertussen
2: en dan koffie te kijken.
0: Dat is waar. Ondertussen is er nog een beller. Ik weet niet of hij er nog hangt. We gaan het even proberen. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen? Volgens mij is de verbinding niet goed. Ja, de persoon komt niet door.
2: Maar Maureen, ja. Ik wilde toch iets zeggen. Want ter voorbereiding van het programma heb ik heb ik inzage gekregen in een analyse. Met betrekking tot, er schijnt een rapport te zijn, Suriname 2050. En het gaat er vooral om van wat er allemaal moet gebeuren rondom die, met het oliegeld, de toekomstige ingaven. Maar ja. wat ik wel nu al begrijp, er wordt dus nu al geleend op basis van inkomsten die er nog niet zijn.
0: Okay.
2: En ook nog, ik zeg het heel kort en simpel, want ik moest echt, ik heb lange tijd dat ik echt heel goed moest lezen, ook heel veel termen moest gaan opzoeken, maar het was wel heel verhelderend. En het is allemaal ook gebaseerd op de meest voordelige olieprijs. Terwijl er zijn drie projecties. De hoogste prijs, de middenprijs en de meest lage prijs. En er wordt ook nog vaak geleerd op basis van de hoogste olieprijs. En dan heb ik geleerd dat olieprijzen zijn, of nou heel vluchtig. Ik kan van alles proberen. Kijk maar wat er gebeurt nu met oorlog in Amerika en de VS. Dan stijgt de olieprijs natuurlijk. Het is voordelig voor Suriname als exporteur. Maar het is gewoon tijdelijk. Want als dat weer de vrede is, dan zakt het allemaal weer in. En ik moet eerlijk zeggen dat ik echt een heel beklemd gevoel rondom mijn hart kreeg. Van, oh jee, dus het zou best eens kunnen dat, terwijl als de olie door was vloeien, dat je vooral bezig bent met aflossen.
0: Mm-hmm.
2: Van al die leningen.
0: Ja. Maar ja, dan worden toch wel weer leningen afgesloten. Maar daar kom ik zo even op. Ondertussen belt de persoon terug. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
3: Ja, goedemiddag met meneer Vrij.
0: Goedemiddag, meneer Vrij.
3: Ik kijk zo naar de situatie als het om verkeer gaat. Hè.
0: Ja.
3: En als ik het ook zeg, de Bosjebrug, hè, die is gebouwd door Ballas Nedam. En ze hadden een security of wat betreft 10 jaar. Maar het is een goed economisch belang van de mensen uit Kommerwijn en zo. Is men dan op de hoogte hoe het met de situatie is van de brug? Want als er iets zou gebeuren en men weet dat niet van tevoren, dan is dat een heel vervelende zaak vanuit de economische weerbaarheid vanuit de Kommerwijn en andere plaatsen. Dus ik zou zeggen, is er een vraag, is men onderzocht hoe het is met die brug? Dat wil ik even zeggen.
0: Dank u wel. Kun je...
2: Met de staat van de brug, hè? De fysieke staat van de brug, neem ik aan. Dat is
0: ja, precies, in het onderhoud daarvan. Ja.
2: Ja. Ja. Nou, ik hoor iets met 10 jaar. Toevallig heb ik toen de tijd toen de brug aangelegd werd, heb ik daar letterlijk bovenop gezeten. Sterker nog, ik heb symbolisch als journalist die laatste spleet nog dicht moest worden. Ben ik er overheen gesprongen. Het was maar 50 centimeter, maar wat mooi. Dat kun je vertellen. En toen is Balladeren een brug gebouwd op basis van een land dat slecht is in onderhoud. En ik dacht dat het iets met 80 jaar was. Dus dat was al ingebouwd. Dus daar kan ik me vrij zeggen. Daar hebben ze rekening mee gehouden. Maar als ik zie wat er gaande is, ik zie alleen boomtakken. Die kolommen, bepaalde kolommen zijn hol van binnen. En ik weet, daar kan je echt in staan. Er past zelfs lijstweken in de grootste, kan je gewoon een vrachtwagen plaatsen. Dan denk ik, ja, hoe hard blijft beton als daar natuurlijk alles woekert? Dus ik zag het de laatste dag. Ik vond, Suriname, Ballas Nedam bedoelen wel dat je wel een beetje aan onderhoud doet.
0: Ja, ik heb ook wel gemerkt dat er verzakkingen zijn her en der, hoor, in de
2: burg. Je zegt iets terecht daar. Je moet zelfs gaan denken van, je moet dus toch eens snel ook aan een tweede brug gaan denken. Want als je die brug moet gaan onderhouden, dan moet je toch zo'n reserve baan hebben. Maar ja, sowieso
0: vind ik eigenlijk dat de veerverbinding helemaal niet opgedoekt had moeten worden.
2: Nee.
0: Omdat het echt niet een overbodige luxe is dat de mensen alleen maar over een brug kunnen. Je kunt daarmee ook het verkeer een beetje beter reguleren. door gewoon zo'n veerdienst in stand te houden. En ik wil het niet vergelijken met Nederland, maar ik bedoel van, we hebben hier ook diverse veerdiensten, zoals bij Centraal Station richting Amsterdam-Noord, terwijl daar ook een tunnel is en er ook een brug is, noem maar op. Dus het is niet een overkill om dat soort dienstverleningen gewoon te blijven doen. We hebben nog twee bellers, Iwan. Ik neem ze allebei en daarna kun je dan een samenvatting maken van hun eventuele vragen of opmerkingen. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Als we niks horen, dan drukken we je weg, sorry. Goedemiddag, ook niet, dan gaan we verder. Iwan.
2: Ja, ik vind het gelijk heel niet zo slecht met, maar het was het eerst dat me opkwam. Want ik was niet zo lang geleden, was ik weer eens in Nederland een lange tijd. En dan zie je totaal nieuw Amsterdam. En dan zie je van, hé, ondanks al die nieuwe bruggen en viaduct en hoe die dingen, tunnels, zie je dat je toch voor zeker tweewielenverkeer dat overeind houdt. Want rondfietsers en soms zelfs fietsers gaan over die Bosjebrug, die totaal niet opgebouwd is. Dus je zou al om die reden, wat heel veel mensen zeker uit Kommerwijnen, maak gebruik van tweewielers. Dus ik snap ook niet waarom je dan opeens denkt, hey, we hebben een brug, dus we hebben zo'n veerboot helemaal niet nodig. Ik denk dat het heel belangrijk is om het weer in te stellen. Het zou heel veel ontlasting brengen. En stel inderdaad, er is iets met die brug, dan ben je ervoor ready om eventueel daarmee in te springen. Dus dan gebeurt er iets en dan moet je op de rand van de afgrond ineens in actie komen. Maar goed, ook hier geldt, alles gaat hierbij bij default, niks gaat hierbij zijn.
0: Ja, het is wel bijzonder jammer, want uiteindelijk hebben we allemaal verwachtingen. En die verwachtingen die blijven wat mij betreft op dit moment nog wel uit. Wat ik wel zag, een andere ontwikkeling, tenminste wat ik onlangs las, is dat er extra miljard wordt uitgegeven van 3.2... voor de hervorming van het academisch ziekenhuis. Wat weet jij daarvan?
2: Hoeveel miljard zei je?
0: 3,2 miljard.
2: Praat je over dollars?
0: Ik praat over SRD.
2: Oh ja, tuurlijk. Ja, nee, ik weet je op een gegeven moment dat je helemaal de kluts kwijt, tuurlijk.
0: Als het dollars waren, dan zou je kunnen zeggen dat Suriname behoorlijk in de slappe was.
2: Nee, maar dan gaat het nog om een behoorlijk bedrag natuurlijk in US dollar. En je moet het geld maar hebben natuurlijk.
0: Ja,
2: ik heb het ook maar van een persbericht vernomen. En het is natuurlijk wel noodzakelijk dat het AZT natuurlijk geupgrade wordt. De vraag is natuurlijk alleen, waar haal je het geld vandaan?
0: Inderdaad, een hele goeie. Ja, wat is een denkbare waar men het geld vandaan zou kunnen halen? Behalve gas en oil?
2: Ja, ik moet toch concluderen kennelijk dat toch met elkaar mee te maken heeft. Deze regering heeft inmiddels dat $700 bijgeleend, hè?
0: 700?
2: En ook weer zo'n miljard SD, daarmee zeg ik dat het niet fout is, want ja, ze moeten natuurlijk ook wat doen. Maar dus ik ga ervan uit.
0: Je bedoelt 700.000, hè? Uiteraard, niet 700.
2: Ja, $700,000, sorry. Mm-hmm. Dus ik ben een beetje tot inzicht gekomen. Ja, ik denk dat men toch op die manier toch dat geld vandaan haalt om dat te financieren. Mm-hmm. Maar dat betekent wel dat je, als die olieproductie van start gaat, dat je niet te maken krijgt met de situatie in de wereld waarbij de olieprijs natuurlijk keldert.
0: Ja. We hebben nog een beller. Sorry, Iwan.
2: Ja, ga verder.
0: Je bent populair, want we hebben nog een beller.
2: Joke Hanna is populair.
0: Goedemiddag.
1: Mijn voorstel of mijn onderwerp wil ik voorleggen. Guyana is 10 jaar verder dan ons met olieproductie. Maar de armoede is 80%. Mensen, 80%
0: klopt, dat heeft niks
1: van de
0: gebracht
1: bevolking
0: voor
1: woont onder de armoedegrens. Dus Suriname, we moeten opletten niet ons te killen met wanneer olie in 2030 binnen zal stromen en gas. dat het beter zal worden. Laten we leren wat in Guyana gebeurt en een aantal Afrikaanse landen. Dat was het.
0: Dankjewel. De vraag is wel van willen we leren, want er zijn ook zoveel ontwikkelingen. Voor zo'n paar, drie weekjes terug heb ik de mensen ook geïnformeerd over Halliburton, wat er gebeurt in de omgeving Houttuin. Houttuin en omgeving, zeg maar. Met het voornemen van de minister Brunnings om daar nucleair afval in op te slaan. En ja, de buurt is not amused. En eigenlijk helemaal terecht. Want we zijn nog niet klaar daarvoor. We hebben geen expertise, geen know-how. En iedereen is voor ontwikkeling, daar gaat het niet om. Maar je kunt niet met materialen gaan werken die dus dermate toxisch zijn en vergaande gevolgen hebben voor jouw samenleving. Alleen maar omdat je dan denkt aan productie van gas en oil. Dus daarbij denk ik van ja, er zijn zoveel dingen waar we heel alert op moeten zijn. In de tweede uur zal ik met Ruben Varnot er nog over hebben. En met name over een ramp die zich ook weer voltrekt in Suriname. Het klinkt vervelend, want ik wil graag positief nieuws brengen. Alleen zien we gewoon wel een situatie die gewoon continu verslechtert. Voordat je werd onderbroken door de bergers, Iwan, wilde je nog wat kwijt over kinderarbeid. En misschien zou je dat toch nog even...
2: Jij begon over kinderarbeid.
0: Ja, dat klopt.
2: Kijk, toch wil ik... Ja, tuurlijk. Anders zou ik hier ook niet hier wonen. Ik ben er niet naar Suriname gegaan om alleen maar pessimistisch te zijn. Maar heb ik, ondanks dat ik veel zie wat er verkeerd gaat... tegelijkertijd moeten we toch hoop hebben. En kijk, Guyana is natuurlijk wel letterlijk, zeg maar, 10 jaar met olie begonnen. En dan moet ik voorzichtig zijn. Maar we hebben natuurlijk wel staatsolie al. Is het niet 40 jaar? Dus Suriname heeft toch een betere aanloop als het gaat om olieproductie. De offshore olie komt erbij. Het is niet zo dat Suriname ineens voor een nieuwe soort industrie staat. En ik moet eerlijk zeggen, als een bedrijf is waar ik echt mijn petje hoog voor afneem, en dat is staatsolie zelfs het ligt in de duisternis, om maar zo te zeggen.
0: Je moet naar de afrondingen, Iwan. De tijd is alweer bijna om.
2: Dus ik denk toch, met de ervaring die staatsolie toch de afgelopen decennia heeft ben ik niet helemaal pessimistisch over hoe het zal gaan met
0: de ontwikkeling verder.
2: Absoluut niet, absoluut niet.
0: Dankjewel. Bedankt voor je bijdrage. Was mooi. En inderdaad, volgende keer zullen we het toch wat hebben over het straatbeeld en het stukje kinderarbeid. Want dat had ik wel geopperd, maar... 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege het noodweer van afgelopen nacht krijgen verzekeraars veel meldingen over schade door hagel aan auto's en dakramen en brandschade door blikseminslag binnen. Dat laten Interpolis en Centraal Beheer weten. Het loopt nog niet zo'n vaart, maar dat komt volgens de verzekeraars omdat de schade niet altijd meteen ontdekt wordt. Verwacht wordt dat het aantal meldingen de komende dagen verder oploopt. Geatte Interpolis en Centraal Beheer weten. Het loopt nog niet zo'n vaart, maar dat komt volgens de verzekeraars omdat de schade niet altijd meteen ontdekt wordt. Verwacht wordt dat het aantal meldingen de komende dagen verder oploopt. Geadviseerd wordt om de woning en directe omgeving goed te controleren.

0: de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Oostenrijk van start. Tijdens de race zal de buitentemperatuur zo rond de 31 graden schommelen en daarom heeft de FIA een hitteprotocol ingesteld. De coureurs mogen een koelvest dragen. Degenen die dat niet willen moeten extra gewicht aan hun wagen toevoegen. Max Verstappen zal vanaf de 5e plaats starten en de Brit George Russell start vanaf pole position. De Britse koning Charles laat via sociale media weten dat het Schotse voetbalelftal met opgeheven hoofd thuis kan komen nadat het team op het WK werd uitgeschakeld. Charles zegt dat de spelers in hun thuisland veel mensen vreugde hebben gebracht. Schotland deed voor de 9e keer mee aan het wereldkampioenschap. De laatste keer was in 1998. Het lukte het land nooit voorbij de groepsfase te komen. Verder wenst Charles Engeland, Australië en Canada nog veel succes in het vervolg van het kampioenschap. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit is het Radio Nieuws.
1: Bekendmaking 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Voor onze voorouders, voor degenen die hun namen, hun taal en hun dromen meenamen door de generaties heen. Voor degenen die ons leerden om ondanks alles door te gaan. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, staan we stil bij hun verhaal en bij onze gezamenlijke toekomst. Dit jaar op een bijzonder moment voor onze stad. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort.

0: 27 tot 29 bestaat 30 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba oru boy futan eugeni tok. We yere, if you want sharing, wiring e bayeng, me if you want ni, ye me gwa moi ketiteng, wa ye silinga, iya! Julier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, maar ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Jullie Wiering, Weddenbosstraat 27 tot 29. Anno Fortenti Moong, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Jullie Wiering.
1: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittycotyamersfoort.nl. Bondroe, samen in verbinding.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam. De huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
0: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondroe, samen in verbinding.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: we zijn er weer. Heel fijn dat u nog luistert. Dit is Krureri. En onder de knoppen heb ik Ruben Varnold. Santi Grong, de bovenloop van de Saramacca rivier en omgeving Moerukreek, is een massale vissterfte aan de gang. Ruben, welkom in de uitzending. Normaal zit je bij Jerry en Glenn en vandaag bij mij. Heel gezellig. En ja, heel fijn. Maar ja, de toeleiding is even minder. Maar wel noodzakelijk om het te bespreken.
1: Het is super noodzakelijk. Voor het eerst ga ik dus over een onderwerp praten waar ik dus direct betrokken ben. Ja. En met direct bedoel ik, ik kom dus uit hetzelfde gebied namelijk. Je hebt het over Santi Grong, maar het is allemaal Santi Grong, Haarlem, Pikimaisi, Bolferi, Totikampu. Dat zijn allemaal de dorpjes daar aan het gebied. Mm-hmm. En mijn vader is geboren in het dorpje Totikampu. Dus als klein jongen heb ik heel veel tijd daar doorgebracht. Mm-hmm. En daar wonen al mijn neven en mijn familieleden. Dus je begrijpt dat ik direct betrokken ben. Mm-hmm. Bij dit geval, ik heb ze ook beloofd dat ik dit zeker onder de aandacht wilde brengen van het grote publiek. Mm-hmm. Omdat het een onkans situatie is. En er gebeurt iets verschrikkelijks in Suriname. Maar men pakt het daar op een manier aan waarvan wij denken dat het dus niet de juiste is. Absoluut niet. Maar het is nou Suriname, dus mm-hmm. ik wil het wel zeker onder de aandacht brengen.
0: Kun jij aangeven van hoe het voor jou is om te weten dat zoiets in een gebied zich afspeelt dat jij zo op je 10 vingers eigenlijk kent? Wat het met
1: dat
0: je doet?
1: Dat ik heel goed ken. Dat ik heel goed. Het doet me heel veel. Mm-hmm. Ik luister heel vaak naar al die milieuactivisten. Mm-hmm. En dan hoor je ze praten en dingetjes uitleggen. Maar dan vraag ik me altijd af waarom ze zich niet gelijk wenden tot die mensen die al eeuwen daar wonen en een bepaalde relatie hebben met het bos, letterlijk. Die hebben echt een relatie met het bos. Ik heb daar heel veel dingen geleerd als jongeman. En het eerste wat me dus gezegd is van de week, is van ons leven is nu in gevaar. Mm-hmm. Het is een aanslag dat men op ons pleegt. Ik vertaal het dus naar die woorden. Hè. Mm-hmm. Het is een aanslag dat men op ons pleegt. Mm-hmm. Want het kon niet op een slechter tijdstip. Ja?
0: Wat is er precies gebeurd, Ruben?
1: Nou, er is een enorme vissterfte. Mm-hmm. En men is het dus nagetrokken. Het is dus vanaf de Moerukreek. Mm-hmm. Dat is dan nu vanuit Uitkijk, om je mensen een beeld te geven, ongeveer 2,5 uur varen.
0: Zo.
1: Je moet begrijpen, deze rivier is 255 kilometer lang. Heeft een verzorgingsgebied van 9400 vierkante kilometer. En als dat allemaal op de een of andere manier, ja, als het bewezen wordt door gif, zeg maar dus besmet wordt, dan moet je nagaan wat het betekent. Want vergis je niet, Saramacca is ook onze grootste groente landbouwdistrict. En als die kreken daar ook allemaal besmet worden met wat het ook is, dan hebben we een probleem. De vissen kunnen we in ieder geval niet meer eten. Dan je indicatie geven wat men bedoelt met een slechte tijdstip. Ja. In de grote regentijd lopen alle kreken vol. Mm-hmm. Ja, toch?
0: Ja,
1: en klopt. De vissen die gaan dan hun kuis schieten in de kreken, omdat het dan voor hun veiliger is. Als ze het in de rivier doen, zijn er andere, zeg maar, dus predators die ze, zeg maar, hun kuit kunnen opeten.
0: Ja.
1: Dus dat wordt allemaal. In dus die kreken worden dus die eieren gelegd, om het een beetje makkelijker uit te leggen.
0: Ja.
1: En als het water dus, zeg maar, aan het dalen is, trekken ook die visjes die, zeg maar, dus, zeg maar, allemaal daar zijn ontstaan, die trekken dan lekker rustig terug naar de rivier.
0: Naar de rivier, ja.
1: En het vermoeden is dat ze allemaal dood zijn. Dus de komende jaren gaat men geen vis hebben of genoeg vis.
0: Dat lijkt mij ook, Ruben. Maar welke vissoorten zijn het zwaarst getroffen, als je daarover kan praten? Of betreft het allerlei soorten vis?
1: Nou ja, laat me het anders uitleggen. Die mensen hebben dus bepaalde tradities hoe er wordt gevist in het binnenland. Mm-hmm. Eén daarvan is de Trojewatra. Dan wordt de kreek afgedamd. Mm-hmm. Ja, toch? Mm-hmm. En dan wordt het dus in feite leeggepompt, dat met de hand, zeg maar. En dan worden alle vissen gewoon opgeraapt en dat noemen ze Trojewatra. Verder hebben ze dus ook nog dat ze dus met Niku, ik weet niet of mensen Niku kennen. Niku is een liaan dat vissen verdooft. En het eerste wat toen werd gezegd van, er is iets heel sterks gebruikt, want we kennen vissen die dus bestand zijn, ja, of dus resistent zijn tegen die nippel. Zelf die gaan dood.
0: Zo.
1: Zelf die gaan dood.
0: Mm-hmm.
1: En dat is dus heel eng voor die mensen, want dan weten ze dat er iets ergs is gebeurd.
0: Ja.
1: Ze kunnen het water niet gebruiken, ook niet om te baden. Jullie, die mensen gaan iedere dag in de rivier baden. Ja. Ja? Ze koken daarmee en sommige mensen drinken het gewoon in die kreken. Dat is bij hen normaal.
0: Ja.
1: Maar dat kan allemaal niet meer. Ze hebben zelf al ontdekt dat ze 3 dode pakiers hebben gevonden in het bos. Dus die beesten hebben kennelijk van een of andere kreek gedronken.
0: Mm-hmm.
1: En zijn dus ook daaraan dood gegaan.
0: Dus de gevolgen voor de vissterfte voor de inwoners en van Santigrong en omliggende dorpen is gigantisch. En hoe uit het zich op dit moment voor hun dan? Want als er zoiets is, dan wat moet je eten, wat moet je drinken, hoe moet je wassen?
1: Gelukkig bij ongeluk was dat er dus de afgelopen tijd veel heeft geregend. Dus alle tankpaten en noem maar op zitten nog vol met water. Maar wat ze dus gelijk hebben aangevraagd, en dat is al in proces, is dat men bronnen kan boren in die dorpen. Dat ze niet meer afhankelijk zijn van de rivier. Want men is al een hele tijd bezig te klagen dat het water vaak vertroebeld is. En dat ze het water niet kunnen gebruiken. Kom je uit de rivier, zou je schoon moeten zijn. In feite zit je dus helemaal beplakt met modder en dat soort dingetjes, omdat het water gewoon vuil is.
0: Ja, ja.
1: Dus dat hebben ze al aangevraagd. Gelukkig hebben ze dat al aangevraagd. En ik hoop dat het nu dan versneld zou worden aangepakt. Dat die mensen dus bronwater kunnen hebben en dan niet meer afhankelijk zijn van de rivier. Maar aangezien het grondwater nu ook kennelijk besmet zal worden, zal het ook een karwei worden om op de juiste plaats die bronnen te boren, dat ze dus niet ook geïnfecteerd zijn met al die middelen die men heeft gebruikt.
0: Ja, want is het bekend om welk middel of welke middelen het gaat?
1: Dat is het mooie daarvan. Ik praat met die mensen en die mensen zeggen tegen mij, iedereen is een beetje terughoudend, hè? Dat is wat ik wel gemerkt heb. Ze zijn heel erg terughoudend, want vaak probeer ik namen te achterhalen, gebieden en mensen die verantwoordelijk zijn. En er zit altijd van, ik weet dat iedereen elkaar daar kent van dorp tot dorp, dat is bekend.
0: Mm-hmm.
1: Maar iedereen zegt van, die ken ik juist niet en dat soort zaakjes, maar goed.
0: Waar is men bang voor? Is men bang ergens voor? Heeft het gevolgen voor hun?
1: Ik gebruik het woordje terughoudend.
0: Nou ja, goed, jij zegt terughoudend. Ik zeg, er heerst een angstcultuur dan maar. Want anders zou je gewoon kunnen aangeven hoe of wat.
1: Op een moment kan nog niet met zekerheid praten, omdat dus zeg maar de NMA, dus de Nationale Milieuautoriteit, als je het goed hebt,
0: ja,
1: die is dus daar geweest om monsters, zeg maar, dus
0: van het water te nemen. Mm-hmm.
1: En ook even kijken, wat vissen hebben ze meegenomen om ze te laten onderzoeken. Dus nu moeten we eerst het resultaat afwachten en kijken wat er allemaal in het water is terechtgekomen. Wel zeggen mensen vaak tegen mij van, men gebruikt alles, ja, wat zeg maar nodig is om ieder microgram goud uit de grond daar te halen.
0: En wie is die men dan? Want
1: dat ga ik wel zeggen, dat zijn de Chinezen. Omdat ik ken de buurt als klein, ben ik daar geweest allemaal. En ik weet dat mijn broers met wat ooms gingen, zogenaamde Dago Bushi. Gingen ze met een chap, een houwer en een paar schoppen gingen ze het bos in. En het was dus wel hetzelfde gebied, hè. Dat kan ik je met zekerheid zeggen. Dus men wist dat er goud daar is, vanwege de vegetatie heb ik later begrepen. Weet men dat er goud daar moet zijn. En nu is men daar heel fanatiek aan het werken. Dat is daar bij Moerukreek. Men vermoedt dat er daar iets heeft plaatsgevonden, waarbij er op zijn minst een spul het water heeft bereikt. Dat dus met de gevolgen wat we dus nu zien. Wat me wel verteld is van, men doet er alles aan. Dus men gebruikt de sterkste spullen die kennelijk in andere werelddelen verboden zijn.
0: Ja.
1: Ja toch? Maar sterker nog, men zegt dat men een mix van bepaalde producten gebruikt om een hoger resultaat te halen.
0: Ja, ja. Houd het even vast. Het klinkt heel schandalig in mijn oren trouwens. Maar en ik denk ook voor veel mensen die naar dit programma luisteren. We hebben even een beller. Kan ik die toelaten of wil je liever eerst nog doorvertellen? Ja? Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie heb ik het genoegen? Nou, als wij geen geluid horen, dan houdt het eventjes op. Beller komt aarzelend over of helemaal eigenlijk niet door. Het is inderdaad verschrikkelijk, maar is er een soort Eldorado ontstaan in Suriname, waardoor allerlei lieden naar binnen kunnen komen en maar wat doen?
1: Maureen, ik heb officiële cijfers gehad en dat van de Braziliaanse ambassade. Iemand is het nagetrokken. Er wonen 80.000 illegale Brazilianen in Suriname.
0: 80.000?
1: Ja, dan denk je van dat is het. En nu als er
0: maar dat zijn dus de illegale, hè? Dat zijn dan de illegale Surinamers.
1: Dat zijn de illegale en er zijn 40.000 Cubanen. In feite kom je niet illegaal in Suriname, dus je mag 6 maanden blijven. Maar ja, het is de vraag als ze het op tijd verlengen en doorblijven. Ja. Er is geen handhaving en controle in Suriname. Laat me zeggen, een adequate dat men het echt in de gaten houdt.
0: Ja, ja.
1: Dus Suriname zou op zijn minst, vind ik, met die ambassades van die landen in conclave moeten gaan. Mm-hmm. Om dit probleem goed aan te pakken. Want je moet het zien, ongeveer nu 20-25% van onze bevolking in Suriname bestaat uit buitenlanders.
0: Ja, dus daarmee spreek je ook een beetje een vermoeden uit, of tenminste een ontwikkeling, dat straks de inheemse Surinamers, en dan heb ik het niet over de inheemse mensen van tribale volkeren, maar meer van de Surinamers zelf die daar wonen, hè, de alle lagen.
1: De autochtone Surinamers.
0: Ja, nou ja, het is zo'n afschuwelijk woord, maar goed. Dat die straks dus eigenlijk niet meer als representatief voor de Surinamer kunnen worden genoemd.
1: Dat is het al lang niet meer, Maureen. Je komt net uit Suriname, dat weet ik. Dus je hebt het allemaal gemerkt.
0: Ik heb het inderdaad gemerkt. In het straatbeeld ook. Heel veel dingen.
1: Ik zeg het al jaren. Een stad met 350.000, 400.000 mensen kan niet de hele dag in file staan. Waar zijn die mensen ineens vandaan?
0: Ja.
1: Ik heb altijd nog veel meer mensen in Paramaribo wonen dan wat dat we weten. En dat het niet goed in de gaten wordt gehouden.
0: Nou ja, alleen al in de winkels. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, Ruben, sorry dat ik even onderbrak, maar ik zie ook al in de winkels hoe het eraan toe gaat. Daar wordt gewoon Engels gesproken, Spaans gesproken, Frans gesproken. En de Suriname, iedereen verstaat elkaar, behalve de Surinamer verstaat de mensen die hun moeten bedienen. Het is gewoon van de zotte.
1: Ja, maar het is wat er gebeurt.
0: Ja.
1: Maar,
0: en ik vraag me af, waar verblijven die mensen? Want het zijn ook mensen die, zeg maar, als het ware een soort van vluchteling zijn. Hè? Ze worden lager betaald over het algemeen voor bepaalde banen dan de Surinamers. En waardoor dus de banen niet worden ingevuld meer door de Surinamers. Niet omdat ze het misschien niet willen. Maar omdat gewoon de ondernemer weinig wil betalen en deze mensen toch in een soort afhankelijkheidspositie ook zitten. En dus genoegen nemen met een hongerloontje. Want alles is voor hun beter dan.
1: Ontwikkelingen, Maureen. Wat denk je van de huizenmarkt? Die mensen
0: precies
1: ook ergens wonen.
0: Ja. Nou ja, ze zitten met z'n allen dus ook in een kleine.
1: Dat is nou het probleem van Suriname, hoor. Dan denkt iedereen van, nou ja. Ga niet proberen om in Suriname een appartement te huren. Je vindt het niet, omdat ze allemaal bezet zijn door deze mensen die dan keihard werken.
0: Ze werken keihard, klopt. Ja. En er worden dollars voor geïnd, hè? Ja.
1: Ze werken keihard door. Overal gaan ze werken, want ze moeten hun huur betalen. Maar dat is nu ook een andere ontwikkeling.
0: Precies.
1: Er blijft dan druk op de samenleving.
0: We hebben een beller, hoor, Ruben.
1: Het is zeg maar de gewone Suriname.
0: Mm-hmm. Klopt. Nou, we hebben even een beller nog voor je. Goedemiddag. Met wie hebben we het gedaan?
2: Goedemiddag, mevrouw.
0: Goedemiddag, meneer.
2: Ja, u praat over Suriname, hè?
0: Ja, ik praat over Suriname. Heeft u een vraag?
2: Ja, maar die meneer die daar woont, de Surinamse man, heeft gelijk.
0: Ja, dank u wel. Ja, heeft u ook
2: Suriname,
0: een vraag?
2: En Suriname is niet meer Suriname van vroeger. Mijn generatie, ja? Ja, helemaal.
0: Oké.
2: En Suriname moet dan allemaal buitenlanden. Ja?
0: Ja. Maar ook buitenlanders zijn berichten.
2: Alles zijn op geld. Ja, op geld, weet je? Ja. Alles zijn op geld. Als je daar bent, zie je die rijke mensen. Huizen, Sella, Bilbolo. Weet je? Maar okay. Alle mensen. Weet je, gaat dood. Ja? Mevrouw.
0: Ja, dank u wel, meneer.
2: Ja, je hebt daar zin in verleden. Ja, in de Lederom. Ja, met suiker, diabetes.
0: En
2: die bal heeft gelijk. En alle Chinezen daar moeten dus gewoon laten. Allemaal. Weet je?
0: Mm-hmm.
2: Mevrouw. Weet je?
0: Nou, ik dank u wel voor uw bijdrage.
2: Ze hebben wapen. Ja, weet je, allemaal. Ik heb gedaan met die blauwe maar in Brokpoto. Ze hebben de macht. Ja,
0: dank u wel voor uw bijdrage. We gaan het hierbij laten, want we hebben nog meer bellers. De andere bellers hebben opgehangen. Ruben, ja, meneer heeft gelijk. Het draait allemaal om macht en ze hebben wapens. Dat is niet fijn. Dus,
1: dat is zeker, maar om terug te komen zeg maar, naar die goudvelden waar het eigenlijk om gaat. En in feite... de ramp die zich op dit moment aan het voltrekken is in Suriname,
0: ja.
1: Dan moeten wij dus gaan naar de basis van de problemen in Suriname.
0: Mm-hmm.
1: Het probleem is zeg maar dus de concessiehouders, mm-hmm. Ja toch?
0: Ja.
1: Die aan willekeurige mensen, we weten niet wie die mensen zijn, we weten niet wat ze komen doen. Je hoort alleen maar, ja, ik heb investeerders die willen komen in Suriname. En daar gaat het dan mis.
0: Ja.
1: Vandaar dat je dus in feite moet gaan werken van hoe gaan we die concessiehouders aanpakken, dat ze in ieder geval erop toezien dat er niet van die rare fratsen gebeuren in die concessies die de overheid gegeven heeft om te werken, want men werkt niet. Men geeft het door aan anderen en die komen daar om een maximale winst te halen ten koste van de bevolking, ten koste van de natuur, ten koste van, in dit geval zou ik zeggen, onze complete micro-organismes die allemaal daar aan het verdwijnen zijn met giftige middelen die ze gebruiken. En dan kijk je het weer aan de andere kant van de overheid. Hoe kan men, ja, dat soort producten importeren in Suriname? Want wij maken het niet. Het wordt geïmporteerd.
0: Klopt.
1: Ja, het wordt vrijgegeven. Wie controleert dat allemaal?
0: Mm-hmm.
1: Dat men dat kan. Want als je kan het daar al stoppen.
0: Ja.
1: Waarvoor heb je het nodig?
0: Ja.
1: Ja, toch? En daar gaat het mee.
0: Ja, en ik vind ook de concessies, als die worden uitgegeven voor bedrijf A, dan, dat het dus niet verhandelbaar moet zijn. Want dan is de situatie
1: dat... Je zou regels moeten maken, Maureen. Er zullen regels moeten komen.
0: Ja, dat zeker regels. Want ik stel me zo voor dat degene die de concessie heeft gewoon niks doet en het geld wel krijgt van degene die dan weer zijn mandaat heeft en alles zeg maar in productie brengt. En de opbrengst wordt misschien gedeeld.
1: Nou ja, die doen het slimmer. Die willen gewoon een vast bedrag per maand. Heb ik begrepen, ik weet het niet. Die willen allemaal dus een vast bedrag per maand. Dus maakt niet uit wat je aan het doen bent. Maar dat stimuleert zeg maar dus de uitvoerder om harder te werken en alles te doen. Want hij wil een zo groot mogelijke winst maken. Stel dat hij je maandelijks 20.000 moet geven. Draait hij 100.000 winst, geeft hij 80.000.
0: Maar is er dan ook niet iets van common sense en gewoon moraal? Gewoon governance ontbreekt compleet, want dan vanuit het overheidswegen. Maar gewoon als mens dat je ook denkt van, maar daar wonen ook mensen.
1: Het woordje empathie kennen ze niet. En vaderlandsliefde is in Suriname echt zoek. We houden niet van Suriname. We krijgen alles van God, zeg ik altijd. Je weet hoe positief ik altijd denk over Suriname. En mm-hmm. Ik zal het ook blijven.
0: Mm-hmm.
1: Maar onderloop, kan je je voorstellen dat het je niet uitmaakt? Ja? En dan blijf ik erbij. Het is het rassenprobleem. Toch, Najuka drapen. Ik ga het gewoon zelfs zoals men praat.
0: dat woord maar niet. Het zijn gewoon mensen die daar wonen. Dat maakt niet uit.
1: Nee, maar ik ben zelf ook één, dus ik mag het zeggen.
0: Nee. Dat zo werkt het niet, Ruben. we hebben weer een beller voor je.
1: Ik wil mensen vaak een indicatie geven van hoe de denkwijze is.
0: Ik snap wat je zegt, maar laten we wel wezen. De mensen die daar wonen, ja, we blijven netjes, maar laten we ook wel wezen. De mensen die daar wonen zijn niet anders dan de mensen in de stad, hè?
1: Iedereen heeft evenveel rechten in het
0: Iedereen heeft evenveel rechten en ik blijf het ook zeggen. Het is gewoon, we komen allemaal van dat ene continent. Er was geen onderscheid dat de ene helft zijn vrijheid heeft bevochten eerder dan de rest. Dat mag geen achterstelling zijn of hoe we naar de dingen kijken. We zijn gewoon één. Dus...
1: Even een zijtak, Maureen. Je komt uit Suriname net. Heb je mensen daar zien praten over het slavernijverleden?
0: Nee, Ruben, daar wilde ik het ook over hebben. Daar zal ik eigenlijk net met Iwan Braaf ook over hebben. Even, ik vind het zwaar belachelijk. Kijk, ik heb gemerkt dat men wel een of ander feest... En dat, ik wil me er eigenlijk ook niet toe laten verleiden. Omdat ook mensen recht hebben op hun eigen feest, hoe dan ook. Wat voor culturele achtergrond je hebt. Maar er wordt dan een feest georganiseerd op 1 juli. Een moela-feest of wat dan ook. En ik hoor helemaal niks wat de Afro-gemeenschap doet. Kitty Kotti heeft daar gewoon nog een kinderschoentje aan. En niet eens twee, maar gewoon één. En die andere moeten ze nog zoeken. Het is gewoon belachelijk. En ik denk bij mezelf van... het heeft te maken met een stuk ontwikkeling. Het heeft te maken met een stuk valse schaamte, denk ik dan. Ik vraag me af wanneer we gaan waarderen wat en wie we zijn. En het is schandalig dat de diaspora daar wel veel waarde aan hecht. Dingen afdwingt, terwijl het eigenlijk vanuit het moederland zou moeten komen. Vandaar dat ik ook denk dat we, meneer Owen Venlo zegt het heel vaak, er moet een beleid komen, er moet een office zijn van diaspora, van waaruit heel veel dingen worden geregeld. Ook excessen als dit, wat er in het binnenland gebeurt. Het vergiftigen van de gronden, van de rivieren. En het blijft niet daar, hè. Dingen in de atmosfeer, dingen in water. Dat gaat veel verder dan alleen maar die ene plek. Want rivieren komen samen.
1: Laat me je een mooi voorbeeld geven. Ik zei toch in mijn tijd water koken. Ik zeg, ja, maar als je het water kookt, die verdamping is giftig.
0: Precies. Nou ja, en weet je wat het ook is, wat de mensen moeten begrijpen? Als jij niet weet wat het is, weet je ook niet hoe je het moet behandelen. Wat ik me wel afvraag, hè, want dit wat er gebeurt, is niet alleen tot een verhaal van jou en mij. Het is ook de overheid opgevallen, want anders hadden ze de NMA niet erop afgestuurd. Welke maatregelen heeft de overheid in de NMA zelf genomen, behalve de samples te nemen? Welk advies richting de mensen?
1: Een uur voor de uitzending heb ik nog gebeld. En ze wachten op resultaten voordat er actie gaat worden ondernomen. Dus die resultaten moeten door NMA bekend worden gemaakt. Ik zei, is er nog geen persconferentie gehouden met justitie, met volksgezondheid, met arbeid, met noem maar op, die er allemaal erbij zouden moeten zijn. Mm-hmm. Met de NTCR, de rampenbestrijding, om in ieder geval de bevolking daar gerust te stellen. Maar niks daarvan nog. Ik hoop dat het allemaal nog komt.
0: Is er een rampenplan dat je weet? Überhaupt een rampenplan? Misschien niet.
1: Er zijn rampenplannen in Suriname, dat weet ik.
0: Die
1: weet
0: werken?
1: Die Sleita, die ook mijn directeur is van het NCCR, vaak heel snel reageert als er iets is. Dan heb ik die jongen ook nog een beetje erbij. Ik ken mensen die zeg maar dus in dienst zijn van het NCCR. Dus ik heb die nog niet gesproken, omdat ik heb begrepen dat het nog niet als zodanig wordt gezien. Maar wij beseffen dat als je een rivier hebt dat ongeveer 150 meter breed is, 255 kilometer lang is en bijna alles gaat dood, dan heb je niet een klein beetje gif gebruikt. Volgens mij is het iets van 10 meter of 7 meter diep. dan moet je nagaan om hoeveel kubieke meter, miljoenen kubieke meters water het gaat.
0: Mm-hmm.
1: En dat er zoveel doodgaat, dan heb je niet een klein beetje gif gebruikt.
0: Nee.
1: En dat is mijn grootste zorg. Mensen zijn verschrikkelijk onverantwoordelijk geweest. En die mensen moeten gestraft worden, want dat kan je gewoon niet doen. Het is een moordaanslag op al die mensen. Mm-hmm. En niet alleen op die mensen, maar ook op de natuur.
0: Biodiversiteit, micro-organismen, noem maar op.
1: Biodiversiteit daar in het gebied ben je aan het vernietigen. En dat ga je niet in één dag herstellen. En die mensen kunnen niet ongestraft, zeg maar, dus hun gang gaan en daarna ook nog hun biezen pakken, rijk worden en weggaan.
0: Ja,
1: dat kan gewoon.
0: Precies. Ruben, ik heb een beller. Goedemiddag.
3: Ja. Goedemiddag met de Wereldburger.
0: Goedemiddag, Wereldburger.
3: Goedemiddag. We weten allemaal wie allemaal de scallions en de grote concessies hebben. En daar wordt niets aan gedaan. Altijd heb ik geroepen dat als je in de politiek zit, mag je gewoon geen concessies hebben. En daar wordt niets aan gedaan, want dan krijg je die belangenverstrengeling. Wie heeft zoveel concessies verstrekt aan Brunswijk? Natuurlijk meneer Weiland, Venetiaan, die er niet meer is. In die contracten had altijd moeten staan van op het moment dat jij de politiek ingaat, worden de concessies ingetrokken. Waarom doen wij Surinamers altijd zo alsof ze de wijsheid in pacht hebben en dit soort clausules niet kunnen opnemen? We weten allemaal dat Brunswijk zoveel concessies heeft. En toch wordt er zo massaal gestemd op de ABOP. Mensen mogen vrij stemmen, maar wat betekent hij voor zijn gemeenschap? 0,0. Ze staan nog steeds op dezelfde plaats. Een paar rijden met hun dure auto's en doen echte dingen. Wat heeft hij gezegd niet zo lang terug? Als je in de politiek wil zijn, dan moet je gangster zijn. Hoe kan jij zulke mensen in de politiek hebben, zolang deze rottigheid niet uit Suriname wordt gehaald? Ja? Dat mensen boven de wet staan, alleen maar omdat ze in de politiek zijn. En ik vraag me af wat mevrouw Simons, onze huidige president, hieraan gaat doen. Want heel lang terug, en al een tijdje, vraagt Frankrijk om nauw samen te werken met Suriname. Maar Suriname weigert nog steeds de dag van vandaag. Ik vraag me af waarom. Waarom? Hoe wil je het land één stap vooruit brengen? Dit hadden we toch ook al kunnen zien aankomen. Niet voor niets zegt men toch, je Dedena film. Men moet niet vergeten dat de structuren in het binnenland ook bewust kapot zijn gemaakt. Niet zo lang terug is er ook een kapitein door zijn gramang ontslagen. Want diezelfde kapitein was niet concessies aan het verkopen of in ieder geval iets aan het doen waardoor hij rijker werd. En dat ze in één keer met SUV rijden. Dit zijn de dingen die niet aangepakt worden. Iedereen komt weg met alles. Hoe willen we dan? Denkt u dat hier de overheid nu? Wanneer gaat het volk opstaan? Als het te laat is. Ik blijf het zeggen. Het volk is zijn allergrootste eigen vijand. Want ze stemmen steeds weer op de rottigheid. Dank u wel.
0: Dank u wel, Wereldburger. Ruben, daar zit wat in. Volgens mij is het heel duidelijk wat mevrouw aangeeft.
1: De Wereldburger.
0: Ja.
1: Kijk, maar dat proberen we uit te leggen van het is de
0: nog
1: politiek.
0: Meer?
1: Ja, dus een rol speelt. Ik zei het al, de concessiehouders. Ja, toch? Die een belangrijke rol hierin moeten gaan spelen.
0: Mm-hmm.
1: Natuurlijk gaat het altijd gebeuren, want ik blijf het ook zeggen: kijk, de economie gaat ook bepaalde dingetjes vereisen, maar je moet het gaan handhaven. Laat me een mooi voorbeeld geven. In Nederland kan je geen goud er naartoe exporteren als je niet bewijst dat het op een correcte manier is ontgonnen, bewerkt. Dat je dus niet dingetjes doorbij het milieu vernietigt, zoals men dus in Suriname al die producten gebruikt. In principe zou Surinaams goud niet in Nederland verkocht kunnen worden als het van dit soort velden komt.
0: Ja.
1: Ja, maar die Chinezen die brengen het naar China, het gaat naar Dubai en niemand vraagt verder waar het vanaf komt. Want ik dacht op dit moment is een kilo goud 140.000.
0: Mm-hmm.
1: Dus iedere microgram die je dus vindt, in het bos, is gelijk aan $15.
0: Ja. Kijk, Suriname is een hub geworden voor Chinezen. Als je alleen al in het vliegtuig zit, zie je dat er echt wel, nou, ik wil niet zeggen een vierde, misschien iets minder dan dat, maar een aanzienlijke hoeveelheid mensen uit China die naar Suriname reizen en ze spreken geen woord Engels of Nederlands of Sranatongo. Het is gewoon, ze komen duidelijk om gewoon te werken. En ze worden ook als groep, zeg maar, aangehaald, naar binnen gebracht en naar een speciaal loket waar hun zaken worden afgehandeld. Toen we nog die formuliertjes moesten inleveren. Ja. En het maakt dus voor hun het mogelijk om dus ook de wereld te benaderen. Hè? Want normaal gesproken, als je in China woont, krijg jij niet makkelijk een visum naar een ander land. Maar wel naar Suriname. Dus ik vind het toch wel heel merkwaardig allemaal. We hebben nog een beller even voor je.
4: Dag met Jimmy.
0: Dag Jimmy.
4: Het grote probleem is, als je voor en voor over grootouders, en je enkele keren heeft moeite gedaan, en ik was in Tanzania en nog aan het Afrikaanse land, die hebben waterputten voor die mensen gegraven. Dat als er iets gebeurt, dat ze toch op een andere manier van het water gebruik kunnen maken. Het tweede punt van Suriname is, even cru gezegd, we denken gewoon klein. En we vertikken het om het punt aan te wijzen waar iedereen zet zijn hand op de Bijbel en de Koran en zegt, ja, hij heeft het niet gedaan. En toen iedereen ons kent, ons weet wie het gedaan heeft. En een ander voorbeeld van wat ik op een vlak weet is, dokter Lipo Sam, hij was vroeger tandarts of huisarts, ik weet niet precies meer. Die was de eerste begonnen met goud. Hij had nooit de klacht over hem, maar toen kwamen die andere commerciële partijen. En hoor je alleen maar, volgens mij 3 of 4 jaar geleden was er ook een in Afobakka of daarbij in de buurt van een gifschandaal. En tot nu toe is hij niet naar boven gekomen wie het gedaan heeft. En dat zijn onze echte mankels. En verleden was ook een stuk van een econoom die zei, ja, Suriname denkt, we zijn nog steeds in het systeem, oh ja. We hebben het altijd zo gedaan. Men vertikt het om een ander kijk op dingen te doen. Dat was het.
0: Dankjewel, Jimmy. Trouwens, dankjewel. Wat Jimmy aangeeft, het gifschandaal is nog steeds gaande. Ook in het gebied wat hij aangeeft.
1: Dat was het verhaal met mevrouw Jovini, toch? Toen ze daar zo'n beetje heel veel rugbaarheid aan gaf.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is het land
0: uitgezet. Want, ja,
1: in
0: men
1: de verlengde
0: wil...
1: hiervan, ja. Suriname is het enige land, Maureen, waar de militairen en de politie op hun eigen mensen gaan schieten, dat andere groepen die niks te maken met Suriname ons gewoon kunnen wegdragen.
0: Ja.
1: Terwijl de mensen die het daar vinden, het geld zouden besteden in Suriname, niet de intentie hebben om naar het buitenland te gaan, die worden letterlijk weggeschoten van het concessiegebied. Die mensen wonen al hun hele leven daar. Ja, toch?
0: Ja,
1: en ze mogen niet daar werken. Er is nog nooit één dag werkgelegenheid voor die mensen gecreëerd in het gebied. Ja. En als die mensen proberen te werken, ja, dan wordt er op ze geschoten. En niemand die er wat van zegt. Ja. Niemand. Het is allemaal voor, zeg ik altijd, voor een burgeroorlog. Hè? Want een dagje gaat het mislopen.
0: Ja, het is een snelkookpan. Het is merkbaar dat er veel ontevredenheid is.
1: Zie je gewoon mensen uit de stad die op ze komen schieten en dan moeten ze weggaan. En dan laat je het dood wegdragen door anderen. Laat het goud gewoon wegdragen. Ik wil dat soms niet geloven wanneer ik naar die beelden kijk. Van hoe kan men dat allemaal doen?
0: Nou, die vernietiging is ook zichtbaar, hè? Kijk maar naar Google Earth.
1: Het is 100% wetteloosheid wat er daar in het bos gebeurt. Wetteloosheid. We weten niet wat er gebeurt. Er wordt geroofd. Regelmatig hoor je van op grootvelden is er weer een dooie gevallen. Het gaat zomaar door. Je zal een keertje moeten optreden. Maar ja, ik heb dat ook natuurlijk gevraagd. Want ik heb het Frans voorbeeld aangehaald. Als die Fransen ergens gaan en die mensen zijn illegaal, gaat alles in de fik. Ook je excavators, je pokleens, je machines. Alles gaat in de fik. Je boten, je machines, alles wordt in de fik gestoken. Ja, reuzelijk stoppen. Maar in Suriname zegt men dat onze wetgeving daarin niet voorziet.
0: Ja, maar er is toch een nieuw wetboek van strafrecht ook, of een nieuw wetboek in Suriname gelanceerd?
1: Een nieuw burgerlijk wetboek. Die zit vol in jaten, heb ik begrepen.
0: Klopt.
1: Dus dat moet ook nog eens een keertje goed. Het is er, maar er moet nog veel aan gedaan worden.
0: Maar hij is al bekrachtigd, dus dan zou je toch wel denken dat mensen ook moeten werken volgens dat wetboek?
1: Ja, je kan er aan werken, maar als je bij iedere zaak weer een keertje moet gaan, dat je weer een
0: schadevergoeding of wat dan ook.
1: Betekent dat of betekent dat niet? Dat is het probleem met het nieuw burgerlijk wetboek. Men heeft geen suppletiewetten gemaakt om uit te leggen wat een bepaalde wet inhoudt of waarvoor het bedoeld is. Of wat je ermee wil bereiken.
0: Yeah.
1: En dat ontbreekt er, heb ik begrepen, bij een heleboel wetten dan. Dus dat maakt het een beetje, nog een beetje. Maar ja, ik blijf weer positief, we zijn een jong land. We gaan onze eigen problemen moeten oplossen.
0: Ja, maar dit kunnen we niet blijven zeggen, Ruben. We zijn een jong land, dus moeten we alle fouten die we dus in het verleden hebben gemaakt, dus dat we kunnen leren vanuit het verleden en voorbeelden te over, want we hoeven ze niet eens zelf opnieuw uit te vinden of te maken, want je kunt ook leren van anderen. He, andere landen enzovoort. Moeten wij ze dan constant maar gaan maken omdat we een jong land zijn? Dus ja, het is niet anders. Ik vind dat zo'n dooddoener eigenlijk. Ik vind echt dat op een gegeven moment moeten we gewoon zeggen, de voorsprong, voor zover die er was, die we hebben, wat weliswaar nog niet zeg maar te gelden gemaakt is. He, ik bedoel, gas, olie, goud, noem maar op. Bepaalde dingen weer wel vanuit het verleden, bauxiet, noem maar op. Dat toch we dan ergens weer helemaal teruggeworpen zijn naar af. Ja, wat kan daar ter grondslag aan liggen? Is dat omdat we niet leren vanuit het verleden? Is omdat we. Want we praten erover, ja, er is geen geld, er is geen geld. Maar dat is eigenlijk je kapitaal. En ook je menskracht is kapitaal. Ook dat wat je hebt, de bossen, dat is hartstikke veel kapitaal. Het ligt niet alleen maar op dat stukje van goud en olie. Er zijn zoveel meer dingen.
1: Maureen, dit is het mooie wat ik probeer uit te leggen steeds, hè, als ik het zeg. Ik denk dat wij, die hier in Nederland zijn opgeleid, een totaal andere kijk op zaken hebben dan de mensen in Suriname. En daar gaat het al, zeg maar, dus brengen. Daar begint het al. Want wij zien het. Dan ga je altijd zeggen van, ja, maar zo doen we het hier. Geloof mij.
0: Ja, dat geloof ik. Ik heb het meegemaakt. Ik kan je even een korte anekdote geven. Ik ben onlangs met Erland mee geweest naar een. We gingen droneopnames maken. En vanwege een lekkage in de Suriname rivier. Dicht in de niet zo gek ver van bij Ornaribo. En daar kwam een hele boze Chinese meneer met een pistool onder zijn in zijn broeksband. En het was te zien. Hij heeft het niet laten zien, maar het was dus zodanig pontificaal ingestoken dat we het wel moesten hebben gezien. Ik ben meteen begonnen met opnames te maken en het. Zodat we precies wisten hoe of wat. En in mijn andere hand was een andere telefoon, dat ik altijd een noodnummer zou kunnen bellen. Maar het is te gek voor woorden dat je de mensen ook niet mag aanspreken op hun verantwoordelijkheden. En er wordt ontzettend veel gedaan door kleine milieuactivisten in Suriname. En die willen heel graag groter groeien, zodat ze internationaal ook gehoord worden. Want alleen kun je dat niet. En het vervelende ervan is dat je gewoon bedreigd wordt, feitelijk. Niet eens letterlijk, maar door de intimidatie op dat moment. Wat er gebeurt. Hè? Twee medewerkers en die meneer die dan kwamen om verhaal te halen, omdat we dronebeelden aan het maken waren. Omdat er een lekkage was. En die man ontkent gewoon glashard, terwijl we precies konden herleiden waar het vandaan kwam. Dus nu op dit moment is Erlan ook richting Santigrong. Om daar ook droneopnames te maken. En ook eigen onafhankelijke onderzoeken te gaan verrichten met het water daar. En ik zal je ook zijn nummer straks geven, zodat je toch met hem ook dat contact kan doen. En dat is ook de reden waarom hij niet in overheidswegen of zeg maar wil gaan werken. Want die onafhankelijkheid wil hij bewaren. Het moment dat jij dus met de overheid te maken hebt, je hebt het net gezegd, de politie enzovoort, militairen, die schieten en knallen je gewoon neer als het moet, in hun optiek of in opdracht. Dat gebeurt. En dat is een heel lelijk en slecht gegeven wat mensen gewoon niet eens weten. Vandaag hebben we het gewoon open en bloot op tafel gelegd. Maar ik hoop dat de mensen dat ook realiseren. Dat dat ook het stukje Suriname is. Een Eldorado waar een wild west en de survival of the fittest bijna nu eigenlijk het moraal is van het land. En de overheid kan er niets mee. Het lijkt alsof de huidige president in een vacuüm zit. Ze kan geen kant op.
1: Het gaat om enorme bedragen. Het gaat om heel grote financiële belangen. Het gaat om groepen, ja. Ik zou tussen haakjes willen zeggen, politieke partijen die macht hebben, ja toch, in bepaalde gebieden. Die ze allemaal volledig uitbaten. Ik gebruik het woordje uitbuiten niet. Ja toch? Ik let op mijn woorden. Maar men baat het uit, ja toch? Men verdient er geld mee. En in Suriname wordt er heel veel geld verdiend, omdat je je niet hoeft te verantwoorden. Op het moment dat je moet verantwoorden, dan ga je belasting moeten betalen. Je gaat kosten moeten maken. Maar men doet het gewoon vrijelijk. Het kan niet zo zijn. Ik heb laatst begrepen dat een bedrijf, ja, een multinational, Xinjiang, illegale werknemers in dienst heeft. Uit China, hè? Uit China. Nergens geregistreerd, ze werken gewoon daar.
0: Ja.
1: Dus met andere woorden, men ziet Suriname, ik ga een heel naar woord gebruiken, als een beetje het riootje van de wereld om daar te komen en rotzooi uit te schoppen.
0: Ja.
1: Ja toch, men komt daar en men doet wat men wil en iedereen blijft stil, omdat iedereen bereid is zijn hand even open te houden en een bedragje in een vangstneetje zet, net al eentje reed in een Prado of in een Range Rover en is iemand klaar terwijl er voor miljoenen, zeg maar dus, wordt verdiend. En niemand weet hoeveel er wordt verdiend in Suriname. Ik heb het onderzocht een jaar of 10 terug. Ja toch? En dan heb ik gesproken met die Braziliaanse opkopers, waren daar aan de ringweg. En die mannen zeggen tegen mij, we smeken de overheid om het te kunnen afdragen. Want die mannen komen uit landen zoals Brazil, waar men heel streng is. Dus die mannen zijn bang dat een dag de overheid hun spullen gaat afpakken.
0: Ja.
1: Dus die mannen zeiden, we verdienen genoeg, we willen het betalen. Trouwens, je hebt een wijk in Paramaribo, hotels volledig gebouwd.
0: Ja, ik ken het.
1: Met geld uit Suriname. Die mannen komen totaal keer in Suriname om het Suriname te gebruiken. En die mannen kunnen een hotel bouwen in Suriname. Een hele wijk wordt voor Braziliaans. En we zijn er trots
0: op. Dat is dus nu al aan de gang. Kijk, weet je, het punt is, als mensen ook wat brengen, in die zin van qua infrastructuur, verbetering, huisvesting, noem maar op, dan zal men daar niet zo erg afwijzend tegenover staan. Want het is een stukje economie wat ontstaat. Maar het is wel van de zotte dat het dan zo meteen een plek is waar wij... Want er zijn ook klinieken daar, er zijn tandartsen daar, er zijn supermarkten daar, er zijn restaurants daar, casino's daar. Dus het wordt eigenlijk een soort mini-staatje in een staat als je niet oppast. Een enclave. Een Braziliaanse enclave.
1: Als je een Chinatown hebt in New York of je hebt een
0: Chinatown of wat dan ook. Is leuk voor de bühne, maar je hebt er gewoon als Surinamer niks meer te zeggen.
1: Nee, totaal niet.
0: En dat kan niet.
1: Als je daar geen Braziliaans praat, kan je niks doen.
0: Klopt. Geen woord van gelogen. Ja, nee.
1: En als je die mensen uitlegt, ja, dan zeggen ze gewoon van, ja, maar zij betalen tjoekoes, dat wordt je gezegd. Dan moet je ook gaan betalen. Mijn vader zei me altijd, als iemand iets doet en heeft er succes, moet je het ook doen. Moet je gewoon kopiëren. Ja. Maar ja, je kan zeggen wat je wil, Mauri. Maar die mannen zijn bereid te gaan werken in het bos. Want er is genoeg te verdienen.
0: Ja.
1: En dan moeten we onszelf ook in onze vingers durven te snijden. Om te zeggen van, wij doen dat niet.
0: Nee. Laten we teruggaan naar het stukje van de massale vergiftiging daar. Santi Grong en omgeving. Want we worden zo door de tijd ook ingehaald. De pres is dus nog niet ter plaatse geweest. Want dat doe je meestal als er een ramp ergens is.
1: Zeg maar, er is wel een regeringsinstituut daarmee bezig gehouden, NMA.
0: Ja. Mm-hmm.
1: En het is nu afwachten wat de resultaten zijn. Want er zijn al mensen die beweren dat het dus zeg maar om een of ander alg zou gaan. Dat ontstaat bij grootwaard en dan alles kan vergiftigen. Maar het is daar raar dat het maar in één rivier is gebeurd en niet in die andere rivieren. Dus dat kunnen we al heel gewoon van tafel vegen, hoop mm-hmm. ik. Maar de resultaten zullen snel. Maar ja, ik heb ook gezegd tegen mensen van neem jullie monsters en vissen en probeer het te brengen naar Frans-Guyana. Probeer daar milieuorganisaties te benaderen en vraag jullie te helpen dat er ook een beetje wat meer onafhankelijkheid komt in het onderzoek. Want je weet nooit als men dat ook gaat willen beïnvloeden. Want mensen, ga andere mensen schadeloos moeten stellen. Wie gaan die mensen schadeloos stellen die niet kunnen vissen en daarvan leven? Die mensen kunnen niet meer jagen, want je kan moeilijk zeg maar dus een pingel van kieren jagen die zeg maar dus vergift in zijn lichaam heeft. Je weet ook niet wat het is, je weet ook niet wat de effecten voor de mensen zijn. We weten niet hoe lang het gaat duren. Eén ding is zeker, we weten al dat het dus daar op de bodem van de rivieren ligt, want dat weet men al. Die vissen die van modder leven en gaan zomaar door, die zullen dus ook allemaal geïnfecteerd worden. Dus,
0: en nog een heel klein dingetje voordat we worden ingehaald door de tijd. Want Ruben, de mensen die dus ook de vissen nemen om te gaan verhandelen, want zulke moraalloze mensen heb je dus ook. Het is dus af te raden dat mensen of buitenstaanders van buitenaf dat komen doen.
1: Kan ik je garanderen dat je dus een goede hiërarchie hebt.
0: Mm-hmm.
1: En als men die mensen verbiedt van niet aan die vissen komen, gelooft u mij, dan wordt dat ook opgevolgd.
0: Okay.
1: Misschien in de stad zie je dus de bandeloosheid, maar in de dorpen is er echt een hiërarchie en is er een leiding.
0: Daar moeten we dus daarbij laten, Ruben, want we worden ingehaald door de tijd. Ik wil je hartstikke bedanken. Ik hoop je volgende keer nog een keer bij mij ook uit te nodigen. En we gaan het hier sowieso wel onder de aandacht brengen. Wat verwacht je?
5: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het.

0: verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Op 2 juli vieren we in Theater de la Mar, Amsterdam, Dia di Bandera. Met het concert Stoppa di Corsau. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of het Concertgebouw, Iselien Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Verlin Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Boekraad met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de hele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op 2 juli vieren we in Theater de la Mar, Amsterdam, Dia di Bandera. Met het concert Stoppa di Corso. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Iselien Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Verlin Chatelain en Mara Letty. Koop je Orchestra of the Concertgebouw, Iselien Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Verlin Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.
3: Disco zonder drempel.

0: per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: Luister iedere woensdag.
1: Wij gaan dansen.
2: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
3: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
4: Nee, voor geen goud.
1: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
5: I promise to be kind to the city and its citizens.
3: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
2: Ja, zoals altijd.
0: Iedere woensdag van 5 tot 8.
6: Red Light. Jazz.
2: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
3: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
4: Nee, voor geen goud.
1: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer, vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Er is opnieuw een jong kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer viel er in Schiedam een dreumes van 1,5 jaar oud van de 3e verdieping. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Afgelopen weken waren er al 3 soortgelijke ongelukken in de regio. Op 18 juni viel een kindje van 3 hoog uit een pand in Dordrecht. Eerder die week overleed een 2-jarig jongetje na een val uit een raam in Rotterdam-Charloes. En vrijdag viel een kind van een balkon op de 7e etage van een flat in Rotterdam. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. En de Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Maart. Radio voor, door en met u.
4: Abrog Group of Companies NV, bestaande uit Abrog Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abrog Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abrog Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abrog Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel.

0: Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is de kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
2: Dag Vincent, hoe gaat het?
3: Het gaat.
2: Mooi, mooi. Ik begreep dat je bent druk bezig met de voorbereidingen, hè? Van Kwaku, Reggae Lake. Vertel, waarmee ben je nog meer bezig?
3: Nou, een documentaire over Nacho.
2: Zo.
3: Ja, dat is, zit er ook aan te komen.
2: Oké.
3: En voor de VPRO, dat moet in november rond de onafhankelijkheidsdatum uitkomen. Op Nederland 2, als het goed is.
2: Nice, interessant. Zeer zeker. Ja. Je bent bezig met andere dingen ook. Kwaku komt eraan, 1 juli, Kitty Kitty.
3: Ja. En verder lopen de voorbereidingen voor de festivals volop. We hebben natuurlijk Kitty Kitty als eerste met de Biggie Speakery optocht. Mensen kunnen zich nu nog aanmelden voor de Biggie Speakery optocht. Het wordt weer heel groot en gezellig met een ontbijt aangeboden door het Nationaal Opera en Ballet. Waar we altijd verzamelen bij de Stopera. Sinds vorig jaar doen zij ook mee door de deelnemers van de Biggie Speakery te verwennen met een ontbijt. Je kan vanaf 9:30 kan je aanwezig zijn, zij die meedoen met de Biggie Speakery, om te genieten van een broodje, een kopje koffie, thee of gewoon een lekkere orchade of gember. En dan loopt de optocht naar de herdenking toe in het Oosterpark, dat om 1:00 begint. Vervolgens hebben we dan vanaf 3:00 op het Museumplein de viering van de vrijheid die wij hebben op 1 juli. Het programma is allemaal te zien op kittykuttyamsterdam.nl. En ook het aanmelden voor de Biggie Speakery kan via deze website kittykuttyamsterdam.nl. Volg daarna op 11 juli tot en met 2 augustus natuurlijk het Kwaku Summer Festival in het Nelson Mandela Park, het voormalig Belmerveld. Ook daar is een mooie programmering in elkaar gezet door ons programmateams op alle podia. Dat is zoetjes aan ook te zien op de website kwakufestival.nl. En we hebben 3 vrijdagavonden, dat is ook al bekend. De eerste vrijdagavond, dat is, als ik het goed heb, op 17 juli met bekende damesgroep Aanvolk. Dus dat wordt echt party dansen. Daarna hebben we de vrijdag erop. We doen dat al 3e jaar. Een lokale attractie. En deze keer broederliefde. Dus dat wordt ook spannend. Daar gaan de kaarten heel erg hard. Ik denk dat de complete jeugd en urban gemeenschap van Nederland hierop afkomt. En de laatste op 31 juli. Dat is Kassaf. Originele Kassaf. Weer. Die hebben we al eerder gehad. En we weten, Kassaf is feest. Zoek Poersang. En dan zitten we al in het laatste weekend van Kwaku. We hebben natuurlijk heel veel bekende Surinaamse, Antilliaanse artiesten die op de zaterdagen en de zondagen meedoen. We hebben weer de themadagen. De eerste dag, 11 juli, de Pigisma Day. We hebben de weekend erop, de Hindustaanse dag. We hebben de Roze Zondag. We hebben de Molukse dag. We hebben een Caribische dag. En er is natuurlijk ook weer sport. We hebben straatvoetbal en banatoernooi. Bananen en knockouts elke dag. Dus en demonstraties. Dus Kwaku wordt weer het feest van nationale diversiteit vanuit onze Surinaamse.

0: alweer geraakt. Top. Goed, ik let op de tijd. We zijn er doorheen, maar we hebben veel gehoord, Vincent. Bovoer, man. Gratangi. En ga door met het mooie werk wat je doet. En we houden contact.
1: Dankjewel.
0: Okay.
1: Dankjewel. Alright.
0: Oké. Okay. Regeling nog ooit.
1: Maar ook regeling.nl. Direct naar wat er allemaal zal gebeuren.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer, vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. En bijna 194.000 mensen hebben dit weekend de TT van Assen bezocht. Dat zijn er weliswaar iets minder dan vorig jaar, maar de organisatie had niet verwacht dat het record van toen van ruim 200.000 bezoekers zou worden geëvenaard. Door de hitte kwamen vooral op vrijdag en zaterdag wat minder mensen naar het circuit. De organisatie nam extra maatregelen om de bezoekers koel te houden. De TT van Assen verliep naar eigen zeggen ondanks de hoge temperaturen zonder al te grote problemen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
2: Bekendmaking 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Voor onze voorouders, voor degenen die hun namen, hun taal en hun dromen meenamen door de generaties heen. Voor degenen die ons leerden om ondanks alles door te gaan. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, staan we stil bij hun verhaal en bij onze gezamenlijke toekomst. Dit jaar op een bijzonder moment voor onze stad. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort.

0: Dit is Mart. Vanuit het hart, een status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
1: Mart. Radio voor, door en met u.
2: Hey!
1: Op Radio voor, door en met u.
2: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer Gentleman Party Vision in Kendall.

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Piki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondroep, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondroep, samen in verbinding.
2: Amsterdam, Amsterdam.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni

0: komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondro, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondro, samen in verbinding.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
2: Dit is Maart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio en televisie verbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: valt er dan helemaal niks te doen in Amsterdam?
1: Nou, jawel, er valt zeker wat te doen. Want het Kwakkie Zomerfestival gaat weer verstart in het Bijlmerpark Amsterdam Zuidoost. Van 16 juli tot en met 21 augustus.
0: Nou, wat kan je dan allemaal doen in het park?
1: Nou, er zijn heel veel activiteiten. Bijvoorbeeld voetballen en trendsetter dit jaar. Officieel American voetbalwedstrijd waarin 4 teams strijden voor de kwakkoepel. Strak, hè? En ook muziek, theater, film, literatuur, kunst, optredens en nog veel meer. En dat is 6 weekenden lang, elke zaterdag en zondag vanaf 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. En het is gratis. Joop,
0: Beb, zullen we dan maar naar het Kwakkie Zomerfestival?
1: Ja, lieverd, laten we dat doen. Dan kunnen we

0: Er filmen zo. Valt er dan helemaal niks te doen in Amsterdam?
1: Nou, jawel, er valt zeker wat te doen. Want het Kwakkoe Zomerfestival gaat weer verstart in het Bijlmerpark Amsterdam Zuidoost. Van 16 juli tot en met 21 augustus.
0: Nou, wat kan je dan allemaal doen in het park?
1: Nou, er zijn heel veel activiteiten. Bijvoorbeeld voetballen en trendsetter dit jaar. Officiële American Football wedstrijd waarin 4 teams strijden voor de Kwakkoe Bowl. Strakke, hè? En ook muziek, theater, film, literatuur, kunst, optredens en nog veel meer. En het is 6 weekenden lang, elke zaterdag en zondag vanaf 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. En het is gratis, Joop.
0: Beb, zullen we dan maar naar het Kwakkoe Zomerfestival?
1: Ja, lieverd, laten we dat doen. Dan kunnen we ons lekker vermaken.

0: Weet je waar ik zin in heb? In een lekkere barbecue.
1: Weet je wat? Dan moet je gewoon naar Kwakkel gaan, weet je wel? Dan kan je gewoon lekker eten en ook lekker drinken.
0: Maar en die kinderen dan? Het is altijd zo beren druk bij Kwakkel.
1: Nou, dat maakt niet uit, want ze hebben daar ook kinderopvang. Dus 6 weken lang plezier en vertier voor jou en je dierbaren. En er zijn ook heel veel activiteiten, bijvoorbeeld voetbal en muziek en theater en film en literatuur en kunst. En optredens en zoveel meer.

0: Weet je waar ik zin in heb? In een lekkere barbecue.
1: Weet je wat? Dan moet je gewoon naar Kwakko gaan, weet je wel? Dan kan je gewoon lekker eten en ook lekker drinken.
0: Maar die kinderen dan? Het is altijd zo beren druk bij Kwakko.
1: Nou, dat maakt niet uit, want ze hebben daar ook kinderopvang. Dus 6 weken lang plezier en vertier voor jou en je dierbaren. En er zijn ook heel veel activiteiten, bijvoorbeeld voetbal en muziek en theater en film en literatuur en kunst en optredens en zoveel meer. Je kan er in ieder geval terecht vanaf 16 juli tot en met 21 augustus. 6 weekenden lang, man. Elke zaterdag en zondag vanaf 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. En het

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden, zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. En bondscoach Hong Myung-bo van Zuid-Korea is na 2 jaar opgestapt na de vroege uitschakeling op het WK voetbal. Hij deed dat na zware kritiek die ook van de Zuid-Koreaanse president kwam. Die noemde hem onder meer incompetent en sprak van teleurstelling over de prestaties. Hong bood zijn excuses aan en zei volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten. Zuid-Korea eindigde als derde in de groepsfase, maar het land kwam in 12 WK-deelnames maar 3 keer verder dan die groepsfase. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'Snachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
2: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenho en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
3: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteert...

of app naar 06-840-67885. Gaarne een donatie voor onze plantage Berlijn. Addis aan het Paleis Mawang. Koto is niet verplicht.

0: Sumatra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
0: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Het is 9:00 PM geweest. Het is zondagavond 28 juli. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van Love Songs en Candlelight. Dames en heren, jongens en meisjes, Nederland van harte, goedenavond. Waar u zich momenteel mocht bevinden. Velen zitten momenteel op het terras. Anderen zijn nog steeds bezig met het barbecue. Andermaal Nederland van harte, goedenavond. Werkend Nederland. Politieambtenaren, brandweerlieden, het ziekenhuis, personeel. Wherever you are, good evening and just stay with me till in the midnight hours. De zondagavond wordt nooit meer zoals voorheen. Want dit is live vanuit Amsterdam. Radio Maart op de 107.9 FM. Via internet, DHB Plus Radio, over de gehele wereld. Je luistert naar Radio Maart, the one and only in the Netherlands. Collega's van Radio Maart, ook van harte goedenavond en welkom in een nieuwe aflevering van Love Songs and Candlelight. Dames en heren, op TikTok ook van harte goedenavond en welkom. Just stay with me till in the midnight hour. Every Sunday night, I'm gonna be your soulmate.

Deep Coffin Soul. Het telefoneren, dat mag op 020-47-14291. Of stuur een WhatsApp-bericht naar 06-1320-8601. Studio telefoonnummer 020-47-14291. Stuur gezellig een leuke WhatsApp naar 06-1320-8601. Overigens, de naam is Benito.

My Shining Star. En dat is dan heel toepasselijk met de weersomstandigheden buiten de studio hier zo. Studiotemperatuur is er nu momenteel denk ik 25 tot 26 graden. En niet dat de airconditioning hier dus kapot is. Maar ik vind het dan ook heerlijk zo. En als ik naar buiten kijk, dan zie ik een prachtig mooie natuur. Ik zie de auto's voorbijrijden, fietsers, bromfietsers. En ook het zonnetje dat nog blijft schijnen. In ieder geval, ik zei het ook al, dames en heren van TikTok van de afgelopen dagen en weken. Ik ben dus gewoon benieuwd. Ze gaan vanavond ook luisteren. Hebben ze dus beloofd en ze zouden ook vanavond gaan bellen. Ik wacht het allemaal maar af. Wat kunt u allemaal van mij gaan verwachten? Tot aan de klok van 12 uur vannacht op de 107.9 FM. En natuurlijk via internet, DAB Plus Radio, around the world. Just stay with me. Till in the midnight hour, let me be every Sunday night your soulmate. Heerlijke, prachtige, mooie ballads en deep cover soul. Het was vandaag een week geleden dat ik een e-mail heb voorgelezen, wat ik dus heb ontvangen uit de Republiek Suriname. En daar is nog het een en ander nogal sceptisch daarover gereageerd. Het zou dus niet waar zijn. En met de gedachtegang van en ook nog eens een keer, dat overdrijft Benito. Hij heeft helemaal geen mailtje gehad. Nou, ik heb het dus hier in mijn handen. En dan wil ik het ook nog voor de tweede keer gaan voorlezen. En onze hele lieve Marita, die de administratie in handen heeft, heeft mij deze mail zeg maar een week geleden toegestuurd. En dat is van een trouwe fan, luisteraar van Radio Markt. Nou wil ik het voor de tweede keer wel gaan voorlezen, maar zou dat nog enig toegevoegde waarde dan kunnen betekenen? Mocht je dat nou wel of niet geloven, ik heb het hier in mijn handen, ik heb het uitgeprint. Want e-mailtjes kun je dus ook uitprinten. Ik weet niet of velen dat dan ook weten. Maar één ding, dat is dus wel een keiharde feit. Onze trouwe fans en de Republiek Suriname ook van harte goedenavond. Overigens, daar is het nog in de middaguren. Goedemiddag daar in de Republiek Suriname. Hier is het, zeg maar, pak en beet 17 minuten over klok van 9 uur... met een nieuwe aflevering van Love Songs en Candlelight. Titel van dit programma-onderdeel. Elke zondagavond rond de klok van 9 tot aan de klok van 12 uur... met heerlijke prachtige ballads. R&B soul en deep, deep, deep cover soul. De komende nacht, oftewel dinsdag, in de nacht van dinsdag naar woensdag, speelt het Nederlands elftal het liefst zeg maar 3 uur middernacht. Ik ga dat heel zwaar hebben. Nederland, Marokko, want zij gaat samen met mij kijken. En notabene een Marokkaanse schoonheid. Nou, ik heb het heel zwaar. Mocht Nederland de wedstrijd gaan verliezen, zoals men dan zegt in de volksmond, maak je borst dan maar nat. Mij wacht dus een hele zware avond als het Nederlands elftal verliest. Daartegenover, lieve mensen, daartegenover is het zo dat als het Nederlands elftal de wedstrijd wint tegen Marokko, dan heb ik een, hoe heet het nou weer? Het is zacht, het is wit van kleur, het is ook nog zoet. Wie kan me nou even helpen, hè? Wie kan nou even bellen naar de studio? Je doet het namelijk op koffie of slagroom. Ja, slagroom. Daar staat een bus slagroom dus al klaar. Want het wordt nog niet alleen een voetbalavond. Het kan ook nog eens een keer een hele zware avond gaan worden. Afhankelijk als Nederland, hetzij Marokko, zal winnen. We hopen dat het een hele leuke wedstrijd zal worden. Maar wel het allerbelangrijkste, dat de gemoederen tussen de voetbalsupporters in de nacht van dinsdag naar woensdag en woensdag overdag zich zullen gaan gedragen. Het was vandaag ook een week geleden dat ik een prachtige mooie cover heb laten horen van Can Be With You Tonight. En dat is zeg maar gedateerd 1986, de originele versie van Judy Butcher. Ik heb het vorige week 2 keren afgespeeld, maar onderweg naar de studio en ook de hele week kreeg ik dus appjes van degene die mijn 06-nummer hebben. Benito, zou je dat zondagavond alsjeblieft, 28 is de zondag, zou je dat alsjeblieft nog 1 keer willen afdraaien? Die prachtige mooie cover van Judy Butcher. Dat is dan wel de originele Can't Be With You Tonight. Vrienden, dames en heren, jongens en meisjes van TikTok, mochten jullie dus nu willen luisteren of jullie zijn aan het luisteren, ook van mijn kant van harte goedenavond. Het titel van dit programma-onderdeel, mochten jullie dat nog niet weten, Love Songs en Candlelight, elke zondagavond, want de zondagavond wordt niet meer zoals voorheen. Leven in de brouwerij en romantiek
in de woonkamer.

Inderdaad, geef het maar gerust door aan buren en vrienden. Dit is Radio Maat live vanuit Amsterdam. Je zou toch gek zijn om mij in de steek te laten. Het is maar enkel de zondagavond doe ik het. Ik doe het alleen op de zondagavond van 9 tot 12 uur. En inderdaad, het is Radio Maat in Nederland. De appjes binnen, die stromen inmiddels al volop binnen. Van, met een vraag van Benito. In het afgelopen jaar heb je een prachtig mooie cover afgedraaid van How Can A Man A Broken Heart. Nou, ik heb het diverse keren afgedraaid, ook van dit jaar. Maar goed, schijnbaar heeft de jonge dame in kwestie woonachtig in de Republiek Suriname alleen tot vorig jaar geluisterd. Nou, dat kan natuurlijk ook gebeuren. De vakantiegangers vanuit de Republiek Suriname die momenteel vertoeven in Nederland, ook van mijn kant vanavond. Goedenavond. Voor degenen die later hebben ingeschakeld, blijf gezellig luisteren tot een klok van 12 uur. Want ik zei het al, elke zondagavond wordt niet meer als voorheen. Elke zondagavond. I'm gonna be your soulmate till in the midnight hours. Heb ik sinds kort een jonge dame leren kennen, woonachtig in de Republiek Suriname. Althans niet persoonlijk leren kennen, ook niet telefonisch. Via het digitaal communiceren, wat wij dan anno 2026 dan zo graag ook dan doen en uitvoeren. Digitaal communiceren, zeg maar. Ze is woonachtig in district Nikeri. Het is een schoonheid van een jonge dame. De naam is mij totaal ontgaan. Dus kun je nagaan, ze heeft prachtige mooie ogen. Te veel mag ik dan ook niet weer gaan zeggen over leuke dames. Want er is een Marokkaan, die wordt nog jaloers ook. En met die Marokkaanse schoonheid ga ik dan in de nacht van dinsdag naar woensdag naar Nederland-Marokko zitten kijken. Dus zelfs moet ik ook gaan oppassen, of beter gezegd goed gaan nadenken. Jaloezie is namelijk een ziekte. Daar bestaat geen geneesmiddel, nog medicatie daarvoor. Of een arts, een huisarts, die jou daaraan kan gaan genezen. 06132208601. Dat is ons WhatsApp-nummer. U kunt een appje gaan sturen. Ik zal even heel langzaam. Ik ga dus zeg maar in slow motion. 06132208601. Na de klok van 10 uur hoort u natuurlijk van mij ook nog enkele mooie gedichten die ik zelf heb geformuleerd. Maar één ding is dus wel zeker, tot aan de klok van 12 uur in nacht is dit Love Songs en Candlelight. En samen zou ik het graag met jullie willen gaan beleven. Samen maken wij een prachtige mooie avond van. Het is toch een heerlijke zondagavond. Make it with you!

Ik zei het al enkele minuutjes geleden. We gaan het gezellig, prachtig maken hier vanavond bij Radio Mart. Natuurlijk samen met jullie allemaal naar buiten die momenteel zitten te luisteren. Het is 100% romantiek elke zondagavond. Rond de klok van 9 tot aan de klok van 12 uur. En dan is het voor mij de hoogste tijd om mijn nestje te gaan opzoeken. En wat ik daarna ga doen, ja, dat vertel ik dus niet. Ja, één ding kan ik dus wel vertellen. Dat ik behoorlijk ga uitslapen tot de klok van 6 uur. Want het is natuurlijk weer maandag voor mij arbeidswerkzaamheden gaan verrichten. Voor degenen die later hebben ingeschakeld, die luisteren naar Radio Maat op de 107.9 FM. En uiteraard ook via internet. Wees niet verlegen om een appje te sturen. Dat mag. Het is gratis en voor niets. En wil je een ander blij maken, je vriend, je vriendin of je aanstaande vrouw, aanstaande bruid, dat mag allemaal hier. Want 1x24 uur, 365 dagen per jaar zijn wij objectief, kwalitatief en informatief. Nou, wil je nou wel dus gaan lachen? Ik lees net nou een bericht en dat is dus ook de reden. En ik had tussendoor ook nog eens een keer een telefoontje. Wil je nou hard gaan lachen? Ik wil het niet zeggen, maar ik moet er zelfs ook om gaan lachen. De tweederangs DJ's op TikTok en noem het maar op. Je moet van goede huizen kunnen komen om bij Radio Mart te mogen presenteren. Een radiostation, een zwarte radiostation dat al 40 jaar bestaat. En dan om... Jullie geloven het misschien niet, maar het is echt waar. Ik heb het ook nog eens een screenshot van gemaakt. Van Benito, zullen wij gaan wedden om koffers? Ik bedoel, een of andere broekje die wil met mij dus gaan wedden. Die is nog nat achter zijn oren. Ja, ach ja, wat zal ik daarvan... allemaal gaan aangeven rond deze tijd van de avond en ook van de dag. Buiten is nog een zeer aangenaam temperatuur, lieve mensen. En laten we dan allemaal van genieten. Just relax and just have a good time with me every Sunday night. And one thing, don't forget it. When a man loves a woman, it is hard to find a good woman today. And if you think you messed up with a good woman, then you need an expensive lawyer. When a man loves a woman.

Duits. Ik ben dan toch nu gaan staan achter het mengpaneel. Want het zitten, dat raakt me dan. Je wordt er zo vermoeid van. Dus ben ik nou lekker gaan staan achter het paneel. En natuurlijk ook achter de microfoon. Heb ik een beter uitzicht om naar buiten te kijken. En er lopen leuke dames voorbij. Je wil het dus niet weten. Er is één leuke dame in het district Nikeri. Die nu zit te luisteren. En dan heb ik voor haar een verrassing klaar liggen. De telefoonlijnen zijn inmiddels dan ook vrij. Want een aantal telefoontjes en ook de WhatsApp-berichtjes die binnenstromen. Eén telefoontje heb ik niet kunnen beantwoorden. Schroom jezelf niet om even weer te bellen naar de uitzending. Misschien had je een vraag of een opmerking. Dat mag natuurlijk allemaal. 020-471-4291. Of je stuurt een WhatsApp-bericht naar 06-1320-8601. En onze zeer gewaardeerde collega, onze technicus Etienne, die zei vandaag een week geleden tegen mij van Benito, dat is toch een prachtig mooi hundistaansnummer. Maar speciaal voor de schoonheid woonachtig in Nikeri, wat is dat toch een mooie, prachtige hundistaansdalen. Het wordt tijd dat ik met vakantie ga en dan wel te verstaan richting Nikeri.

0: Goedenavond, u bent live in de uitzending. Met wie spreek ik?
1: Met Arman.
0: Arman, van harte goedenavond.
1: Gaat goed.
0: Goed, Arman, kan je straks... Wat zeg je? Nee, ik wil gaan met vakantie. Maar Arman, kan je misschien later op de avond terugbellen?
1: Wat zei je?
0: Kan je later op de avond terugbellen, Arman?
1: Heel goed, dank je.
0: Dankjewel, doei.

0: praten met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: 75 minuten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat kleed jij zo? Moet.
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Op 2 juli vieren we in Theater de la Mar, Amsterdam, Dia di Bandera. Met het concert Stoppa di Corsau. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Iseline Kalister, Kev, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Vernon Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.
7: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK-goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK-goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Op 2 juli vieren we in Teatro de la Mar, Amsterdam, Dia di Bandera. Met het concert Stoppa di Corsau. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of het Concertgebouw, Iselien Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Verlin Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op 2 juli vieren we in Theater de la Mar, Amsterdam, Dia de Bandera. Met het concert Stoppa di Corsau. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Iselin Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Verlin Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

Play. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog.